0: Een heel goede nacht. Het is 2 uur VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. Nu wil Magyar ze dus aanpassen. Correspondent Stefan Bos.
1: Hij probeert het midden te bewandelen, denk ik, tussen aan de ene kant conservatieve Hongaren die toch wat meer hebben met de traditionele gezinswaarden, als je het zo wil omschrijven. Maar ook zeker wil hij een handreiking doen naar de wat meer liberale Hongaren. En ik denk dat hij op deze manier een soort middenweg zoekt, ook richting Brussel, want daarvan hangt natuurlijk ook heel veel geld af die hij nog wil binnenhalen voor Hongarije.
0: In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de wet van de Orbán-regering in strijd was met het Europees recht. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Amerikaanse leger beschikt over wapens in de ruimte. Dat heeft Space Force gemeld, het onderdeel van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte. De wapensystemen worden Space Control Weapons genoemd. Over de werking zijn geen details gegeven. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten openlijk bevestigen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. Washington vindt dat gerechtvaardigd, omdat ook China en Rusland onder meer lasers en jammers inzetten om hun rivalen te dwarsbomen in de ruimte. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. De nacht is droog bij minstens 16 graden. Straks krijgen we een bijzonder zachte septemberdag met zon en temperaturen tot 28 graden. Woensdag wisselend bewolkt, plaatselijk een bui en nog hooguit 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: uur, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. Vier mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europese recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
1: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: In Turkije zijn op het sociale mediaplatform X tientallen accounts geblokkeerd van LGBTQ+-activisten, mensenrechtenactivisten en journalisten. Volgens Engeliweb, de Turkse organisatie tegen internetcensuur, heeft een rechtbank de blokkering van die profielen bevolen. Nog volgens Engeliweb is voor een deel van de accounts obsceniteit als reden aangehaald. Ook het account van Amnesty International Turkije is niet meer online, net als dat van een regeringskritische krant en van een vrouwenrechtenorganisatie. Over een 20-tal minuten lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een satelliet die de gezondheid van planten gaat onderzoeken. De satelliet meet het zwakke licht dat planten afgeven tijdens de fotosynthese. Het proces waarbij ze groeien met licht, water en CO2 en daarbij zuurstof maken. Wetenschappers willen onderzoeken wanneer planten last hebben van droogte en nog meer te weten komen over de rol van planten in de koolstofcyclus. De missie onderzoekt ook de gezondheid van onder meer bossen en landbouwgebieden. De satelliet wordt gelanceerd vanop de Europese ruimtehaven in Frans-Guinea. Het is droog vannacht met opklaringen en minstens 16 graden. Straks nog een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Woensdag wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, het is 4 uur, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist om de beperkingen op briefstemmen voorlopig tegen te houden. De regering Trump wilde dat de postdienst alleen nog stembiljetten zou versturen onder nieuwe federale voorwaarden. Trump beweert dat er in de VS op grote schaal gefraudeerd wordt bij het stemmen per post en dat hij mede daardoor in 2020 de verkiezingen zou hebben verloren van Joe Biden. Een lagere rechter had eerder al de regels geblokkeerd die Trump wou doorvoeren en het Hooggerechtshof bevestigt nu die blokkeringen. Het Hof zegt in zijn beslissing nog dat de kans klein is dat Trump gelijk krijgt wanneer later een rechter zich over de grond van de zaak uitspreekt. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
1: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de veerboot die daar zondag zonk. Het schip met 243 mensen aan boord kapseisde op zijn weg van Java naar Borneo. Er zijn nog meer dan 120 vermisten. Tientallen schepen van het leger en de politie nemen deel aan de zoekactie. Volgens de kapitein waren er tijdens de ramp golven van wel 3 meter hoog. We krijgen een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen wisselen bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Wie de regels niet volgt, zou een boete tot 6% van zijn omzet riskeren. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen. Maar dat lijkt wat voorbarig. Rusland heeft nog niet gereageerd op de reactie en Oekraïens president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter. En dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland.
2: En de Emmy goes to Jean Smart, Hacks.
0: De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks, waarin ze gedwongen wordt om samen te werken met een jonge schrijfster. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25 in totaal. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Het weer, de dag begint grijs, daarna wordt het zonnig. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Goedemorgen. Oh, amai, sorry.
1: Is dat wel, Sander?
0: Ja, slechte nacht gehad. De katten slapen niet, hoor.
1: Oké. Gaat het lukken tegen 6 uur voor de M&M ochtendshow?
0: Huh? Wat?
1: Gaat daar niet aan de oorlog.
0: Opstaan. Engel.
1: Ik zal de koffie al gaan halen.

0: nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol.

0: Steeds meer mensen fietsen naar het werk. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, dat zegt HR-bedrijf SD Works.
1: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt, ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
0: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. In Breen-Limburg heeft de politie een groot lab ontdekt waar synthetische drugs werden gemaakt. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar wil voorlopig niet meer zeggen dan dat. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. De drone zou mogelijk Litouwen zijn binnengekomen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. En in de VS zijn de Emmys uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen.
2: En de Emmy goes to Jean Smart.
0: Ja, de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in elk seizoen van de comedyserie Hacks. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg dan weer de meeste nominaties bij de Emmys, 25, en won er uiteindelijk 6. En één daarvan ging naar de hoofdrolspeler Noah Wyle voor de beste acteur in een dramaserie. Opvallend ook, Widow's Bay won 14 Emmys en daarmee breekt het ook een record voor een comedy. Die serie. Het wordt een zonnige en ook zomerse dag vandaag met temperaturen tot zo'n 27 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel regen uitvallen. Morgen begint zonnig met een beetje nog wat bewolking, maar daarna meer buien en 18 graden.
3: Allee. M&M.

0: Goedemorgen zeg, we zijn al halverwege september. Dinsdag 15 september op de kalender vandaag. En ook vooral 26 graden. Ik ben klaar voor de dag en dat op vele levels. Ook die van Avicii.
1: Bah.

0: altijd nieuws, hè, man?
1: Ik?
0: Ja? Ja, zo dat mensen meer en meer met de fiets naar het werk gaan.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Maar ik denk wel, Vlaams-Brabant, het is de slechtste van de klas.
1: Ah.
0: Dus, maar op dat vlak ben jij dan een goede voortrekkersrol aan het spelen of zo?
1: Maar ik snap het wel. Het gaat hier veel naar omhoog en naar omlaag.
0: Ja.
1: Het is hier een beetje moeilijk.
0: Zonder een elektrisch fietsje afzien. Ja.
1: En dat is dan al heel duur eigenlijk, een elektrisch fietsje. Als je dat niet kunt leasen.
0: Ah, true. Hoe was dat, de fiets?
1: Ik heb de fout gemaakt van ten eerste te kijken naar hoe warm het wordt.
0: Ah ja,
1: en hoe warm het
0: graden,
1: hè, is momenteel.
0: Ah, ja.
1: Het is nog steeds...
0: Fris.
1: Fris.
0: Ja.
1: Ja, er was een mooie sterrenhemel. Hm. Wat dat wil zeggen, weinig wolkjes die ook de warmte binnenhouden.
0: Oh ja.
1: Ja, buiten houden eigenlijk.
0: Binnen?
1: Dus, wat?
0: Nee, ik weet niet. Nee. Doe maar.
1: Het was kou.
0: Ja.
1: Dat wou ik zeggen. Dus doe misschien wel een extra trui mee die je dan in de auto of in je rugzak kan steken.
0: Check.
1: Also, echt, ik weet niet wat het was. Ik vond niks vanmorgen. Maar echt niks. Ik vond mijn kleren niet, ik vond mijn schoenen niet. Ik vond mijn BH niet, ik vond mijn fietssleutels niet.
0: Maar...
1: En dan ben ik onderweg naar hier. Mijn zakje van waar dan mijn batterij in zit, die stond open. Daar vliegt een patat uit.
0: Amai, maar mijn beeld van u is... Oh.
1: En ik zei, ah shit, dat is waar. Ik ben gisteren patatten gaan halen. En ik ben die vergeten uithalen.
0: Oh.
1: Dus nu heb ik wel een kilo patatten mee naar het werk. Oh. Maar niet mijn fiets.
0: Oh, jij bent zo West-Vlaams. Dat is waanzin. Maar ik was aan het zoeken, ik vond de patat, ja, ho.
1: Voor de rest ben ik wel savant geslapen. Ik zou het een 70 geven vandaag.
0: Ah ja, ik zit ook op dat niveau, denk ik. Wacht, wat was het hier? Het was geen supergoeie nacht. 74.
1: Ça va.
0: Josephine van aan de telefoon, de redacteur van deze show. Hoeveel heb jij?
3: 82.
1: Dat is goed.
0: Dat is altijd goed.
1: Godverdikke. Maar hoe zit het bij jou? Heb jij goed geslapen? Heb jij patatten mee naar het werk vanmorgen? Laat het weten in de app van VRT Max.
0: We gaan voor de bare minimum. Oh. Hier is hem, zeg. De bare. Rawr. Minimum. Van Roxy Dekker. Ze gaat zo lekker.
1: Maar heb jij bare goed geslapen? Of niet?

0: patatten op dit uur. Ja, het marcheert wel. Ilana stuurt, nee, we hebben geen patatten mee. En Marleen die stuurt een foto dat ze patatten aan het koken is. En ze vraagt, zijn dat jouw patatjes, Iman?
1: Waarom, Marleen, waarom ben jij op dit uur patatten aan het koken?
0: 6:11 kook ik altijd mijn patat. Dat is het beste. Dan kan ik hier een dag aan.
1: Het enige waarvoor je nu patatten zou kunnen koken is zo, voor zo'n lekkere Spaanse tortilla.
0: Nee.
1: Maar dat, ik denk niet dat dat het is dat Marleen aan het maken is.
0: Nee. Ik was op een familiefeest afgelopen weekend. Er was een baby en die eten ook vaak patatten. Zo een stampje, zo op ieder uur van de dag.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Dus misschien is het daarvoor?
1: Ja, patatten. Kijk, Marianne die stuurt 73. Is mijn slaapscore van vandaag. Net geen 6 uur geslapen. Joachim heeft zijn cijfers doorgestuurd. Ook altijd leuk, een screenshot van zijn slaaphorloge. 84. Ja. Dat is mooi, hè?
0: Ja, kwaliteit goed staan. En okay. Ik beaam. Ja.
1: Voilà. Tim, wat is jouw slaapkwaliteit?
3: Goedemorgen. Dat gaat Chester zijn.
1: Chester. En waarom is Chester?
3: Ja, mijn zoontje is vannacht een paar keer een wakker geweest.
1: Oh.
3: En het was al een korte nacht. De wekker ging dan om 3:30 dus zelfs kort.
0: Oh my. Oh, Tim. Pittig. En wacht, hoe oud is het zoontje?
3: 4 jaar.
0: Eet hij soms ook zo een patattenmoeske op een gek uur?
3: Nee, dat niet direct.
1: Nee. Mijn zoontje is 4, maar die is toch wakker geworden vannacht. Is er iets gebeurd? Is die ziek geworden?
3: Nee. Slecht slaper ook.
1: Mm. Oh.
3: Dat is op een heel matige basis.
1: En jouw partner, is dat ook een slechte slaper?
3: Ja. Ze slaapt net iets slechter of ik word doordat ze zij opstaat in plaats van ik snap.
0: En om laat stond uw wekker nu vanmorgen? Dat was ook ontiegelijk vroeg, hè?
3: Ja, 3:30.
0: En waarom?
3: Ik woon aan de kust, maar ik werd met mijn gebrakel.
0: Oeh, dus dat is een eind rijden.
3: 140 kilometer
0: enkel rijden. Man.
1: Ja. Maar gelukkig heb je de zeelucht mee.
3: Ja, maar tot aan nog fris hoor.
0: Jongen.
1: Oh, Tim, ik wens jou echt het allerbeste.
0: En gewoon even aanvullen. Dan ga je, als je nu aanvult, dan voel je die kracht en die energie die je nodig hebt om de dag door te komen.
2: Opstaan.
3: En aan.
0: Voel je hem? Voel je hem? Je voelt hem, hè?
3: Zeker weten.
0: Voilà. Bye, Tim. Bye.

0: Sync en Bye Bye Bye.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Let's go, M&M.

0: over zes met Prada van Kesso Ray.
1: En die blok Europe, die altijd vergeten wordt.
0: Jammer.
2: M&M.
3: Good morning, we zijn aan de helft van september geraakt. En als cadeautje krijg je warm weer vandaag tot 28 graden.
1: 28 al?
3: Oh. Ja, als dat niet tof is. Maar echt zo de max, hè. Dat is zo lokaal, de max. Meestal overal 27.
1: Ja, als alles juist zit en de sterren juist staan.
3: En het windje zo net uitblijft.
1: Op dat puntje.
3: Juist 28 graden. We krijgen ook warm en fijn bezoek vandaag. Nona Cholla en Mathis Mavuela hebben een nieuwe YouTube-reeks gestart. For the girls and the gays. Ze komen er straks naar 8 uur. Alles over vertellen, dat sinds gisteren dat online staat. Ik heb al gekeken. Ze praten perfect op mijn snelheid. Het is amazing.
1: Ik heb ook gekeken en ze praten alles behalve op mijn snelheid.
3: Ik denk dat we met een generatie
1: kloppen. Wat was dat, man?
3: Ja. Maar gisteren kon je ook kijken naar een nieuwe aflevering van Bokkie gaat naar school op Play. I love Bokkie gaat naar school. Dat is zo leuk om te zien. Bokkie gaat toch terug voor de derde keer naar het vijfde middelbaar.
1: Ja?
3: En zoals we allemaal in het middelbaar hebben gezien, in het september, wat staat er altijd gepland?
1: Schoolfoto's.
3: Ja, maar ook de bieptest.
1: Heeft hij die ook gedaan?
3: Ja.
1: Oh boy.
4: Hoeveel is mijn hartslag?
5: 160.
4: 160? Dat is gelijk een friteus. Doe maar,
5: Je hebt net level 3 gehaald.
6: Mevrouw,
4: zijn voor hoeveel punten is dat?
5: Level 3, vijfde middelbaar jongens, 1,5 op 10.
4: 1,5 op 10.
1: Oh, maar dat zijn trauma's die terugkomen.
3: Maar toch.
1: Oh.
3: Dat geluidje van die biep. Verschrikkelijk. Je ziet ze zo heen en weer lopen. Oh, dat is echt niet leuk. Maar het leuke was wel, hij zag dat heel veel jongeren stress hadden in zijn omgeving. Dus hij heeft iets georganiseerd in de afleveringen van gisteren. Hij heeft een soort van meditatiesessie georganiseerd. Hij heeft het gedoopt tot Meditation Island.
1: Wauw.
3: Het is fantastisch.
1: Dat is toch een goed programma, ja.
3: Echt een heel goed programma, ja.
1: Nog een andere kijktip trouwens. Vanavond zie je de calltakers van het noodnummer ook weer aan het werk bij de noodcentrale op VRT1 of op VRT Max. Ze waren hier vorige week nog op bezoek. Super sympa, die mensen. Dus daarom hebben ze ook een plekje in onze playlist gegeven vanmorgen. De song waarmee de noodcentrale zelf kan opstaan en gaan, hoor je hier zo meteen na deze homewrecker van Sam.

0: Hallo, wij zijn Annabeth en Sjoerd van het programma De Noodcentrale. Elke dinsdag te zien op VRT1 en VRT Max.
1: En het liedje dat ons elke ochtend laat opstaan en gaan is Nooit Geval van Goldband.

0: het weten in de app van M&M.
1: Het is noodgeval, hè?
0: Ah, ja, dat was...
2: De app van?
0: VRT Max. VRT Max. Ik zei VRT Max.
2: Oei.
0: VRT Max.
2: Want wat zijn we?
0: VRT Max.
2: Verhuisd.
0: Verhuisd. Jannik, het is ongeveer 6:30. Je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, goedemorgen. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er wel nog nooit zoveel als nu. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is nog niet duidelijk wie die drone heeft gelanceerd. En de series The Pitt en Widow's Bay winnen de meeste Emmy Awards dit jaar. En actrice Jean Smart schrijft ook geschiedenis. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in elk seizoen van de comedyserie Hacks. En het weer zonnig en zomers vandaag, 27 graden. Nu tegen vanavond een beetje regen hier en daar. Morgen begint dan weer nog zonnig en droog. Daarna opnieuw buien en dan nog bij zo'n 18 graden. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen richting Leuven vanmorgen op de E313 in Antwerpen-Oost. Dan komt er een ongeval op de spitsstrook.
0: Mocht je daar dus in de file staan, dan kan je via de app van VRT Max
2: flink
0: een lied vragen dat jou laat opstaan en gaan. En ook als je daar niet in de file staat.
2: En wat moet je ook doen op VRT Max?
0: Een hartje geven aan M&M, zodanig dat je ons volgt.
2: Oké, heel goed.
0: Nog iets?
2: Nee, dat is het.
0: Oké.
4: Meer tijd met je vrienden nodig?
5: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
4: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
6: Zing, zing!
4: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid een gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
15: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
16: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels 1 plus

0: Jonas Blue in my leaf, Edge of Desire. Ik wil even gewoon, for the record, nu staten dat ik niks wens te maken te hebben met het volgende gebeuren op de radio. Ik sta hier niet achter en ik support het niet.
1: Opstaan en gaan.
2: Ja, het is volledig in de wil van Vanessa uit Herenthout. Goedemorgen.
3: Ja. Hey, goedemorgen Sandra en Iman.
2: Hey, dag Vanessa. Ik vind het echt opmerkelijk hoe dat jij net zoals Mariah Carey ontdooit in de app van VRT Max hoe dichter we bij kerst komen.
3: Je weet toch welke dag dat we vandaag zijn dan.
0: 15 september, vroeg op het jaar.
3: Ja, 100 dagen voor kerstavond. Dat moet je toch vieren, hè?
0: Is dat niet een dwaze reden om iets te vieren? Allee, ik stel het gewoon in vraag, hè, Vanessa. Het is geen aanval, het is gewoon... Zijn we niet wat te vroeg? Is 100 niet nog heel veel dagen?
3: Nee. 100 dagen op voorhand, dat is niet te vroeg, hè.
0: Dat is nog meer dan 3 maanden, hè, op voorhand. Dus...
3: Ja, 100 dagen, hè.
0: 100 dagen.
3: Ideaal toch. Je telt toch ook even per het nieuwe jaar. Dus wij tellen af.
0: Ja, maar ik ben nu niet aan het aftellen naar het nieuwe jaar, snap je?
3: Ja, maar dan gaan we er nu mee beginnen, hè.
0: Ja.
3: Moet overstaan voor iets nieuws.
2: Ja. Maar hoe hard ben je echt al aan het aftellen, Vanessa? Staat dat in jouw agenda, eigenlijk?
3: Dat staat in mijn brein. Ja, dat is mijn agenda voor kerst, sowieso.
2: Jij weet, 15 september is 100 dagen tot kerstavond.
3: 15 september, 100 dagen voor kerst. Ja. Absoluut.
0: Super, hè. Super.
2: Maar hoe hard ben je daar nu al mee bezig? Je hebt toch niet een kerstboom al staan of zo?
3: Nee, de kerstboom nog niet. Maar ik heb van het weekend al wat cadeautjes kunnen scoren. Dus, hè. Maar een beetje voorbereiden, hè.
2: Maar nu al? Maar is het omdat je toevallig iets hebt gezien waarvan je denkt van, oh, dat is een leuk cadeautje, ik zal dat bijhouden? Of ben je echt voor kerst gaan shoppen?
3: Ik ben doelbewust gaan shoppen.
2: Maar allez, Vanessa, wat kun je nu kopen dat je binnen 2 maanden niet kunt kopen?
3: Ja, dat kan ik niet vertellen, hè, want dat verkoop ik mijn cadeau wel.
2: Maar was het in korting?
3: Dus dat kunnen we... Nee, ja en nee, een beetje.
2: Dit is een raadsel voor mij.
0: Oh, ik vind het zo gek hoe iedereen in de app... Het eens is met jou, Vanessa. Ja. Vanessa die stuurt, oh ja, laat ons een kerstlied draaien.
3: Inderdaad.
0: Tim zegt, oh, we kunnen de kerstboom al beginnen zetten. Vincent zegt, oh, ze heeft gelijk. De studenten vieren toch ook als het nog 100 dagen school is. Dus 100 dagen tot kerstavond moet je ook kunnen vieren.
2: Maar Arne dan?
3: Dat is ik heb altijd gelijk. Hè,
2: Arne het Geel, die zegt, ja, mannetjes, gaan we Pasen nu ook al met kerst vieren? Hoe zit dat? Eerst Sinterklaas.
3: Ja, we zijn nog geen kerst aan het vieren. Hè. We zijn aan het aftellen op kerst. Dat is iets anders. Hè.
0: Dus, en hoe wil je dat dan doen op de radio? Wat is hier met muziek? Ik voel de buil hangen.
3: Ons Mariah Carey. Allee, dat zou toch een schone zijn.
0: Ja.
2: Allee, Sander, ons
3: is
2: Mariah.
3: Buiten, hè?
0: Dat is ook altijd Mariah. Waarom niet een keer een Last Christmas van Wham of zo? Snap je? Er zijn ook...
3: Ah wel, maar dat mag ook.
0: Ja?
3: Ah, wel,
0: oh, dat vind ik leuk. Ja. Oh, dat vind ik leuk.

0: doordrijven, denk
1: goeie
0: ik.
1: Goeie zus, Sander. Ja. Zie nu wat dat jij doet? Met het doordrijven van je eigen mening. Vanessa, die belt hierin. Sorry. Wij zijn elke dag op de radio. Ja. Vanessa is nu een keer op de radio. Die vraagt een liedje aan, omdat zij wil aftellen naar kerst. Ja. Wat doet jij?
2: Ja, maar...
1: Oh, maar kunnen we niet...
2: En we roepen samen. Ja. Kom aan, hè, van je...
0: Maar ja,
3: opstaan.
2: Heppa.
0: En gaan.
2: Hupsa, iedereen blij. Vanessa, het beste.
0: Geniet ervan, hè, mannen.
2: Ja.

0: Harry Styles.
1: Jarig.
0: American Girls.
1: Yes.
0: Maar Harry, de Styles is niet jarig, maar wel een andere.
1: Nou?
0: Prins Harry.
1: Oh, Prins.
0: Prins Harry.
2: Hippie Boeddha.
1: Harry.
0: Ja, die wordt 42 en deelt zijn verjaardag met Lotte van Wezemaal. Huh? Onze seksbolotte hier op M&M wordt 34. Proficiat, Lotte. Deelt haar verjaardag ook met Wout van Aert.
1: Oh.
0: Wordt 32. Proficiat, Wout. Danny Timmermans is ook jarig vandaag. Wordt 58. Ken je wel beter als...
1: Tom uit Wachtenzeven van vroeger.
0: Effectief. Ook Daan Hugaert is jarig vandaag. Wordt 77. Ken je beter als...
1: Eddie uit Thuis. Icoon.
0: Icoon, effectief. Ook Tom Hardy is jarig vandaag. Wordt 49. Ken je wel van... Peaky Blinders, Mad Max Fury Road en zo, Venom, Inception, you know the deal. Hm. Maar ook luisteraar Marie uit Kortrijk is jarig vandaag.
1: Maar is Marie al wakker? Neemt ze juist op en mogen wij een kakalender uitdelen? Eens luisteren.
3: Hiep, hiep, hiep.
1: Hoera! Dag Marie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dankjewel.
0: Hallo, happy birthday. Hoe ga je het vieren vandaag?
3: Goh, ik moet eigenlijk gewoon werken vandaag.

0: Wannabe. Het is 9 voor 7. Goedemorgen, deze dinsdag. Ik heb leuk nieuws. If you wanna be my lover. Ons land krijgt er naar alle waarschijnlijkheid binnenkort een nieuwe inwoner bij.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, maar een dierlijke inwoner bij.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, je kunt echt de fun uit alles.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Van harte welkom nu al. Jakhals.
1: Jakhals?
0: Ja, de jakhals.
1: Wat is een jakhals?
0: Een jakhals lijkt op een grote vos of een kleine wolf. Dus het is zo.
1: Okay.
0: Snap je het zo? Ja. Een medium wolfje of een extra large vosje.
1: Oké, schattig.
0: Voilà. Heel mooie kleuren ook eigenlijk, wist ik helemaal niet.
1: Ja.
0: En het feit dat hij lijkt op een vos en een wolf is ook zijn grote sterkte, want daardoor kan de jakhals eigenlijk heel snel terrein winnen. Want mensen die denken dan, ah, ik heb waarschijnlijk wel gewoon een vos gezien, of ah, het zal wel een wolf geweest zijn. Maar dat is dus gewoon de jakhals die onderweg is naar nieuwe territoriums, zoals dus nu ook ons land. Allee, het is te zeggen, volgens sommige bronnen zou de jakhals hier al zijn. Er zijn al 4 waarnemingen gemeld, maar die kunnen nog niet bevestigd worden. Dus het is zo, wat is die er al, is die er nog niet? De website Welkom Jakhals is wel al gereserveerd. Dat zijn de mensen van Welkom Wolf die dat al hebben gereserveerd, zeg maar.
1: Schattig.
0: Ja, ze hebben echt zo het gevoel, hij komt en we moeten klaar zijn.
1: Oh.
0: De wolf is trouwens een soort die ooit al in ons gebied heeft geleefd en nu is teruggekeerd naar hier. Dat was ook zo'n groot ding als de wolf hier opdook. Maar de jakhals is echt volledig nieuw. Dus die heeft nog nooit echt in onze contreien geleefd in de geschiedenis van de jakhals.
1: Oké. Okay.
0: Dus het is echt, die gaat nu ons land voor het eerst ever ontdekken.
1: Maar en doet hij iets speciaals of zo?
0: Die doet eigenlijk heel wolfachtige dingen, zoals die eet kleine knaagdieren, ook wel schapen en ook wel kippen.
1: Oh.
0: Maar het voordeel is, dus als je bijvoorbeeld landbouwer bent en je hebt het niet zo voor wolven en je hebt al wolvenbescherming rond je dieren gezet, dan is die wolvenbescherming ook goed tegen jakhalzen.
1: Oké.
0: Dus je bent eigenlijk
1: een 2-in-1.
0: Ja, je bent beschermd nu al. Okay.

0: Maar dat is lief dat die jakhals afkomt. Net het weekend voor de Hoppenkoninginverkiezingen in Kopringen.
1: Ja, dat, is lief, ik denk,
0: dat is lief dat hij een speciaal daarvoor afkomt.
2: Ik vrees dat hij vooral in Limburg en zo gaat te spotten zijn.
0: Ja, maar als hij nu vertrekt, dan is hem tegen dit weekend in Poperingen.
2: Als hij de trein pakt, dan kan hij er op tijd geraken.
0: Just maar net. Ja.
2: Mm-hmm. Ja, dat stond inderdaad ook in het artikel. Ja, waarschijnlijk is hij in het land voor de Hoppenkoninginverkiezingen in Poperingen. Ja. Dus mocht de jakhals aan het luisteren zijn, onderweg naar de trein of zo, van harte welkom in ons land. En ik geef nog even mee, de jakhals zelf is dan weer de prooi van de wolf.
0: Oh god.
2: Ja, dus zo blijft de natuur.
0: Dat vind ik raar. Dus die eet dan eigenlijk iemand om die een beetje op hem lijkt.
2: Ja.
0: Eigenlijk fijn.
2: Maar de natuur is gewoon...
0: En de vos, wat heeft die in het spel te doen?
2: Ja, maar... Bijvragen, dat gaat niet marcheren.

0: Mystical Magical van Benson Boone. De king van de meest random dingen altijd.
1: Ja?
0: Dus ik vind het al random dat hij nu in zijn shows, in zijn optredens, een soort van Spider-Man-masker altijd opzet.
1: Juist, ja, ja.
0: In zijn blote bast. En dan doet hij ja, backflips, dat kennen we wel van hem. Maar dan landt hij zoals Spider-Man.
1: Mm-hmm.
0: En ik zag nu gisteravond op zijn story dat hij snorhaar
1: ja?
0: per ongeluk had uitgetrokken.
1: Wow.
0: En hij heeft er nu op zijn story gezet. Just plucked a wild mustache hair.
1: Ja?
0: And figured I'd sell it. Pre-sale starts tomorrow.
1: Oh, wow.
0: Dus ja, wie een mustache hair van Benson Boone wil, wow. hij verkoopt het.
1: Damn.
0: Dat is toch...
1: Die boy.
0: Die boy. Altijd, altijd random dingen aan het doen.
1: Ik vind dat wel leuk nog altijd.
0: Ja, ik vind die ook wel echt tof.
1: Even vooruitblikken naar een andere boy die eraan komt, want...
2: Dit komt er na 7 uur nog aan.
3: Bij Sander en Imaan.
1: Een nieuwe Jason Derulo-song. En jij mag er punten op geven. Jason Derulo zit straks in Raid, de song. Ik ben heel benieuwd hoe die klinkt en vooral of hij zijn eigen naam zegt in de intro.
0: Ah.
1: Doe anders nu al het spelletje. We luisteren tot hij eventueel zijn eigen naam zegt.
0: Ah ja, ja dat
1: dan,
0: is goed.
1: En dan zien we vanaf daar verder wat dat dan geeft voor straks.
0: Oké, okay, spannend. Ja.
1: Dus het heet Michiko. En het is met DJ Gocha en Melody en dus ook vooral Jason Derulo. Komt-ie?

0: Ah. Okay.
1: Straks de rest dus. Buurt.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
3: Verica Bank. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in de pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
4: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
8: 14 nieuws.
1: Met Yannick Aerts.
9: Meer en meer mensen fietsen naar het werk. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen nemen de meeste werknemers de fiets, in Vlaams-Brabant het minst. En daar zijn veel redenen voor, zegt HR-bedrijf SD-Works.
10: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur. En ook het fileleed speelt mee. Dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol.
9: Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van socials, zoals Instagram en TikTok. Dat zeggen verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen zoals YouTube, maar ook sommige online games en AI-chatbots. Een strikte leeftijdsgrens zou er wel niet komen. Dat zegt digitaal cultuurexperte Mariek van den Abelen.
11: Ze blijven die toegang tot sociale media behouden, maar wel onder voorwaarden. Onder striktere begeleiding en in een sociale media-omgeving die veiliger gemaakt is en op die manier eigenlijk specifiek aanleunt bij de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.
9: In LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt vannacht. De belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen.
12: En
9: de
12: Emmy goes to Jean Smart. Pass.
9: Ja, Jean Smart schreef geschiedenis. Ze wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedyreeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook 25 keer genomineerd. En de horrorcomedie Windows Bay won 14 Emmys, onder meer voor de beste comedy. En op het EK volleybal heeft onze mannenploeg gisteravond zijn 3e groepswedstrijd gewonnen. België versloeg Estland met 1-3 en staat nog met 2 matchen te gaan, 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Straks spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Het wordt zonnig en zomers vandaag met temperaturen tot 27 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel een regenbui uitvallen. Morgen begint dan weer zonnig en ook nog droog met een paar wolken, daarna meer buien en 18 graden dan.
1: Smeren jongens, genoeg drinken, schaduw opzoeken, geen grote inspanningen doen. 27 graden.
0: Ietsje minder zalig wel onderweg. Het is extra vertragen richting Lubbe op de E313 in Antwerpen-Oost door een ongeval op de rechter- en spitsstrook. Daardoor vertraag je ook een kwartier op de Antwerpsring richting Nederland vanaf Sint-Annalink-Roever. Voor de rest vertraag je op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven, 30 naar Antwerpen. En er staat ook een defect voertuig op de E19 richting Breda, een kleine barreel op de spitsstrook.
1: Hopelijk hebben die mensen airco.
8: M&M.
13: De M&M Ochtendshow.
8: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
1: Ja, het zijn niet zo'n goede ochtend eigenlijk. Als ik kijk in de app van M&M. Thomas die stuurt, ik ben op weg naar Frankrijk. Ik moet nog 3 uur gaan met zo'n emoji die duidelijk uitgeblust is, om het zo te zeggen.
0: Oh jong, en dat heeft hij gestuurd in de app van?
1: VRT Max.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ik zie hier ook nog Inge die stuurt in de app van VRT Max. Mijn zoon heeft met het voetbal een trap op de knie gekregen en heeft een hele nacht niet kunnen slapen. Voor de rest wel een fijne dinsdag en een goede morgen. Wel, goeiemorgen terug.
8: Maar geen goeiemorgen aan...
0: Mensen die willen dat het nu al winter is.
1: Oh ja.

0: 6 over 7, 76.
1: Oh, echt waar. Goedemorgen. We zitten aan de helft van september. We krijgen een piekje vandaag in temperatuur 27 graden. Dat is niet mis. Zeker als je net als ik met de fiets naar het werk gaat. Het zat in het nieuws nog daarnet. We doen het vaker met de fiets naar het werk gaan. Dat is nice. Summer isn't over yet. Al is niet iedereen van die mening precies.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Mensen die willen dat het nu al winter is.
0: Ah ja, toch?
3: Dat is de M&M Ochtendshow.
1: We zijn september.
0: Ja.
1: Ik was gisteren in de winkel en dat ligt daar al vol met spooky season spullen.
0: Ja.
1: Ik vind dat wild. En ik las ook in de krant vanmorgen de kop... We hebben massaal goesting in de winter na warme zomer. Doe even rustig allemaal.
0: Nee.
1: Het hoeft niet in uitersten altijd te zijn.
0: Maar je haalt hier twee dingen door elkaar. Ik kijk ook niet uit naar specifieke punten in de winter, zoals kerstmis of Halloween of whatever. Nee, ik kijk wel uit naar het wintergevoel. En ik ga je nog meer vertellen. Dat artikel dat je hebt gelezen, dat is een fantastisch artikel. Ik las het vanmorgen en ik dacht, preach. Het is goed geweest en ik verlang naar een haardvuur, naar stoofpotjes, naar dekentjes... De zomer mag van mij echt in de kast worden opgeworpen.
1: Maar doe rustig.
0: Nee, in het nieuwsartikel babbelen ze ook met een Gentse chef-kok. Ik vond het heel goed. Die heeft zijn wintermenu nu al geïntroduceerd in zijn restaurant. En de hesperolletjes en de stampotjes zijn allemaal nu uitverkocht. Nu al.
1: Maar dat is omdat het de afgelopen dagen gewoon een beetje kouder was.
0: Ik ga verder. Nog in het artikel lees ik... Het is 22 graden, maar thuis gaat de open haard al aan.
1: What?
0: Langs de zijlijn van het voetbalveld dragen supporters een trui of een jas. Niet omdat het koud is... Maar omdat ze die gemist hebben.
1: Maar wat de hel?
0: Er staat ook nog een heel interessant zinnetje in dat artikel... voor mensen die binnenkort een tijdsexperiment aangaan op de radio. Er staat... We zijn nu eenmaal wezens die op de regelmaat van de seizoenen leven. We hebben een interne klok en die lijkt nu voor te lopen. De zomer was er al heel snel en vonden we fantastisch. Maar ook, de zomer blijft duren. En dat klopt niet. We willen dat het herfst wordt.
1: Wie is we? Wie is we?
0: Ik onder andere... Dus ik ben het helemaal eens met dit artikel en ik kijk echt uit naar de winter. Ik ben een wintertype, dat weet je.
1: Ja, maar ik hou ook van gewoon een beetje onder een dekentje lezen. Met gezelligheid van de koude buiten, de warmte binnen. Maar dat hoeft niet nu al.
0: Ah nee, van mij wel. De zomer heeft...
1: Ja, raar.
0: Nee, het is... wie nog, jongens? Wie nog? Meld je aan in de app van VRT Max.
3: M&M.
1: Maar we hebben vanmorgen al gebeld met luisteraar Vanessa.
0: Ja.
1: Die aanhaalde 100 dagen tot kerstavond.
0: Ja.
1: Kijk, het is te vroeg, hè?
0: Ja, maar tuurlijk, daarvoor, dat vind ik ook. Maar dat is iets anders.

0: inderdaad deed hij de cruel, cruel summer. Laat de winter maar komen, ook al krijgen we daardoor geen goede morgen hier.
1: Een goede morgen aan iedereen, behalve...
2: mensen die willen dat het nu al winter is. Ja,
3: effectief. De M&M Ochtendshow.
2: Ja. En er zijn normale mensen die zich melden, zoals Jensen in de app van VRT Max. Laat die winter maar achterwege, geef mij maar gewoon de zomer heel het jaar door. Maar het hoeft niet 30 graden te zijn, hè? Gewoon een beetje warmte. Het is toch tof, zonder jas buiten komen.
0: De knusheid van de kou, er is toch niks beter dan dat?
2: Maar nee, gewoon het leuke van buiten wandelen in je t-shirt, zonnetje op je gezicht, maar zonder het zweten, hè? Gewoon leuk. Thomas die stuurt, weg ermee, mensen die winter willen. Lisa Monique die stuurt ook, we zullen misschien eerst de herfst doen en daarna de winter, alsjeblieft. Gina die stuurt ook, van mij mag het nog heel lang nazomeren. Ik hou echt niet van die donkere dagen.
0: Allee,
2: en ook Debbie is van die mening. Dat is waar, hè, Debbie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dat klopt.
2: Hi, je had gestuurd, bah, nee, geen winter. Vertel eens.
4: Nee, dan is het veel te lang donker en veel te rap donker. En dat is niet fijn.
0: Maar alleen met haardvuurtje aan en kastanjes poppen. Nog nooit gedaan.
4: Nee, dank maar, u. Nee.
2: Ja, zo, oh, leuk. Wat UV-tekort. Leuk hoor.
0: Zij.
2: Winterdepressie.
0: Zij.
2: Oh, uw auto die vast zit in de sneeuw.
0: Zij.
2: Leuk hoor.
4: Ja, voor ons met de schoolbus is dat ook niet altijd leuk.
2: Voilà. Denk aan de kinderen, Sander.
0: Kinderen.
2: Aan de kinderen op de school.
0: Denk dan toch aan de kinderen. Oké. Oké. Ik snap het een beetje dan misschien of zo.
2: Dat is goed.
0: Maar Lara zit in mijn team. Lara, hey, geen goeiemorgen, maar wel gewoon fijn dat je bestaat. Hallo?
5: Hallo?
0: Hey. De winter, leuk toch?
5: Ja.
0: Zie, voilà. Sneeuw, leuk. Sneeuwballengevecht.
5: Inderdaad.
0: Voilà. Jij bent 11 jaar op de schoolbus. Is het leuk als het winter is?
5: Ik zit net op de schoolbus.
0: Ja, maar ik zie dan altijd van die schoolbussen die lekker zijn aangedampt. En dan zie je... Je kan een beetje tekenen op de
2: oh, nee,
0: wat? Dat is superfijn.
2: Maar nee.
0: Jawel, hè?
2: Krijg je van die vapeurs op de bus, omdat het dan veel te warm is op de bus. Je hebt dan zo van die dikke Michelin-jassen aan.
0: Nee, Lara, het is echt leuk. Wat vind jij het leukste aan de winter?
5: Aan de winter dat altijd koud is, dat je altijd binnen mag zitten en nooit buiten.
0: Voilà.
2: Maar Lara, frisse lucht.
0: Nee. Hebben we van de zomer al genoeg van gehad.
2: Randy stuurt ook nog geen goeiemorgen voor mij. Ik hou van de winter. En Nette stuurt ook geen goeiemorgen voor mij. Ik wil dat het winter is. Lekker krus bij elkaar zitten. Een kerstboom. En ik ben jarig in de winter. En ook Marleen stuurt, we hebben vorige week al hesprolletjes gegeten. Mm. Laat de winter maar komen. Guys, zijn wij oké? Okay? Zijn wij een beetje oké? Okay?
0: We zijn super oké. Okay. We zijn super... Jij bent niet oké. Okay.
3: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
3: Adela, Ain't in LA.

0: Het is een schijf.
1: Echte schijf.
0: En daarom ook onze M&M Big Hit deze week. En ons bezoek van later vanmorgen is ook al helemaal mee. Noma en Mathies van de nieuwe YouTube-reeks voor The Girls and the Gays hebben het er in hun aflevering van gisteren over gehad.
2: Ik wil even iets zeggen over Adela. Ik wil even dat jij weet dat Adela de next big thing is. En iedereen die kijkt moet dat ook weten.
3: Is het dan met één nummer? Dat is al dat ik ken van
2: Ze heeft een album uitgebracht, Prima.
3: Prima?
2: Prima zo.
3: Dat heet Prima.
2: Ja, maar dat is echt een supergoed album.
0: Prima.
2: Echt insane.
1: Ja, dat is echt een prima album.
0: Ja.
1: Adela trouwens is Slovaaks, dat weet je misschien al. Straks een song met een Amerikaan, een Roemeen en een Braziliaanse. Het is de nieuwe van Jason Derulo en jij mag er zo meteen punten op geven.
4: Zin in een dag vol magie. Let it go, let it go. Kauta en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World. Luister deze week naar Club Kautar, scoor jouw tickets en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
5: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
6: En er trekt een actieve omweegzone over het land met
7: wat... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja,
5: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
11: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is...
9: Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
13: Kom schat, snel naar Excellent!
14: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
13: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
14: Ja, en nog een korting ook zeker.
13: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
14: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
15: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
11: Kijk op excellent.be.
16: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze

0: Imagine Dragons, Believer. Het klinkt als het begin van een mop, maar het is echt zo. Er komt een lied aan van een Amerikaan, een Roemeen en een Braziliaanse.
1: M&M. Rate the song.
0: Want DJ Goja, dat is een Roemeense DJ, die had een lied uitgebracht waar de Amerikaan, Jason Derulo, grote fan van was. Dus hebben ze dan samen de Braziliaanse zangeres Melody uitgenodigd voor hun muzikale triootje. Ik vind het persoonlijk zo wat passerende zomerbaar achtergrondmuziek.
2: Oh.
0: Maar misschien doet het meer met jou. Ik zag er juist al berichten binnenkomen van Shana die zei, ik hoor hier Jason scoren, ik geef nu al een 10. En Björn stuurde ook al, mag ik nu al een 10 op 10 sturen? Ik heb Mi Chico, want zo heet het lied, al zoveel geluisterd deze zomer. Ah, wel, hoe zit dat bij jou? Hoeveel punten op 10 geef jij Mi Chico? Blijf er niet te lang op Chico, maar stuur het gewoon nu door in de app van VRT Max, want Imaan wil graag een gemiddelde berekenen, waardoor we weten of het een blijver is hier bij M&M of niet.

0: gaat genieten van mijn cocktail of zo, maar...
1: Oh, nu al, op dit uur. Sander, alsjeblieft. Het is tijd dat jouw drankprobleem eigenlijk echt eens opgelost wordt.
0: Kom, joh. M&M. Telt dat niet op.
1: Ja. Eline die stuurt zeker echt een miljard aan mij. I love Jason Derulo. Björn die stuurt ja, ja, ja, 10, 10, 10. Victor stuurt ook love it, 100 op 10. Thibaut vindt het een 6 waard, goed om na te zomeren, maar daar blijft het ook bij. Een beetje plattekes voor hem. Stefanie die stuurt, ah, Chico, babes, 10 op 10 voor mij. Ik ben aan het dansen in de badkamer. Ruben vindt het ook een 10 op 10 waard. Veronique, een 8 op 10. Snapt de hype niet zo super hard, maar vindt het wel super goed. Jeroen die stuurt een 9, zeker een blijvertje. Ik zie hier dan een 2 van Dieter, een 3 hier ook van Colin. Maar als ik alles optel in de app van VRT Max,
0: ja?
1: Kom ik al op een 9 op 10.
0: Oh, wow.
1: Dat is hoog. Dat wil ook zeggen dat je Michiko van DJ Goja, Jason Derulo en Melody straks na 12 uur opnieuw hoort bij Anke om jouw mening en punten op 10 te geven in de app van VRT Max.

0: Luister maar eens heel goed naar het eerste hoofdpunt bij het nieuws van 1 over half 8 bij Yannick.
1: Wel, meer en meer mensen fietsen naar het werk. Bijna 1 op de 5 doet dat. En dat aantal stijgt al enkele jaren. Maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Europa gaat nieuwe maatregelen voorstellen donderdag om kinderen jonger dan 15 beter te beschermen tegen de gevaren van socials zoals op Instagram en TikTok. En de series The Pitt en Widow's Bay winnen de meeste Emmy Awards dit jaar. En de actrice Jean Smart schrijft zelfs geschiedenis op de Emmys. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in elk seizoen van de comedy-serie Hacks. En het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag, bij zo'n 27 tot 28 graden zelfs. Tegen vanavond kan het hier en daar wel wat gaan regenen. Morgen begint nog met zon en wolken, daarna opnieuw buien en het wordt dan wel wat frisser bij zo'n 18 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen op de Antwerpse ring richting Nederland vanaf Sint-Annalinkroever tot Berchem, 20 minuten daar. Naar Antwerpen ook extra vertragen op de E313 vanaf Massenhoven, een half uur daar. Ook een half uur richting Brussel op de E314 tussen Rotselaar en Winkselen. En op de binnenring rond Brussel ook een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
0: Het is zo'n goede concertweek eigenlijk. Vrijdag met Pussycat Dolls, vandaag Cat's Eye. En ja, af en toe sponsoren wij graag, hè. Zo meteen €50 concertengoed dat je kan winnen bij...
2: De M&M Hit Quiz.
0: Als je wil meespelen en wil winnen, dan moet je zo meteen 3 vragen juist kunnen beantwoorden. Maar je mag hier wel zelf altijd een thema kiezen waar je dan 3 vragen uit krijgt. Een beetje een duwtje in de rug. En luister goed, want dit zijn je thema-opties voor deze ochtend.
3: Sander. Ik ben bang. Het is tijd.
4: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen...
2: De M&M Hit Quiz. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler. Kia.
7: Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, wij het licht op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: Calvin Harris, Blessings. Hou je van gezond eten en fitness? Straks goed nieuws die die twee combineert.
1: Oh.
0: Oh. Maar eerst.
2: De M&M Hit Quiz.
0: Die spelen we vanmorgen met Lopke Mortier, 34 jaar, uit Meulebeke. Dag Lopke.
3: Goedemorgen, Sander.
0: Hey. Je hebt een zalig rustige week, hè?
3: Ja, een weekje verlof.
1: Oh, zalig.
0: Ja, wat zijn de plannen dan? Buiten hitquizzen?
3: Ja, ons dochterke moet naar school. Dus ja, het is een beetje een weekje voor onszelf. En dan het weekend, ja, een beetje voetbal.
0: Maar je hebt vandaag toch wel de plannen. Het wordt 27 graden, mensen worden zot.
3: Dat moet je wel een keer het terrasje doen.
1: Oh, maar, terrasje.
0: Geen te grote inspanningen, hè, Lopke. 27 graden.
1: Nee, nee.
0: En smeren, drinken.
1: Nee. Ga je alleen op een terrasje gaan zitten of ga je iemand uitnodigen?
3: Nee, mijn vriend is ook een week in verlof.
1: Oh, dezelfde werkgever, dat is handig. Dan kunnen jullie inderdaad zeggen, wij willen samen verlof. Oké, en zijn jullie dan een koppel dat verlof neemt en dan zo dingen fixt die al lang blijven liggen, of is het echt gewoon platte rust,
0: zo
1: chillen?
0: Pushes, ja.
3: Oh nee, zo dingen fixen die eigenlijk al langer blijven liggen, of ja, samen een keer iets doen.
1: Ja.
3: Omdat de dochter erbij is.
1: Maar ja, tuurlijk, quality time. En een concertje bijvoorbeeld, dat kan ook wel een keer binnenkort.
3: Ah ja, dat kan ook.
0: Voilà, drie vragen juist beantwoorden eerst hier. En dan is die 50 euro concertkorting binnen. Jouw drie vragen van vanmorgen komen allemaal uit het door jou gekozen thema. Het is tijd. De eerste vraag uit dat thema heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed, Lopke, en

0: spelen de M&M Hitquiz van morgen met Lopke Mortier uit Meulebeke. Het vragenthema van vanmorgen is: het is tijd. Ah, tijd.
1: De M&M Hitquiz.
0: Ja, leuk ding, hè, tijd.
2: Ja, dat is al goed om eens te oefenen voor Sander tegen de tijd. Hè?
0: Niet dat
2: dit je enigszins kan helpen.
0: Nee.
2: Maar het is al leuk om in de sfeer van tijd te geraken.
0: Maar toch bedankt daarvoor.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Lopke, je bent er nog?
3: Ja hoor.
0: Ik dacht misschien is al op dat terras kunnen gaan zitten.
3: Nee,
0: dat is voor later.
3: Dan nog een beetje te vroeg.
0: Ja, oké, okay, ja, dat is waar. Excuus. Eerst spelen natuurlijk voor €50 concertengoed. De eerste vraag heeft iets te maken met het lied dat je hier net te horen kreeg. Want je hoorde natuurlijk The One That Got Away van Katy Perry. Maar jouw vraag is: waarvoor is het tijd volgens de lyrics van die song?
3: Ze zeiden in het liedje: It's time to face the music.
2: Dat is zeker, zus Lopke. Goed geluisterd.
0: Voilà. 1-3. Tweede vraag. Het is tijd. Maar over welke werkwoordstijl heeft Pommelien Thijs al een song geschreven? Het is meer keuze. Is dat de toekomstige tijd, de passé composé of de tegenwoordige tijd?
3: De
2: antwoord
3: is de tegenwoordige tijd.
2: We gaan eens luisteren.
0: Ja.
2: Goed,
0: dit gaat goed hoor, dit gaat echt goed. Nog één vraag en we zijn dus. Laatste en beslissende vraag. Als ik denk aan het is tijd of it's time, dan denk ik net als velen van ons, denk ik, aan de kerstmis Queen Mariah Carey. Zij kondigt de kerstperiode elk jaar aan met deze iconische zin. Jouw laatste vraag, Lopke. Nu al, sorry.
3: Ja.
0: Channel jouw innerlijke Mariah Carey en doe haar na. Go!
3: All I want for Christmas is you.
0: Ja, dat is...
2: Niet wat we bedoelden, maar dat is ook goed.
0: Top, ze spinnen.
2: We bedoelden... Je moest It's Time na doen, Lopke.
0: Ja, ik vind dit even
2: maar
0: goed, hoor.
2: Ik vind het even goed. Je hebt het verdiend.
0: Is dat.
2: Waar ga je die €50 concertkorting aan geven?
3: Ik denk dat er wel een paar leuke concerten in het korte zijn. Dus ga ik hier moeten checken welke dat we wel zo wel doen.
2: Ja.
0: Verdiept er u eens in uw weekverlof. Komt wel goed.
3: Ja, dat is dat. Oké,
0: okay,
3: merci.
0: Jij bedankt, Lopke.
4: Oké. Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook...
1: De M&M Hit Quiz.

0: Smith and Niall Horan. Drive Safe. Effectief, hè, jongens, effectief. Hè. Ikzelf drive ook iedere ochtend heel safe. Voorbij een fitness waar ook zo een boodschappenophaalpunt is. En iedere ochtend denk ik, wat een gekke combo.
1: Nou.
0: Dat is een fitness waar je dan ook gewoon je boodschappen kan gaan halen.
1: Oké.
0: Okay. Gekke samenwerking, dacht ik. Tot vandaag, want vandaag is alles duidelijk geworden in mijn hoofd.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Vandaag is de dag dat ik dus heb bijgeleerd dat de gyms, fitnessen, onderdeel zijn van de Colruyt.
1: Dat zegt mij iets heel vaag. Die overname heb ik precies vorig jaar in het nieuws zien passeren.
0: My mind was blown. Ik ben het te weten gekomen door een artikel over het fitnessabonnement dat je nu bij de Colruyt kan nemen. Het heet Move & Save. Het is eigenlijk echt gemikt op gezinnen. Dus je betaalt €14,99 per week. En dan kan je dus met 3 personen binnen hetzelfde gezin toegang krijgen tot alle gymsclubs.
1: Oké.
0: En nu komt het, want het is wel vrij geniaal. Als je met dat gezin minstens 3 keer per week gaat sporten, dus hè, je hebt toegang met 3 van het gezin, dus ja, als iedereen 1 keer gaat sporten in de week, dan krijg je een tegoed van €5 op je extra kaart, de klantenkaart van de Colruyt.
1: Oh god.
0: En dat kan je dan gebruiken, dat is wel een belangrijk detail, alleen maar voor groenten en fruit.
1: Ah ja, maar ja, €5 bij groenten en fruit, daar kun je allemaal mee?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dus kan je op een maand tijd bijvoorbeeld kan je dat €20 besparen. Op een jaar tijd, snel gerekend, €260.
1: Oh.
0: Dus ja, het is ergens wel een coole deal of zo. Er zijn wel een paar kanttekeningen. Je moet minstens een half uur sporten wel.
1: Ah ja, want anders kun je binnen en buiten scannen en je korting gewoon fixen, ik snap het.
0: Maar de trainingen kunnen dus wel verdeeld worden onder je gezin. Het is voorlopig een soort van proefproject, enkel in de Rooigem in Gent, in Hasselt en in Nijvel. En ze zouden dit eventueel willen uitbreiden naar andere clubs in combinatie met andere Colruyten.
1: Maar ik vind het wel cool. Maar dus je moet wel 3 keer met dat abonnement per week gaan sporten om die korting te krijgen.
0: Ja, als je 3 keren gaat sporten in de week,
1: dan maar 1 iemand kan ook 3 keer gaan voor heel het gezin bijvoorbeeld. En dat is dan ook je 3 keer.
0: Ja. Het is echt verschillende combo-mogelijkheden. Ja.
1: Amai.
0: Ja. Goeie deal, toch?
1: Ja, ik ben zo aan het denken. Wacht, het is. Ik ben aan het kijken omdat het zo voordelig is. €15 voor een maandabonnement.
0: Ja, dus €60 per maand. En je kan op.
1: Ah, €60 per maand.
0: Ja, als je, dus, het is per week, hè? Dus €15 per week.
1: Oh, dat is duur.
0: Ah ja.
1: Vind je dat niet duur? Ik dacht €15 per maand. €15 per week voor €5 korting.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel duur.
0: Maar ja, je haalt het er wel uit, vind ik. Allee, je bedoelt je betaalt €60 per maand met je gezin.
1: Maar dat is dubbel van wat je bij andere fitnessabonnementen kunt.
0: Ja, maar je kan dus ook €20 aan boodschappen terugkrijgen bij de groente- en fruitafdeling. Snap je? Per maand. Dus eigenlijk €40. Ja. Voor je gezin, hè?
1: Ja, maar als je nu €30 voor een fitnessabonnement betaalt, dan heb je nog altijd

0: minder betaald.
1: Ja, ja, maar dat is toch al die abonnementen van 30 euro is toch voor één persoon. Nu heb je het hele gezin bediend.
0: Ja, oké. Okay, ja, misschien wel.
1: Hé, hey, sorry. Als je de berekening maakt, zit er wel iets in, hoor.
0: Het inspireert me alleszins wel om zo andere dingen te combineren, vind ik. Dus zo bijvoorbeeld, stel dan 3 pinten in uw stamcafé is een gratis kebab bij de snackbar ernaast.
1: Preach.
0: Dat zou een heel leuke samenwerking zijn.
1: Oh, heel vet.
0: Of een tripje naar de IKEA is een bon voor een relatietherapeut. Achteraf. Bij het in elkaar steken.
1: Die komen zo wat persoonlijke trauma's ook naar.
0: Nee, de mogelijkheden zijn eindeloos.
1: Oké. Nu heb ik zin in kebab.
0: Oh, ik heb ook honger.

0: Zoveel zin in die 27 graden van straks. Ook een goede show hier.
1: Dit komt er na 8 uur nog aan.
2: Bij Sander en Imaan.
0: We krijgen bezoek van Vlaanderens nieuwste YouTube-hosts. Want je kan daar vanaf nu en ook op VRT Max trouwens kijken naar For the Girls and the Gays. Maar zou ik daar nu ook naar mogen kijken?
3: Ik vind hoe je dat uitspreekt al heel grappig.
4: Dus er is een nieuw programma dat heet For the Girls and the Gays. Dat is gek.
0: Alles.
5: Vanavond op VRT 1.
6: Er staat hier een koe op de pechstrook.
7: Oké. En die was alleen, hè?
6: Ah, nee, wij zijn hier met vier in een auto. De koe is alleen.
5: Op VRT 1 krijgt de noodcentrale soms verrassende oproepen. Op VRT Canvas kan je met Rudy Franks op onderzoek in Drugs Delta. En op VRT Max neemt Arnoud je mee dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
9: Oh, zalig. Ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
8: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Bij Bingobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: 14 nieuws.
0: Met Jannik Aert.
14: We fietsen steeds vaker naar het werk. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, dat zegt HR-bedrijf SD-Works.
15: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt, ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fiets. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
14: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van socials, zoals op Instagram en TikTok. Dat zeggen verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media en de regels zouden ook gelden voor videoplatforms. Platformen zoals YouTube en sommige online games en AI-chatbots. Digitaal cultuurexperte Mariek van den Abele is blij dat er maatregelen komen, maar geen strikte leeftijdsgrens.
16: Er zijn zeker problemen met sociale media. Denk aan het verslavende design en de risico's die mensen kunnen lopen daar, phishing en dergelijke. De vraag is, zijn dit kindproblemen of zijn dat meer algemene technologieproblemen die aangepakt moeten worden? En daar zie je vandaag dat de regulering veel meer opschuift naar big tech gaan aanpakken dan echt kinderen te gaan bannen van de platformen.
14: De Verenigde Staten zeggen nu voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over wat voor wapens het juist gaat, blijft geheim. Maar mogelijk zijn het wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de VS is dat nodig omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. En in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Actrice Jean Smart schreef geschiedenis vannacht. Ze wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedyreeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook 25 keer genomineerd. En de horrorcomedie Widow Bays won 14 Emmys, onder meer voor de beste comedy. En dan naar het sport. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. Onze mannen hadden het in de tweede set, die ze verloren, even moeilijk, maar ze wonnen wel verdiend. Dat vertelt basisspeler Martijn Colson.
17: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set waar even op achterstand komen. We worden wat wissels doorgevoerd, en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
14: België klimt naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 16:00 spelen de Red Dragons al opnieuw en dat tegen Denemarken. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen tot zo'n 27 en 28 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel wat regen uitvallen. Morgen begint nog met zon en wolken, daarna opnieuw buien en het wordt ook gevoelig frisser bij zo'n 18 graden.
18: X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar je vertraagt 20 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. En het is ook extra vertragen naar Antwerpen op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde. 20 minuten extra om meer specifiek te zijn door een ongeval op de linker rijstrook. Dus maak daar ook een reddingsstrook alsjeblieft. Verder vanaf Kruijbeke ook 20 minuten. 10 minuutjes meer, een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Richting Brussel ook een half uur op de E40 vanaf Aalst. En hetzelfde op de E19 vanaf Semst. Op de E314 tussen Rotslaar en Winkselen ook 20 minuten, want er is verderop ook hinder bij Heverlee door een defect voertuig op de rechter rijstrook richting Luik. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier vielen golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een half uur tussen Itre en Tervuren.
19: Nou.

0: Ja. Mickey Mouse is enthousiast en jij denk ik ook, hè. Disneyland, op onze kosten, niet slecht. Straks vanaf 4 uur, dus, hè.
1: Amai, ik heb slecht geslapen. Slaapscore 10? Waar is mijn koffie? Oh, dat wordt afzien. Heb ik mijn lader mee? Doe maar, waar ligt die nu?
2: Sorry, ik heb die nodig vandaag. Salut!
1: Altijd.

0: Ochtendshow. Ik ga dit uur nog het tijdsruimtecontinuum doorbreken als test voor Sander tegen de tijd. Ik zal het straks uitleggen.
1: Crazy. Voor je dat doet, ga ik wel ons bezoek binnenlaten als dat oké okay is. Hm? Noah Tjolle en Mathis Mavuela komen langs voor The Girls and the Gays. En ook voor jou, Sander.

0: alweer een banjo kapot gespeeld. Met Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.
1: We zitten al halverwege september vandaag. We krijgen een uitschieter qua temperatuur. 27, misschien zelfs 28 graden. Vanavond staat Cat's Eye in een uitverkochte AFAS Dome. En er is ook een nieuwe YouTube-reeks dat gestart is met in de hoofdrollen Noma Tjolle en Mathis Mavuela. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Dat was niet afgesproken trouwens.
1: Jullie zijn zo in sync. Nona, jou kennen we vooral als Catnet rapper en online zotte dans. Ik zie heel vaak jouw unboxings van de winkel.
3: En de Albert Heijn reviews natuurlijk.
1: Ja, I love it, I love it. Mathis, jij was al te zien in What the Fuck en als hoofdpersonage in Otis.
3: Ja.
1: Maar samen zijn jullie besties en nu zijn jullie dus ook een YouTube-reeks gestart voor The Girls and the Gays.
3: Klopt. Ja, dat is een programma waar we eigenlijk bespreken wat The Girls and the Gays allemaal bezighoudt. Popculture moments en red carpet moments en nieuwe muziek die uitkomt.
2: De heetste thee.
3: En ook gewoon over ons persoonlijk leven dat wij heel veel babbelen.
0: Ja, ja, de heetste thee. Ja.
2: Echt gewoon jeppen. Jeppen, jeppen.
1: Ja, want het ding is dus, jullie reeks is voor The Girls and the Gays. Sander, onder ons hier, is een hetero man. En dat is oké, okay, Sander.
0: Oké, okay, dank u, ja.
2: Zeker.
0: Ja, ja.
1: Je mag er zijn, hè. Ja. Dat is niet wat aan
0: het
1: zeggen.
0: Maar ik voel hem aankomen.
1: Ja, ik denk gewoon, het is misschien handig om eens te vertellen waarover jullie het allemaal gaan hebben, maar dan in Sander zijn taal.
2: In oude mannentaal.
3: Oh, oh,
1: gewoon mannen. In
2: mapje, mapje. Oké, goed. Beste Sander, voor The Girls and the Gays is eigenlijk een YouTube-reeks waarin dat Mathis, Mavuela en ik zelf gaan praten over de dingen die gebeuren in de wereld. Maar niet de dingen die je gaat zien in het journaal.
0: Hmm.
2: Meer de leuke dingen, toch? De toffere dingen,
3: ja,
2: de rondlopen.
3: Ja, exact.
2: Ik kijk naar u, maak ik een hap of ga je me alleen hier laten spartelen?
3: Ik weet niet veel over heterotaal, dus ik kan je echt.
2: En daar hebben we het dus ook over hete thee. Maar ik zie je denken, hete thee, is dat een groene thee, is dat een kamille thee?
3: Nee. De roddels, en vooral de heetste en de roddelconcept.
0: De juice, zal
3: ik zeggen.
2: Ah, maar dat ken je wel.
0: Dat ken ik wel, dat ken ik
3: wel. Dat is wel geen heterotaal, hè?
0: Nee, nee, nee, nee. En dat is dan dus op VRT Max. En wat was dat dan?
3: YouTube.
2: YouTube. Ja, dat is wel online.
3: Dat is een videoplatform.
1: Met die video's. Waar je al die grappige kattenfilms ziet.
2: Ja.
0: Op tv.
3: Ja.
0: Ja.
3: Zo voetbal recaps en zo. Okay. Daar ook op vinden als je wilt.
0: Maar ik heb me nooit zo uitgesloten gevoeld.
1: Oh, zonder. Nee. Nee, je mag geen clue zijn.
2: Voor The Girls and the Gays is voor iedereen.
0: Ah, okay,
2: Sander,
0: okay.
2: Ook voor u. Ja, ja,
0: ik heb de eerste aflevering gekeken gisteren. Ik vond het leuk.
3: Ja?
0: Ja.
3: En was je mee met alles?
0: Ik was mee met alles.
3: Wow. Okay.
1: Voilà.
0: Ja, we hebben het er vanmorgen over gehad al, Imaan en ik. Dus het was volledig op het tempo van Imaan. En iets minder op het tempo van mij. Maar voor de rest was ik mee.
3: Ah, maar voilà. Kijk, wij waren deze ochtend in de auto CarPlay, Apple CarPlay aan het luisteren. En die viel ineens uit. En ineens kwam Eminem op. En wij horen ineens jullie babbelen over ons.
0: Ja.
3: Maar dat is zo toevallig omdat wij letterlijk wij luisteren altijd CarPlay.
2: Ja.
3: Dat dan zo ineens toevallig zo op Eminem komt. En dat wij dan zo...
2: It was a sign.
1: En it was a sign.
3: Teken.
1: Ja, ik zei effectief, jullie praten perfect op mijn tempo. En dat is extreem snel. En
2: ja.
1: We gaan babbelen.
2: Maar oh, ja. We waren er net nog over bezig in de auto. Misschien moeten we daar een beetje op letten. Want ik zei zelf tegen Mathis,
3: we hebben
2: ik wou soms ondertiteling opzetten.
3: Voor onszelf.
2: Ja.
1: En nu voelen jullie eens hoe het is om West-Vlaming te zijn.
2: Ja.
3: Oh. Je bent zo Vlaams?
2: Ja.
3: Ah, van waar?
1: Poperingen.
3: Poperingen.
2: Je wil niet zeggen, hè. Je klinkt helemaal...
3: Nee, totaal niet.
1: Anyways, het gaat hier over jullie.
3: Ah ja, sorry.
1: Zijn jullie echt...
3: Even aftrack.
1: Zijn jullie echt met alles mee in popcultuur? Of zitten ze daar zo wat gaten in?
2: Mathis is van ons twee het allermeest mee met
3: ik
2: alles.
3: Ik durf wel te zeggen dat ik... echt wel mee ben in alles.
1: Oh, crazy.
2: Soms heeft hij ook over dingen dat ik denk, oh shit, dat heb ik gemist.
3: Ja, zo'n niche, heel niche wel.
2: Ja, ja.
0: Oh.
2: Maar dus we zijn normaal gezien wel mee.
3: Ja.
2: Ik moet nu verplicht ook keiveel op mijn gsm zitten eigenlijk.
1: Oei, oh nee.
2: Ja, bummer.
3: Ze moeten de hele tijd doomscrollen op TikTok eigenlijk.
1: Oh nee, zo erg. Is er een gat in onze cultuur dat wij nu moeten bijbrengen? Waar is jullie hype nu, op dit moment?
3: Ja, ik ben... Ja,
2: zie, daar kom ik op niks precies.
3: Nee, ik ben heel hard... Ik ben echt een Cat's Eye fan.
2: Ah,
3: en
2: ja,
3: heel veel mensen die vinden die niet zo heel goed, omdat die muziek een beetje oppervlakkig is. Maar ik vind dat wel tof eigenlijk. Ja. Dat, gewoon even, dat je niet te veel moet nadenken en gewoon even wat plezier kunt maken.
0: Ik hoor dat je wel geen tickets hebt. Dat heb je gezegd, hè?
3: Nee. Ja. Maar genoeg niet, nee. Spijtig.
1: Dat is spijtig. We gaan ons straks op andere dingen focussen.
4: De M&M Ochtendshow.

0: zeggen. Hou je van thee? Dan kan je naar het nieuwste theehuisje van het internet gaan. De nieuwe YouTube-reeks.
1: Ja. M&M.
0: Voor de girls en de gays.
2: Had je die grap al opgeschreven of heb je dat gewoon net verzonnen?
0: Opgeschreven?
2: Oh.
0: Maakt het niet beter, hè?
2: Jawel. Ah. Dat maakt het nog beter.
0: Ja, Nora Tjolle en Mathis Mavuela zijn hier voor de nieuwe YouTube-reeks. Ook op VRT Max trouwens. Zeker ook eens kijken met beeld. Want ik hou, jongens. Sorry. Even shout-out. Dat is de caravan.
2: Ja, het is inderdaad zo heel kitsch. En dat is exact.
3: En gewoon heel real. We waren niet zo'n heel mooie studio waar alles piekfijn
2: is. Een zeteltje. En...
3: Dat het echt lijkt alsof je met ons op café zit of zo.
0: Ja. Hebben jullie de imaan in het decor al gevonden?
3: Ja. Die stond op de achterkant van de Dolly Parton kaars.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja.
3: Maar sorry, we moesten de Dolly kant laten zien.
4: Dat is oké. Ik ben overplakt door Dolly Parton.
3: Maar het voelde wel fijn om te weten dat je erbij was.
2: Ja, dus we hebben het zeker gevoeld.
4: Even context, er is ergens op VRT een kaars met mijn hoofd erop.
3: Ja. En je weet niet? Oh, je weet niet waarom?
4: Jawel.
0: Jawel. De uitleg gaat ons wat verder.
4: Lange uitleg. En we hebben nog tijd nodig straks om een paar vragen beantwoord te krijgen van jullie. Hmm. Vragen die wij niet stellen.
0: Nee. Nee, ja.
2: En wie gaat hem, waar komen die vragen dan?
0: Ah, van waar komen de vragen?
3: Oh, dat is een goede vraag.
0: Ik zou er wel willen weten, hè.
2: Maar ik ben zo... Het is zo spannend. Wauw.
0: Het antwoord is er na dit.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
7: Om wat te doen?
6: Om aan treinen te werken.
7: Huh?
6: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
8: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
10: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
11: Zie het. Grootser!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
15: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: Kygo en Take Me Back.
1: De M&M Ochtendshow.
2: We hebben bezoek vanmorgen. Dat je onmogelijk kan gemist hebben als je het afgelopen kwartier al hebt geluisterd. Maar als je nu net intuned. Good morning. Nonna Jolle en Mathis Mavuela zijn hier. We hebben een nieuwe YouTube-reeks for the girls and the gays.
0: Maar staan jullie altijd zo aan?
3: Ja, maar het goede is dat we altijd... Oei. Daar gebeuren zo'n dingen, dus dat ze te veel aanstaan. Wij zijn altijd op hetzelfde moment aan en op hetzelfde moment uit. Want soms...
2: En wanneer zijn jullie uit?
0: Zo na de lunch en dan kakken
3: we in. Ja, na de lunch kakken we in. En dan zijn we ook echt eerlijk tegen elkaar van laat mij gerust alsjeblieft.
4: En doen wij zo even zo'n TikTok-uurtje en zijn we terug oké.
3: Ja,
4: we waren nooit samen op vakantie en we gingen soms gewoon naar het hotel om gewoon zo op onze gezin te zitten in de airco.
3: Ja. Ja. Maar we staan ook wel uit, hoor.
4: That's what friends are for.
2: Ik heb zo het gevoel dat als boomers Gen Z zou omschrijven, dat jullie daar zo de beleving van zijn. Snap
3: dat? Maar is dat leuk? Is dat tof?
2: I love dat jullie het cliché van jullie zelf zijn. Dat is wat I love.
3: We halen ook wel echt het beste in elkaar boven. Dat ik kan echt... geen Nederlands op deze uur.
4: Dat is oké. Okay.
3: Okay. Zoals Karen Dames zou zeggen, het is midden in de nacht.
2: Deze vibes dus.
4: Heb je er zin in?
2: Op het YouTube-kanaal.
4: Nee, maar ik heb er even geen zin meer in.
2: Ik heb het gevoel, als ik jullie gerust laat, dat jullie gewoon elkaar aansteken met memes.
4: Maar wij zullen het even overpakken. Als
2: maar het is oké, okay, want we gaan het iemand anders laten overpakken.
0: Ja.
2: Kennen jullie onze podcast 22 minuten stomme vragen? Nona, jij wel?
3: Ja.
2: Je bent er al te gast geweest.
3: Ja.
2: Dus het concept is stomme vragen, 22 minuten lang. Daar hebben we nu geen tijd voor, maar we hebben wel een stomme vragenpot.
0: Ah.
2: Al onze gasten laten daar vragen achter. Ah. En jullie mogen er eentje uitkiezen.
1: De stomme vragenpot.
0: Ah. Doe maar, hè.
3: Eentje, oh ja, oezes.
0: Awesome.
3: Zomervakantie of wintervakantie, vraagt Sven de Leijer.
0: Oh.
3: Wat een stomme vraag.
4: Zomervakantie.
0: Ja, als concept, hè. Ja.
4: Alhoewel, ik vind wel de feestdagen heel leuk. En nieuwjaar? Oudjaar en nieuwjaar?
3: Alhoewel...
0: Feesten? Allee, bedoel...
4: Tuurlijk.
0: Voor mij vooral wintervakantie.
3: Doe mij maar zomervakantie.
2: Zomervakantie.
4: Ah, wel voor mij ook. Ja. Ik ben ook jarig in de zomervakantie, dus...
3: Ja, voilà.
4: Dat is leuk.
3: Het zijn good vibes.
2: Jullie zijn met twee, u vond het een stomme vraag, dus pak maar.
3: Ja, wil jij nog eentje pakken? Nee, dat is wel een leuke vraag, sorry Sven.
4: Wat is je favo vorm van pasta?
3: Oeh. Alles behalve slierten. Ik...
0: Wat?
3: Nee, zo van die slierten. En nee, geef mij maar een pasta bolognese met spirelli. Dat is echt zo kinnekespasta. Spirelli vind ik super lekker of dikke rigatoni. Klaar, nu jij met is.
4: Dat begrijp ik begin nu echt niet.
3: Jij
4: ik hou van slierten. Ik hou zo van zo het rond uw vork doen en dan zo op uw lepel. En dan zo de handeling van slierten vind ik top.
0: De handeling van slierten.
3: Ja, ik ben wel iets groter geworden en volwassen omdat het oké is voor mij. Maar toch, liever spirelli.
4: Maar mensen die hun pasta slierten snijden, ik snap het niet. Pak dan gewoon penne of zo.
2: We gaan het jullie laten uitvechten. Ja.
4: Slags,
2: misschien een vervolg in For the Girls and Gays op
4: zeker.
2: YouTube te volgen en te bekijken. Merci om langs te komen vanmorgen.
4: Tuurlijk.
3: Thanks, guys.
0: Schijf. Ja, dank u. Zijn we er meer hier op M&M?

0: En de Nederlandse Zoe Levi, hopelijk moet ze geen trein nemen vandaag, want jongens... Ja, het nieuws van 8:50. Jannik, je hebt hoofdpunten.
1: Ja, in Nederland is het treinverkeer zwaar verstoord. Op meerdere plekken op het Nederlandse spoor zijn materialen gevonden die daar blijkbaar bewust zouden zijn neergelegd. Vermoedelijk gaat het ook om sabotage, zegt de Nederlandse spoorbeheerder. En meer werknemers fietsen naar het werk. Bijna 1 op de 5 doet dat nu en dat aantal stijgt al enkele jaren. Maar het waren er nog nooit zoveel als nu. En Europa gaat nieuwe maatregelen voorstellen donderdag om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van socials zoals op Instagram en TikTok. Het wordt een zomerse en zonnige dag vandaag met zo'n 27 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel een beetje regen uitvallen. Morgen begint met zonnewolken, daarna wel buien en gevoelig frisser ook bij zo'n 18 graden. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel moet je 40 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel ook extra file rijden op de E40 vanaf Aalst, 25 minuten. 40 minuten op de E19 vanaf Semst. En op de E314 tussen Rotselaar en Winkselen een kwartier. Want verderop is er hinder bij Heverlee door een defect voertuig op de rechter rijstrook richting Luik. Je vertraagt een kwartier op de Antwerpsring richting Nederland vanaf Sint-Annalinkroever tot Berchem. Op de E17 naar Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Deinze en het parkeerterrein in Nazareth door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder tussen Gentbrugge en Beervelde 35 minuten extra door nog een ongeval op de linkerrijstrook. Dus maak daar ook alsjeblieft een reddingstrook. Hou ook rekening met een kwartier kijkfile tussen Lokeren en Beervelde. Naar Antwerpen dan, extra problemen op de E313 vanaf Massenhoven, een half uur file golven daar. En het gaat ook langzaam op de E313 richting Lummen, ter hoogte van het parkeerterrein in Ranst, door een defect voertuig op de spitsstrook. Je verliest er een kwartier op de E17 ook richting in Gent, tussen Lokeren en Bree. En B, beter gezegd, ja.
0: Nee, allemaal goed. Bakske vol. Niet alleen bij het verkeer, maar ook in de AFAS-doop vanavond.
4: Goedemorgen.
0: Ja, Ketsai staat daar. De mensen zijn hyped. En onze Kato Peters van M&M, van de online, ook. Ze mag ze 5 minuten spreken vanavond, Ket.
4: What the hell.
0: Ze is thuis ziek aan het stressen. En terecht misschien ook, hè. Ja. Al onze socials in de gaten doen.

0: Matthew uit Kortrijk, kijk er al naar uit, want die zal erbij zijn vanavond, stuurt hij in de app van VRT Max. Veel plezier, Matthew.
1: Zometeen, jongens. Zal ik door middel van een telefonische verbinding een connectie maken met een punt op onze wereldbol waar het tijdscontinuum anders verloopt dan hier? En door middel van deductie en onderzoek zal ik dan trachten te achterhalen hoeveel onze tijdservaring van elkaar scheelt.
0: Ah, is dat dat ding waarbij je gaat bellen met een luisteraar die in een andere tijdzone leeft?
1: Ja.
0: En dat je dan met vragen gaat proberen achterhalen hoe laat het is bij die luisteraar?
1: Ja, ik dacht, ik ga het wat cooler verpakken, maar dat is het conceptje.
0: Ja, maar ja, het moet duidelijk zijn.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je zelf telt.
5: Het zal wel zijn.
4: Voor als je elke cent telt.
5: Het zal zeker wel zijn.
4: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
5: mij van mijn padellenelleboog verlossen.
4: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: Verica Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
7: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
6: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
7: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
6: Huh?
7: Yep, gaat heel lang mee.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
11: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Nog 37 dagen en het is zover.
1: Sander Gillis leeft, slaapt en maakt een week lang radio zonder enig besef van tijd.
0: Vanaf vrijdag 23 oktober ga ik mezelf weer volledig vrijwillig opsluiten in een radiostudio zonder tijd. Geen klokken, geen daglicht, kortom, geen tijdsindicatie whatsoever. De vraag, hoe ga ik de tijd beleven? Loopt die nog vrij gelijk met de echte tijd of wordt het dolletjes?
2: Dolletjes.
0: De voorbije edities was het deftig.
2: Ja, het was te goed eigenlijk. Ja. Anderhalf uur en vorig jaar een uur er maar naast gezeten.
0: Dat is gek, hè? Ik snap het zelf ook.
2: Dat is een beetje saai.
0: Maar dus dit jaar is het 2 dagen langer.
2: Ja.
0: En dat Dekselse winteruur, dat valt ook in die week dat ik het ga doen.
2: Yep.
0: Dus ik moet wat voorbereiden. Ik ga daarom nu proberen de tijd te raden. Ik ga zo meteen bellen met een sympathieke luisteraar die in een andere tijdzone zit. En aan de hand van ja-nee-vragen ga ik dan proberen achterhalen hoe laat het is bij die luisteraar daar. Dus ja, simpel eigenlijk, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: We bellen met Lucas. Dag, Lucas.
3: Hallo, goeiedag.
0: Goeiedag.
3: Mag je zeggen wanneer? Goeiedag.
0: Goeiedag. Ja, maar jij zit effectief in een andere tijdzone. Even checken, hè?
3: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Okay. Dus ik heb nu 1 minuut om zo wat ja-nee-vragen te stellen en dan hopelijk dan te weten hoe laat het bij jou is. Ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. Okay. Lucas, komt-ie. Heb je schoenen aan?
3: Ja.
0: Ah, ja. Heb je al een koffie op?
3: Ja.
0: Ja. Heb je al 2 koffies op?
3: Nee, oh, toch niet meer.
0: Interessant. Heb je al mails gestuurd vandaag?
3: Ik heb al 1 mail gestuurd, nee, ja. Nee.
0: Oké. Okay. Heb je al in de auto gezeten?
3: Nee. Maar ja, nee, ik heb geen auto, dus nee.
0: Ah ja, oké, okay, nee. Ja. Wacht, dan zal ik het anders vragen. Ben je al door je huisdeur gelopen vandaag?
3: Ja, ah ja, al meerdere keren.
0: Meerdere keren?
3: Ja.
0: Heb je al warm gegeten?
3: Ja, maar ja.
2: Ja.
3: Ja,
0: ja, oké, okay, ja. Heb je al naar tv gekeken?
3: Nee.
0: Heb je al de zon gezien?
3: Ja. Nou ja, okay. Ik ben uit mijn deur geweest. Het is bewolkt, maar ja.
0: Oké. Ik krijg voormiddaggevoel. Zo dat wel. Dus ik denk, ja, meestal zo'n tijdzone, dat is min of meer hetzelfde uur, maar dan, allee, qua minuten, maar dan zo'n uur erbij. Dus ik denk zo, volgens mij is het 11:15 ergens waar jij zit. Maar
2: 10:45.
0: Ja, hoe laat is het effectief bij jou? Is het 10:45?
3: Nee, het is 3:15 in de namiddag.
0: Ah, oké. Okay.
3: Dus ja, dat is er niet echt op, hè.
0: Nee, ik dacht echt met die ene koffie die je gedronken had, dat we zo nog wat voormiddag zaten.
3: Ja, sorry. Nee, ik wil eigenlijk nog een koffie. En ja, warm eten, smiddags, ik heb een omelet gegeten.
0: Ah ja, dan toch. Ja. Ja. Ik dacht met dat je zo deed van, dat zo'n warm ontbijt was.
2: Maar met tijdzones heb je ook gewoon andere culturen. Want,
0: ja.
2: Waar zit jij precies?
3: Ik ben in China.
0: Oh, wow.
3: In het zuiden van China.
2: Voilà, dus ja. Als je dan zegt, van, heb je al warm gegeten? Ja, dat is volledig anders dan jouw bord eruit ziet. Hè?
0: Oh, China. Mm-hmm.
3: Ja, 's ochtends had het ook gekunnen, maar deze ochtend was het gewoon cornflakes. Dus was het geen Chinees ontbijt.
2: Welke cornflakes heb je dan gegeten?
3: Dat is zo'n rare mix wat ik kon vinden met zo wat gedroogde vruchten en zo in. Want zo echte Kellogg's en zo vind ik iets moeilijker hier.
2: Ja, wel. Dus dat ik mij afvraag, ja.
0: Oh, ik heb ooit een huisgenoot gehad die was naar China gegaan en die had zo van dat raar bier mee. Bier met whisky smaak. Heb je dat al gevonden daar?
3: Nee, maar dat klinkt goed.
0: Nee, blijf er vanaf. Echt waar. Ah. 1 tip, niet doen.
2: Niet doen
0: wat zo. Amai, maar China, is daar ook zo goed weer? Sorry, even.
3: Het is hier echt... ik sta nu buiten aan de Walmart. Het is hier 32 graden.
0: Stop.
3: Dus het is hier over.
0: Stop. Ja. Is er een Walmart in China? Is dat een ding?
3: Ja. Ja, daar ga ik voor mijn brood te kopen.
0: Ik dacht dat het Amerikaans was.
3: Nee, ik was naar een ander klein shopje geweest voor een stokbrood deze morgen. En die zeiden mij, dat kan pas vanaf 2 uur.
2: Huh?
3: Dus,
2: Andere culturen.
0: Wow.
2: Andere culturen.
0: Man.
2: Die zitten nog op Parijse tijd.
0: Ja, blijkbaar. Maar het was wel een eer om met jou te mogen bellen dan live vanuit China. Merci, Lucas.
3: Ah nee, graag gedaan.
4: Volgende keer beter, hè?
5: Ja, ja, Lucas. Haha.

0: Ons Maurien is op missie.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Hey, en dat woord is expres heel goed gekozen, zeker vandaag. Want Maurien brengt zo meteen de voormiddag door bij Defensie in Grobbendonk. Goedemorgen, kadet van Herbergen.
2: Ela kadet, excuseer, dat mag kolonel zijn van het eerste radiopeloton.
3: Okay. Oh, ik zie jou ook in de app van VRT Max. Maureen, ik ben teleurgesteld, je hebt geen camouflagekledij aan.
2: Nee, ik heb die hier niet gekregen, maar ik begrijp het ook wel dat ze mij hier niet tussen alle geloofwaardige mensen steken. Ik ga me vandaag ook moeten inhouden, Imaan, om niet de hele tijd van die legertermen te gebruiken.
3: Het was links. Links.
0: Dat is echt een legerterm, hè? Links.
3: Je kon even op geen legerterm komen.
0: Maar je gaat daar vooral heel veel mensen leren kennen bij Defensie. Want het is ook maar een job eigenlijk, als een ander die je kan gaan doen.
2: Het goede is ook, guys, jullie zijn echt nooit meer alleen tijdens de ochtendshow. Want het krioelt hier al van de mensen 's ochtends vroeg. Ik ben hier al even. Ik reed hier binnen met de auto. Hier waren meteen mensen aan het buiten hollen. Heel confronterend. Mensen die zo meteen gaan lopen als het eerste van hun werkdag. Dat ben ik niet. Maar goed, het kan mij alleen maar deugd doen, denk ik, om hier een beetje rond te lopen.
3: Ja, ze staan daar ook in de hoek bij jou.
0: Ik zie ze niet, hoor.
3: Als ik meekijk.
0: Ik zie ze niet. Ik zie niemand in de hoek.
3: Ze hebben camouflagekleding aan.
0: Nee, ik zie daar niemand staan.
3: Maar die zijn toch wel zo'n beetje... Ik vind die een beetje eng.
0: Ja, intimiderend.
2: Intimiderend. Nee, ze zijn super lief. Ik ben hier al heel hartelijk ontvangen geweest. En ik heb hier ook al geleerd dat je kei jong kan opklimmen tot een bazenpositie.
3: Oh. Ah ja, we zijn jou kwijt dus.
2: Ja. Ik ben er nog.
0: Oké. Hey, groeten aan iedereen daar. En doe het goed. En... links.
2: Oké, ja, zwaai maar af.
0: Oké, ja.
3: Geef acht. M&M.
4: Hey, ik ben Maxime.
5: En ik ben Babette. En je luistert naar M&M.

0: Maxime en Babette, hoe dan ook.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: Ja, straks is ons Maureen met haar nieuwe defensiecollega's. Je hoort ze vanaf 9 uur de hele voormiddag hier op M&M.
3: Ik heb gezien op de story van Sieg dat hij op mannenweekend is. Ah. En dan vind ik dat zo grappig dat in net die week Maureen zo'n keer andere jobs gaat uitproberen.
0: Ja, true.
3: Waarschijnlijk tegen de verveling ook een beetje.
0: Nadien gaan we trouwens van soldaten naar Disney-prinsessen, want Kouter en Wannes die gaan naar Disneyland Parijs. En er is nog plek voor jou om mee te gaan, maar je moet die plek natuurlijk eerst verdienen. Dus straks om 4 uur terugluisteren naar Club Kouter is alvast een heel goed begin. En het is dinsdag, dus vanavond hoor je ook Lotte en Dorian terug op M&M met Bloot vanaf 9 uur vanavond. Als je vanavond meeluistert en meepraat via de app van VRT Max, stuur dan zeker ook eens gelukkige verjaardag Lotte in de app. Want dat is vandaag.
3: Ja, het is vandaag haar verjaardag. Vandaag is haar birthday.
0: Ja.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed hè.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, maar mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké. Okay.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je met een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Goedemorgen, het is 9 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Dit is Janne Kaerts.
18: Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord. Vooral in het centrum en het noorden van Nederland zijn er problemen. En mogelijk komt dat door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder ProRail zijn op meerdere plekken buizen vastgemaakt op de Nederlandse sporen. En daardoor zijn er storingen bij het treinbeveiligingssysteem.
19: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus zijn op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen. En die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
18: Ja, of de sabotage iets te maken heeft met Prinsjesdag vandaag in Den Haag is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de Morgen. Kokzijde is een van de gemeenten die een vrijstelling heeft aangevraagd en ze hebben daar een goede reden voor, zegt de burgemeester.
20: Bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit dat bouwgronden duur zijn en ook schaars. Gewoon ervan uitgaan dat een schaarse bouwgrond die heel duur is en die al voor weinig gebruikt kan worden omdat ze zo schaars is, dat we dat allemaal moeten volbouwen met sociale woning, dan is dat eigenlijk zeggen aan jonge gezinnen in mijn gemeente Voor u is hier geen plaats meer.
18: Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar te beschermen tegen de gevaren van sociale media zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen zoals YouTube en sommige online games en ook AI-chatbots. De digitaal cultuurexperte Mariek van der Abele is blij dat er beperkingen komen en geen verbod.
17: Sociale media zijn voor kinderen en jongeren ook omgevingen waarin dat zij een gedeelde cultuur beleven, elkaar ontmoeten, informatie verwerven, hun mening kunnen geven en dergelijke. En dat zijn eigenlijk ook belangrijke rechten die kinderen hebben. En Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op een veilige digitale omgeving. En hoe dat in de praktijk gebracht gaat worden, daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
18: De Verenigde Staten zeggen nu voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over wat voor wapens het gaat, blijft nog wel geheim. Maar mogelijk zijn het wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de VS is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen rond zo'n 27, 28 graden. Tegen vanavond kan het hier en daar wel gaan regenen. Morgen begint met zon en wolken, daarna buien bij zo'n 18 graden.
21: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: M&M. Maureen van Herbergen.
22: Maureen zoekt collega's.
23: Ik ruil geel en roze van M&M even in voor camouflage en de Belgische drie.

0: Laureen en Tattoo op M&M.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 15 september. Wat brengt jouw dag vandaag? Heb je iets bijzonders op de planning, dan mag je mij altijd eens in jouw agenda laten meekijken. Want ik neem je zo meteen ook mee in de mijne. Voor mij is het een beetje een bijzondere dag, want zij die meekijken zien het misschien al. Ik sta niet in de studio in Brussel, maar in een groot magazijn. Ik ben vandaag gestationeerd in Grobbendonk. En voor één dag ben ik deel van het 29e bataljon logistiek bij Defensie. Hoe is het om te werken bij Defensie? Wat voor collega's krijg je als je hier begint? Want ja, Defensie is natuurlijk meer dan alleen de mensen in uniform waar je misschien standaard aan denkt. Ik ga het vandaag alleszins ontdekken en jij mag gewoon meekomen. Verder is deze 14 september de dag waarop ik geleerd heb dat 1 op de 8 gezinnen in ons land illegaal tv kijkt via een piratenkastje. Dan kan je blijkbaar illegaal naar verschillende streamingplatforms tegelijk kijken, maar ja, ze gaan erachteraan gaan, dus ik zou het toch maar niet doen. Ik moet dat ook zeggen, ik werk bij Defensie vandaag. Je hoorde het misschien ook al in de ochtendshow. Je kan bij Colruyt nu ook een fitnessabonnement kopen voor je gezin. Dat kost je €15 per week. En dan mag je met 3 gaan sporten. Al waren Imaan en Sander er nog niet helemaal over uit of het nu een voordelige keuze was of niet. Maar nu we het toch over winkelen hebben, we doen blijkbaar ook steeds vaker onze commisjes op zondag. Supermarkten die boekten 22% meer omzet dan vorig jaar op zondagen. En dan nog eentje misschien, want we hebben massaal goesting in de winter na de warme zomer, staat er. Ja, er gaat wel een beetje tegenvallen dan vandaag, want qua weer gaat het niet aanvoelen als een random dinsdag. We krijgen vandaag een zomerse dag op de planning, 26 graden. Dus ik gok dat de terrasjes nog eens goed gaan vollopen na het werk. En dan is deze ideaal. Sola, een afkorting van solair. Zon op je radio, dit is Holly PFR.

0: Jonas Brothers en Sucker. Die boys hebben bij mijn weten nooit in defensie gezeten, tenzij Pixie ook meetelt. Want Nick die speelde in Midway een vliegtuigtechnicus zo, en een boordschutter uit de Tweede Wereldoorlog. En Joe die heeft ook ooit nog piloot gespeeld in Devotion over de Koreaanse oorlog in die film. Maar zometeen is het hier wel voor echt, want dan ontmoet ik mijn allereerste collega bij Defensie. Maar dat is voor na Dua Lipa en Illusion.
1: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
2: We're not gonna die out here.
1: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: En NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
7: Om wat te doen?
6: Om aan treinen te werken.
7: Huh?
6: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
9: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
8: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
10: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot 150 euro.
11: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
12: En ik nog een boterhammetje.
11: Of een nieuwe gaming-laptop.
12: Ja, allee, kom, we zijn weg.
11: Haha, nu heb ik u, hè.
13: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
14: Zie het.
15: Grazer!
14: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Maurie zoekt collega's.
1: Ooit heb ik er zelf nog aan getwijfeld om voor Defensie te kiezen. Dus ik ben blij dat ik toch voor één dagje eens een collega mag zijn hier. Voor één keer ben ik lid van het 29e Bataljon Logistiek. En ik ga jou gewoon meenemen, want we zenden live uit van het Grobbendonk. Waar dus ook mijn eerste collega van vandaag gestationeerd is. Goedemorgen, Dorte.
2: Goedemorgen.
1: Dorte, wat is jouw functie hier precies?
2: Ik ben elektromechanieker.
1: En wat houdt dat in? Hoe ziet een dag als elektromechanieker bij Defensie eruit?
2: Wel, wij voeren herstellingen en onderhouden uit aan verschillende tuigen. Dus dingen zoals generatoren, frigo's, groot en klein, mobiele lampenposten en nog zoveel meer.
1: Ja, het moet natuurlijk allemaal draaiende gehouden worden en daar zorg jij mee voor. Je bent een beetje de motor hier, ook achter wat er allemaal gebeurt. Heb je altijd geweten dat je ooit bij Defensie wou terechtkomen?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is door een schoolkameraad van mij die dat bij Defensie is gegaan, dat ik dacht van, oh wel, dat lijkt me wel eens interessant.
1: En hoe is het dan gebeurd? Hoe ben je er beland?
2: Wel, ik heb gesolliciteerd. Ik ben in Brussel gaan informeren eerst. En dan ben ik eigenlijk vrij snel gestart. Ik heb mijn militaire initiatiefase gedaan. Ik heb mijn opleiding naar elektromechanieker gedaan. En dan ben ik hier terechtgekomen.
1: Oh ja, ik vind het wel al interessant wat je zegt. Want elektromechanieker, dan zou ik bijvoorbeeld al niet verwachten dat jij zo die basisopleiding moet doen. Je bent eigenlijk, jij kan ook die schietoefeningen perfect uitvoeren. Die drilloefeningen, dat is voor jou niet onbekend dan.
2: Nee, dat klopt. We zijn eigenlijk zowel militair als techniker.
1: Oké. Defensie gaat enorm uitbreiden. Het staat de laatste tijd vaak in de kranten. Je hoort het in het nieuws. Als jij nieuwe collega's zou moeten overtuigen, hoe zou je dat dan doen?
2: Wel, ik zou vooral zeggen van dat onze job enorm gevarieerd is. Hè? En wij werken niet alleen op Belgisch grondgebied, maar ook in het buitenland. En wij komen dus in contact met zoveel verschillende naties, met zoveel verschillende andere collega's. Dit is echt een super unieke job.
1: Ik hoor het je graag zeggen. Je zegt het met een glimlach. Vandaag is ook een beetje een bijzondere dag, omdat wij hier uitzenden. Maar mag er hier eigenlijk muziek zijn op het werk?
2: Ja, zeker en vast. Hier in de werkplaats toch. Wij kunnen niet functioneren zonder.
1: Dat hoor ik graag. En komen jullie dan meestal goed overeen in welke muziek er mag opstaan?
2: Goh, we hebben geleerd om zo wat een medium te vinden tussen de collega's. Want onze muziekstijlen die zijn nogal apart.
1: Ja, want ik hoor hier nu vooral ronkende motoren en machines die achter me doorrijden. Maar ik heb zo een lichtbruin vermoeden dat het hier dikke vette ambiance is als wij hier niet staan. Je mag ook een beetje mijn job doen vandaag, want ik ben jouw collega, maar jij ook die van mij, van de radio. Dus je mag ook een plaat kiezen voor je collega's. Wat heb je eruit gekozen?
2: Ik hou van u, van Noordkaap uitgekozen. Vooral omdat dat een Vlaamse klassieker is. En omdat dat gewoon een prachtig nummer is met een prachtige betekenis.
1: Top, dan zou ik zeggen, zwier de boksen hier maar open. Dit is Ik hou van u voor de collega's bij Defensie.
0: M&M. Make life sing.

0: Johan is aan het meeluisteren en zegt: hey Maureen, een trotse papa hier aan het meeluisteren, want mijn zoon werkt in de garage waar jullie nu uitzenden. Wel, ik zal zo meteen eens zien of ik hem vind, Johan. Lizzo, die is aan het toeren, niet met muziek, maar wel met een boek. Want jawel, ze is nu ook schrijfster. Ze schreef een kinderboek. Lizzo meets Sasha B. Fulton. En die titel is niet toevallig gekozen, maar heeft alles te maken met een andere superster. Ik vertel je zometeen wie. Nu even naar de weg nog.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Op de E314 richting Genk is bij Zolder de linkerij.

0: minuten erbij. Op de A12 van Aarslaar een kwartier. En je vertraagt ook 15 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een half uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 10 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Verder ook file rijden richting Brussel op de A12 vanaf Londerzeel 20 minuten. Op de E19 vanaf Peutie 10 minuten. Op de E40 vanaf Everberg een kwartier. En ook 15 minuten op de E411 vanaf Overijse. Hi.
1: M&M. Maureen van Herbergen.
2: M&M. Girl, I'm about to have a

0: ik zei het daarnet al, hè. Lizzo is ondertussen niet alleen een artiest, maar ze is ook schrijfster. Ze heeft een kinderboek geschreven. En dat kinderboek beantwoordt eigenlijk een beetje de vraag die ze het meest krijgt. En dat is, Lizzo, waarom ben je toch zo obsessed door je fluit? Want Lizzo speelt natuurlijk dwarsfluit.
1: This tells the real life story of how, of how I started playing flute. But
2: was a children's book on your bucket list?
1: I love writing. I've always wanted to write the great American novel. I used to say that when I was a kid. Uh-huh. And that was before music took over. And I think this is such a beautiful marriage of everything that's me. It's the flute, it's music, it's writing. And it's also inspiring a new generation.
0: Ja, ze wil vooral een inspiratie zijn voor de jonge generatie. En ze hoopt zelfs ooit een grote Amerikaanse roman te schrijven. Wat ook wel tof is, is om te weten dat in de titel van het kinderboek zit het woord Sasha verwerkt. Dat is een van de namen van de fluit die het meisje in het kinderboek heeft. En dat is niet toevallig gekomen. Ze liet haar inspireren door een andere grote wereldster.
1: Beyoncé is like
2: Sasha Fierce.
1: She's such an inspiration to me, especially when I was younger growing up. And she had her alter ego. She was like, I'm Beyoncé, but then on stage I'm Sasha Fierce.
2: Yes.
1: And I was like, oh, that's so funny, because to me I felt like the flute, I had split into two different worlds when I was going to college for flute and when I wanted to be a rapper in the Houston scene. And I felt like I had to choose between the two. So I was like, Sasha, or the flute will be my alter ego. Oh. And so I was like, you'll be Sasha.
0: Ja, net zoals Beyoncé een alter ego heeft dat Sasha Fierce is, om een beetje flamboyanter te zijn op het podium, heeft zij die flute Sasha genoemd als eerbetoon aan Beyoncé, omdat die fluit voor haar een beetje hetzelfde doet. Ze geeft daar gewoon een vibe om er tegenaan te knallen. En ze hoopt dat kinderen dat dus ook oppikken. Is heel mooi allemaal. Nu gaan we dan weer naar een zomer-anthem, of toch, als je het mij vraagt. Want op deze ben ik echt goed gegaan, hoor. Live It All van Lost Frequencies is dit. Past perfect op deze warme dag.

0: M&M.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
10: Oh nee!
9: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
10: Oh Bassie!
9: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
11: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
14: Nee.
15: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
16: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.

Wiz Khalifa. Hier zijn het vandaag eerder satelliettelefoons of beveiligde exemplaren als ze op missie zijn. En sommige diensten zijn ook secure, heb ik hier net bijgeleerd. Die moeten dan hun gsm in de lockers laten. Ja, ik zit nog steeds live uit te zenden bij het 29e bataljon logistiek, want ik ben vandaag een collega bij de mensen van Defensie. En als je bij Defensie werkt, dan is een van de voordelen een goede fysiek. Dat is hier gewoon onderdeel van je bestaan. Zo sporten als deel van je werk, win-win. Dus ik zal als goede collega dan ook maar mijn muzikale bijdrage leveren. Dit is I Run van Haven.

0: en My Body Isn't Ready hier op M&M.
1: Oh.
0: Dat is beter. Even opletten, want ik zit natuurlijk niet in de studio in Brussel. Ik zend vandaag live uit van op het 29e bataljon logistiek. En die zijn gelegen in Grobbentonk, want ik ben vandaag een collega bij Defensie. Ik zit nu in het gebouw van Shipping. En hier zorgen ze er eigenlijk voor dat ons leger al het materiaal heeft dat ze nodig hebben. Het is hier met militaire voertuigen, met vorkliften, maar vooral ook met collega's. Dus als jij zelf met vragen zit, hou je dan vooral niet in de chat van M&M, want ik maak zo meteen kennis met mijn volgende collega. Het is ook superleuk om te zien dat jullie aan het meekijken zijn. Kan je altijd doen via VRT Max. Johan zegt van het is super tof om binnen te kijken daar. Ja, dat is mooi meegenomen. Hè. Je komt hier eens op plekken waar je normaal nooit terechtkomt eigenlijk. Sam zegt ook van hey, leuk dat je bij mijn echtgenoot en dochter op locatie bent. Dan kan ik misschien eens zien of ze wel werken. Wel, als je mij doorgeeft, Sam, wie het zijn, dan zal ik het voor jou eens checken. Ik heb er nog eentje voor jou, right now, van Aiken.

0: Na.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat, ik heb
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op

0: Het treinverkeer in Nederland is ernstig verstoord. Veel hinder daar op de sporen, vooral in het centrum en het noorden van Nederland. Mogelijk komt dat door sabotage. Er zijn buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt ProRail.
1: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
0: Ja, er is op dit moment geen hinder op het spoor bij ons. Of de sabotage iets te maken zou hebben met Prinsjesdag vandaag in Den Haag in Nederland is niet duidelijk. Vandaag opent ook de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben dan ook een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de Morgen. Volgens Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, zullen zeker niet alle aanvragen aanvaard worden.
2: Vanuit Vlaanderen hebben we gezorgd dat er meer budget is voor die woningen. Het enige wat wij verwachten van de lokale besturen is dat zij ook grond zoeken om die woningen te bouwen. En natuurlijk, hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Dat is onbegrijpelijk, dat is eigenlijk tegen het belang van de eigen inwoners in. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
0: De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen, omdat er niet genoeg woningen zijn. Minister De Prater zegt dat die woningen er sowieso zullen komen, ook als enkele gemeenten een vrijstelling krijgen. Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Diesel kost vandaag maximaal €2,40 per liter. Dat is geen record, maar wel veel. En transporteurs kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan hun klanten. Al is er wel een systeem waarbij de factuur aangepast wordt aan de dieselprijs. Dat zegt de Transportfederatie Vepetra.
3: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn.
0: Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Die moeten de natuur en ook het klimaat op aarde beter in beeld brengen. Een van de satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en universiteiten hebben meegewerkt aan de missie en zullen ook verder onderzoek doen met metingen van de 2 satellieten. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen tot 27, 28 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel wat regen uitvallen. Morgen begint dan weer zonnig met wolken, daarna buien en ook gevoelig frisser bij zo'n 18 graden.
4: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: dat ik Kloks in mijn playlist heb en niet Viva La Vida. Want gisteren nog beantwoordde Fien Germijns een vraag uit onze stomme vragenpot in de ochtend. Dat zijn vragen die je zo wel eens zou kunnen krijgen als je naar de podcast 22 minuten stomme vragen luistert. Het was er eentje van acteur Tijm Govaerts die vroeg welke song zij zou willen cancelen op M&M. En dat was dus Viva La Vida. Een song waarvan ik dan weer geen genoeg kan krijgen tegenwoordig. Het is refreshing, de song is sexy. Het kan zowel op een chille ochtend als op een nacht in de club. Ik heb het over Adela en Ain't in LA. En die hebben deze week ook een speciale titel gekregen van ons.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Grennan. Daarvoor mag het een little bit of love zijn. Voor mij zometeen een lot of nieuwe collega's, want ik ben nog steeds live aan het uitzenden in Groppendonk bij Defensie. En soms staat dat misschien niet meteen in je plannen, maar een jobbeurs kan grote gevolgen hebben. Anja komt er zometeen alles over vertellen.
1: Zie het.
2: Groter!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
7: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
8: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
7: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
10: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
11: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
11: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
14: Manutan.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Manutan.
13: Bestel op manutan.be.
15: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
20: Vandaag iets met pit?
18: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
20: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: niet nodig.
1: Maureen zoekt collega's.
2: Met alle ontwikkelingen op het wereldtoneel is het geen toeval dat ze hier bij Defensie al even aan het groeien zijn. Dat zijn ze de komende jaren ook van plan. En ja, toch moeten we niet te eng zien. Het is hier niet allemaal in uniform te doen. Zo zou jij hier dus ook ineens sneller kunnen belanden zonder het te verwachten. Net zoals Anja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maureen.
2: Anja, we zijn vandaag voor één dag collega's. Dus dit is mijn eerste en tegelijkertijd ook mijn laatste dag. Maar jij bent hier al een jaar en 9 maand.
3: Ja.
2: Hoe is Defensie op jouw pad gekomen?
3: Wel, ik kom eigenlijk uit een faillissement uit de privésector. Dus ik moest noodgedwongen op zoek naar een andere job. En dan ben ik tijdens een jobbeurs toch terechtgekomen bij een stand van Defensie. Dat was eigenlijk het enige dat mij daar interesseerde op die moment. En daar was een vrouw, die werkte ook als burger voor Defensie. En die heeft mij helemaal enthousiast gemaakt, warm gemaakt om ook te solliciteren.
2: Die heeft haar job goed gedaan.
3: Ja, zeker.
2: Oké, wat is jouw functie hier ondertussen?
3: Ik werk op de aankoopdienst. Dus we bestellen van alle materialen, diensten, alles eigenlijk om ons bataljon hier draaiende te houden.
2: Over wat gaat dat dan allemaal? Wat voor materialen? Wat moet ik me daarbij inbeelden?
3: Dat gaat van alles. Hout, bureaumateriaal, diensten zoals onderhouden van voertuigen, onderhouden
2: dus
3: van gebouwen.
2: Olie en zo.
3: Olie, vetten.
2: Dat is super breed eigenlijk.
3: Van alles, ja.
2: Je job is een beetje gelijkaardig aan wat je vroeger in de privésector deed. Ja. Maar je zei tegen mij dat het toch ook helemaal anders is. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, het is echt een totaal andere wereld hier. Hè. Je komt ergens terecht. Dat heeft totaal niks met het bedrijfsleven te maken. Het is, ja, je zit hier tussen de militairen. Je zit in de militaire wereld. En dat is, heel boeiend. Ja.
2: Wat vind je zelf de grootste voordelen aan hier werken?
3: De grootste voordelen? We hebben heel veel voordelen. Het grootste voordeel is toch wel de werkzekerheid die je bij Defensie hebt. En dat is misschien wel een belangrijke these rond deze.
2: Ja, absoluut.
3: Er zijn nog heel veel financiële voordelen. De klassieke voordelen. Maaltijdchecks en de jaarspremie. Ja, te veel om op te noemen eigenlijk. We hebben ook opleidingsmogelijkheden. Carrièremogelijkheden. Dan hebben we ook nog de work-life balance. Die is ook altijd belangrijk. Dus we hebben mogelijkheid tot telewerken. Er zijn geleidende uren. En misschien het meest bijzondere voordeel is dat wij ook als burger gebruik mogen maken van de sportfaciliteiten.
2: Ah,
3: net zoals de militairen.
2: Ik heb zo'n gevoel, hè, Anja, dat jij zelf ook eens op een jobbeurs moet gaan staan. Ik denk dat jij veel mensen gaat overtuigen. Wat ik dan wel denk, is als je zo van de privé komt, je komt ineens bij Defensie terecht, dat is toch een heel eigen vakjargon. Je moet van alles weten. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Oh, ja, in het begin is dat natuurlijk heel veel militaire taal, afkortingen, waar je dus echt, in het begin niks van begrijpt. Maar ja, we hebben genoeg collega's die ons daarmee helpen.
2: Ja.
3: Als je iets niet weet, vraag het gewoon. En ze staan er om te helpen.
2: Ja, dat is misschien ook het voordeel van met burgers en militairen samen te werken. Doen jullie andere dingen op bureau?
3: Hoe bedoel je andere dingen?
2: Jij bent dan als burger in dienst en je hebt ook collega's die militair zijn. Doen jullie dezelfde soort job of ziet jullie job er heel anders uit?
3: Als het echt qua job, doen wij gewoon hetzelfde. Maar de militairen die krijgen er natuurlijk nog extra taken bij, zoals parades, zoals oefeningen in het buitenland. Die eigenlijk ook heel veel, waar dat wij dan natuurlijk niet moeten aan deelnemen. En dat is misschien weer het voordeel van burgers bij Defensie. Wij zijn er dan als backup om het werk gewoon te laten doorgaan.
2: Ah, ik snap het. Ja, zo houden jullie elkaar een beetje in balans.
3: Ja, voilà.
2: Ik heb ook nog een taak voor jou, want jij mag vandaag voor jouw gezellig bende van collega's een plaat aanvragen. En die vertelt mij eigenlijk al veel over jouw drive om hier te werken.
3: Ja, klopt. Ik heb Save the World aangevraagd van Swedish House Mafia. Speciaal voor mijn leuke collega's.
2: Is dat ook een beetje een voordeel van hier te werken? Dat je het gevoel hebt dat je de wereld toch een klein beetje aan het beter maken bent?
3: Ja, je maakt toch wel een klein beetje deel uit van... Je brengt toch een klein beetje bij aan de maatschappij. Ook al is het een beetje op de achtergrond. Maar
2: dat is een heel mooi extra legaal voordeel. Merci, fijne werkdag nog.
3: Dankjewel.
1: Maureen zoekt collega's.

0: zorgen dat haar collega's militairen al het materiaal hebben dat ze kunnen gebruiken. Maar nu even van de logistiek naar transport. Het is intussen 22:30. Je staat nog aan te schuiven op de E17 richting Gent. Daar zijn bij de Pinte twee rijstroken afgesloten door een ongeval. Je verliest er 3 kwartier vanaf het parkeerterrein in Nazareth. Maak er vooral een reddingsstrook. Vanuit Antwerpen is bij Lokeren ook de linkerrijstrook versperd door een aanrijding. Verder vertraag je nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring is er dan weer hinder bij Ter Vuren door een ongeval. Verderop moet je 10 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
1: M&M. Maureen van Herbergen.

Lewis, die man heeft iets gewaagd gedaan. Hij heeft een song onder handen genomen, een evergreen, en daar een cover van gemaakt. Ja, dat moet je maar durven, hè. Ik heb het over deze, Iris van de Goo Goo Dolls.

0: Die laat ik je zo meteen horen.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: M&M.

I just don't want to miss you tonight. Ik zag dat een fan van hem daaronder schreef: Dean, you make every cover better than the original. Dat is misschien licht erover, maar dat kan hij toch. Hè. Dat is zijn stempelke. Breekbaar, raken en doen wenen. De volgende boys die doen absoluut het tegenovergestelde. Bij Criss Cross Amsterdam denk ik aan high energy en dansen. Maar één ding hebben ze wel gemeen met Dean. Ze doen niks liever.

0: Vandaag nog steeds collega van het 29e bataljon logistiek bij Defensie in Grobbendonk. En jij kan hier ook collega worden, zag ik, want op de website zie ik dat ze hier wapenmakers zoeken, administratief medewerkers, chauffeurs, voertuigmechaniekers, elektromechaniekers. Het houdt niet op, je moet zelf maar eens gaan checken.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, en wat je doet als collega's is belangrijk, misschien om te bepalen of je graag naar het werk gaat. Maar je collega's zijn voor mij nog veel belangrijker. En ik heb er nog zo eentje gevonden. Goedemorgen, Lucas.
2: Goedemorgen.
0: Lucas, je bent 25 jaar en ik mag jou toch al een beetje een baas noemen.
2: Je mag mij een klein beetje noemen.
0: Vertel eens wat jouw functie hier is in Grobbendonk.
2: Ik ben hier pelotonscommandant van een pelotontransport.
0: Hoe heb je dat geflikt op je 25ste?
2: Ja, dat is eerst studeren aan de UNIF. En dan als je binnenkomt bij Defensie als officier, dan start je altijd in de functie van een pelotonscommandant.
0: Oké, maar ik heb wel het gevoel bij Defensie dat dat snel kan gaan, hè, met die carrièreladder, als je wil.
2: Ja, natuurlijk, direct als eigenlijk jonge gast of jonge dame, kom je direct binnen bij Defensie en krijg je direct een vrij hoge functie tegenover andere plaatsen natuurlijk. Ja. Ik sta bijvoorbeeld boven 25 man die onder mijn commando vallen. Dus dat is toch wel als...
0: Als 25-jarige kan dat tellen, 25 mensen onder je hebben. Spreken jullie elkaar eigenlijk aan met jullie voornaam of is dat altijd net zo de officiële titel hier?
2: Degene onder mij spreken mij aan met mijn officieel titel, dus luitenant.

0: in het kwartier werken of een week op oefening?
1: Een heel mooie vraag. Ik heb zelf eigenlijk ook gekozen voor defensie door juist de afwisseling. Hier bij logistiek hebben we een mooie job doorheen de dag. Maar mogen we ook veel op terrein komen en eigenlijk militaire dingen doen, wat toch een mooie afwisseling is. Maar als ik echt moest kiezen, dan kies ik voor het terrein. Omdat dat toch wel een unieke ervaring is binnen defensie.
0: Ja, snap ik. Dat is wel net iets anders aan jullie jobs dan aan vele anderen. Als je moet kiezen tussen een moeilijke opdracht uitvoeren met je beste vrienden of een makkelijke opdracht met onbekenden, wat wordt het dan?
1: Ja, dat is eigenlijk dezelfde, eigenlijk geen dilemma, hè. Want het is hetzelfde. Een moeilijke opdracht met goede vrienden is een makkelijke opdracht.
0: Wauw.
1: En een makkelijke opdracht met onbekenden, zeker bij defensie, binnen een week op het terrein zijn dat ook je beste vrienden. Of kom er goed mee overweg.
0: Dat hoor ik hier vaak van jouw collega's, dat je hier niet collega's bent, maar vooral vrienden in de eerste plaats. Kan ik me wel inbeelden.
1: Ja, het is ook natuurlijk een job. Je moet volledig op elkaar kunnen vertrouwen. Als er iets misloopt, dan wordt het moeilijker dan met een andere job. Dat kan zelfs je leven van op het spel staan.
0: Ja, dan is het inderdaad maar beter dat je dat met je beste vrienden doet. Zou je liever een opleiding volgen of liever een opleiding geven?
1: Het liefst een opleiding volgen. En binnen defensie kun je echt alle opleidingen die je kunt inbeelden, kun je hier volgen. Dus je kunt ook heel je carrière blijven leren. Het is eigenlijk heel mooi.
0: Top. Werk je met het nieuwste materiaal of werk je met het meest ervaren team?
1: Ik zou gaan voor het meest ervaren team. Omdat toch de mensen sowieso overal, ik denk in iedere job, het belangrijkste zijn. Maar natuurlijk hier binnen defensie, zeker de laatste jaren, krijgen we wel heel veel nieuw, hypertechnologisch materieel binnen. Dat toch wel heel goed zijn job kan doen.
0: Oké, top. Wat brengt jouw dag vandaag nog?
1: Werken, personeelsmanagement vooral.
0: Dat hoort er ook bij, zeg.
1: Dat hoort er inderdaad ook bij.
0: Hey Lucas, merci dat ik wat vragen op jou mocht afvuren. Ik heb heel de tijd zin om defensievocabulaire te gebruiken. Doen ze dat nog, zeggen zo in groep Mars?
1: Ja, bij parades gebeurt dat nog. Zeer geregeld.
0: Bij deze dan. In groep Mars, merci.

0: Ik beloof dat ik er zo meteen terug ben. Je hoorde Bazaar en ooit komt er een dag op M&M. Ik blijf hier nog even plakken bij Defensie.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
7: 14 nieuws.
0: Dit is Janne Kaart.
8: Sommige gemeenten willen en kunnen minder sociale woningen bouwen. De 56.000 sociale woningen die de Vlaamse regering extra wil bouwen tegen 2042 zullen er komen. Dat zegt minister van Wonen Melissa de Pratere, nu 44 gemeenten een uitzondering hebben gevraagd op hun sociale woonplicht. Ze vinden dan bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond is en ook te duur is om genoeg te kunnen bouwen. Maar die mogelijke uitzonderingen gaan maar over een heel klein deel van het totaal, zegt de Pratere.
9: Dat gaat over een 3000-tal woningen op een pot van 56.000 woningen. Dus het merendeel zal gewoon via de normale procedure worden gebouwd. De uitzonderingen die worden toegekend, ook die woningen zullen nog steeds worden gebouwd, alleen komen die in een losse pot terecht, waar andere gemeenten die soms veel ambitieuzer zijn dan het doel dat wij vanuit Vlaanderen hebben opgelegd, die gemeenten zullen daarop kunnen inzeren en voor hen is dat dan natuurlijk ook een goede zaak, omdat zij dan versneld kunnen gaan bouwen.
8: Een man van 40 uit Temse krijgt de gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een vrouw van 29. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde allemaal 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is nog altijd ernstig verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. En mogelijk komt dat door sabotage, want er zijn buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt ProRail.
10: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
8: Er is op dit moment geen hinder bij ons op het spoor. China vraagt de VS om te stoppen met zich voor te bereiden op een oorlog in de ruimte. Voor het eerst hebben de VS toegegeven dat ze wapens hebben geïnstalleerd in de ruimte. Volgens de Amerikanen zijn die nodig om zich te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Ook Rusland en China zouden dergelijke wapens ontwikkelen. Maar China zegt dat de ruimte geen nieuw slagveld moet worden. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen tot 27, 28 graden. Tegen vanavond kan het hier en daar wel regenen. Morgen begint nog zonnig met een paar wolken, daarna wel buien en ook gevoelig frisser bij zo'n 18 graden.
7: M&M. Maureen van Herbergen.
11: Maureen zoekt collega's.
0: Ik ben nog 1 uur lang collega bij Defensie vandaag. Dus als je zelf met een vraag zit, shoot. Wat klinkt hier zo dubbelzinnig, hè? Dit is Jelly Roll. M&M.

David Guetta is zijn best aan het doen, want binnenkort is het zover. Dan wordt er gestemd op wie die nummer 1 DJ gaat zijn in de DJ Mag Top 100. En hij is echt alles uit de kast aan het halen. En je zou denken, met zo'n grote naam, dat hij dat niet meer zouden doen. Maar ja, ik had me schromelijk vergist. Hij laat niks aan het toeval over. Hij wil die titel echt claimen. Voor Linde de Douw is het allemaal nog maar net begonnen. Zij vierde gisteren 1 week schaduw van jezelf. En wij vieren graag met haar mee.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes.
1: M&M.
2: Ik ben ooit eens in Disneyland geweest, maar ik moet dringend teruggaan, want ik kan niet wachten tot mijn kinderen oud genoeg zijn. Want toen was Toy Story nog geen part of the magic, nu wel. Er is een Slinky Dog Rups, een Buzz Lightyear laser shooter. En misschien toepasselijk nu ik vandaag deel uitmaak van Defensie. Je kan er ook een vrije val maken met zo die speelgoedsoldaatjes uit Toy Story. En jij kan daarin zitten op onze kosten. Als je niet helemaal mee bent en toch een Disney lovertje nog niks gehoord, dan doe ik toch gewoon even van dit.
0: Zin in een dag vol magie.
3: Kautar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
0: Luister deze week naar Club Kautar, score jouw tickets
3: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
5: Verica Bank. Excellent.
7: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
8: Het pijnlijk moment hiervoor in Jonge. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Gebeurt hier. En het
8: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
9: Het gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
13: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
14: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: Miracle. Ja, wacht even. Ik zit even te prutsen aan mijn muis. Million Dollar Baby was het liever, van Ava Max.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, het is van wennen allemaal. Mijn knopjes staan niet in Brussel, maar ik zit live uit te zenden vanuit Grobbendonk. Ik ben vandaag lid van het 29e bataljon logistiek. Ronald stuurt ondertussen in de M&M-chat een berichtje van: hey Maureen, waar moet ik juist solliciteren? Want ik zou wel als verpleegkundige of als burger bij Defensie aan de slag gaan. Ik heb het hier eens voor jou gevraagd, Ronald. Dat is op mil.be dat je moet zijn. Ik vind het wel heel fijn dat ze hier de mensen al enthousiast aan het krijgen zijn om hier ook te komen werken. Dat ligt misschien aan de fijne collega's die hier al aan de microfoon hebben gestaan. En één man kan dat weten. Goedemorgen, chauffeur Alec.
2: Goedemorgen.
0: Is dat jouw officiële titel, chauffeur?
2: Negatief. Soldaat.
0: Love. I love dat jij negatief zegt. Nee, is hier niet hetzelfde. Alec, jij bent een soldaat, maar je bent vooral chauffeur hier. Maar jij leeft eigenlijk een beetje jouw kinderdroom bij Defensie, hè?
2: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk altijd al van kleins af aan met allemaal films en series eigenlijk begonnen. Dat zo een beetje is beginnen aanwakkeren. En dan later heb ik eigenlijk zo aan die richting beginnen volgen op school met Defensie en Veiligheid. Dan heb ik er even tussenuit moeten zitten wegens een blessure. Maar dan toch daarna gewoon Defensie weer binnengegaan.
0: Je wist dan van oké, ik wil in Defensie terechtkomen. Maar hoe beslis je dan wat je wil worden bij Defensie? Of wordt dat voor jou beslist?
2: Nee, je kunt dat allemaal zelf kiezen eigenlijk. Het is natuurlijk altijd wel een heel moeilijk iets, omdat je hebt zoveel keus. En dan heb ik eigenlijk mensen die kende, die al bij Defensie hebben gezeten en zo. En die zeiden van ja, als chauffeur zijnde, je bent heel veel weg. Je bent vrij, je kunt doen wat je wilt eigenlijk. En dat heeft me dan wel echt aangetrokken.
0: Ja, toch ook een beetje je eigen baas zijn hier.
2: Ongeveer,
0: ja. Ja, ongeveer. Wat houdt dat in als je chauffeur bent? Hoe ziet een dag voor jou er gemiddeld uit?
2: Wij krijgen eigenlijk op voorhand onze planning van naar waar wij gaan moeten rijden. Of dat wij container moeten ophalen of afzetten. En dan weten wij ongeveer hoe lang dat rijden is. Dan starten wij tussen 7 uur en 9 uur ongeveer. En dan rijden wij naar andere kazerne, andere plaats. Kan ook buitenland zijn of zo. Maar dan rijden wij daar naartoe. En dan zetten wij daar de container af en pakken wij dat op. En dan komen wij terug en dan moeten wij wat onderhoud op het voertuig nog doen.
0: Ja. Ah ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar ik kan me dan inbeelden dat je niet elke dag op de baan bent. Wat doe je dan zo op de dagen tussendoor?
2: Klopt dat wij niet elke dag op de baan zijn. En als wij hier in de kazerne zijn, dan hebben we eigenlijk dagen dat wij volledig allemaal camions eigenlijk klaarzetten voor de volgende dagen of zo. Of echt volledig onderhoud erop doen dat die kunnen blijven rijden eigenlijk.
0: Ja, het is eigenlijk veel veelzijdiger dan chauffeur zijn. Dat is eigenlijk een enge term voor wat jij hier doet.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Voilà. Wat vind je zelf het tofste aan je job?
2: Eigenlijk de variatie. Dat wij eigenlijk naar plekken komen waar eigenlijk de gewone mens niet echt komt. Dat wij in het buitenland zitten op plekken dat je niet gaat inbeelden waar wij kunnen zijn. Dat is toch wel het plezantste.
0: Ja, absoluut. Je kan wel eens thuiskomen met wat goede verhalen, denk ik. Is dat soms ook met last-minute opdrachten, dat je echt van vandaag op morgen je koffertje moet kunnen pakken?
2: Ja, we hebben eigenlijk een neo-lijst en daar staan wij wel op. Dus we weten ongeveer wanneer dat dan misschien kan voorvallen dat wij zo last-minute moeten vertrekken. Maar dat kan zeker altijd gebeuren.
0: Heb je dan altijd zo ergens een koffertje klaarstaan?
2: Ja, ik heb thuis altijd wel een zak klaarstaan.
0: Alec, je mocht net zoals de collega's een song uitkiezen. Heb je dan ook als chauffeur een goede cruiseplaats gekozen?
2: Jazeker. Danza Kuduro van Don Omar.
0: Waarom heb je die eruit gepikt?
2: Dat is altijd wel een goede vibe dat hij eigenlijk geeft. En daar word ik altijd gewoon echt heel vrolijk van.
0: Voilà, aan alle collega's die nu onderweg zijn met Groot Marchandise, zet de radio maar wat luider. Merci, Alec.
1: Maureen zoekt collega's.

0: To you. Thibaut stuurt, amai, dat moet raar zijn, Maureen, om ineens zo'n gigantische vrachtwagen te zien passeren als je presenteert. Ja, dat kan hier al wel eens gebeuren. Ik ben nog steeds collega bij Defensie vandaag. Zometeen krijgt papi uitgebreide excuses van Topic en Becky G, maar eerst even naar de weg. Het is ondertussen 11:30. Je staat nog aan te schuiven naar Antwerpen. Op de E17 is bij het Lokeren de linkerrijstrook versperd door een aanrijding. Er staat daar 20 minuten file vanaf Kalken. Op de E313 ook een kwartier vertragen vanaf Wommelgem. In Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En op de Antwerpse ring richting Nederland is in Antwerpen-West de weg weer vrijgemaakt. Verderop 10 minuten extra wel nog aanschuiven van Berchem tot Deurne. Hi.
1: M&M. Maureen van Herbergen.

0: laat weten dat ze vindt dat de collega's hier hele goede platen aan het kiezen zijn. Ik krijg hier ook nog de groetjes van Elisa voor haar zus. Die werkt hier blijkbaar in de kazerne. Ah, de zus weft al terug, zie, voilà. Je bent meteen gespot via VRT Max. Anja, laat nog weten, mijn zoon wil graag een opleiding bij K9 doen. Dat zou, denk ik, ja, de mensen die de honden hier begeleiden, hè, bij Defensie, moeten zich dan inschrijven gewoon als soldaat of puntje, puntje. Want er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, er zijn inderdaad ontzettend veel mogelijkheden. Ik heb het eens gecheckt. Je moet zelf gewoon eens gaan piepen op mail.be. Daar gaat je zoon alle informatie vinden die hij nodig heeft, Anja. Ik krijg zo meteen mijn laatste collega al over de vloer. Dus als je nog met vragen zit, het is nu het moment. De man in kwestie heeft hier al serieus wat stappen gezet op de carrièreladder van vrijwilliger tot onderofficier. En hij is nog zeker niet klaar met klimmen. En jij mag meeklimmen zo meteen.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat
4: is? En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvis vond?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fons toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.

0: kijken hoor in de VRT Max app. Emma zegt groetjes aan Amelie daar van het Westerlo. En Amy die zegt groetjes aan Jesse die daar nu aan het werk is. Wel, voilà, ik ga dat zo meteen overbrengen, zie je groetjes.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Maar eerst heb ik nog een collega langs me staan, want ik ben hier nog steeds te gast, of een collega, maar liever in het 29e, bij het 29e bataljon logistiek. En wie daar ook werkt, dat is Diego. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Diego, jij bent een klimmer.
2: Zo kun je het ongeveer noemen, ja.
0: Ja, misschien niet letterlijk, eerder figuurlijk, want jij bent hier zowat de carrière-ladder aan het afgaan bij Defensie. Hoe ben jij hier begonnen?
2: Dus ik ben in 2013 begonnen als vrijwilliger, als chauffeur ook. En dan heb ik na 6 jaar ongeveer de mogelijkheid gehad om op te klimmen, de sociale promotie heet dat bij ons, naar onderofficier. En ik ben dus sinds 2018 ben ik onderofficier. En vandaar dat nog steeds. En momenteel ben ik bezig met mijn testen voor nog een sociale promotie richting officier.
0: Je hebt de smaak te pakken, hè?
2: We moeten lang genoeg werken, dus we moeten het maximaal er eventueel uithalen.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. En dat kan hier wel, hè. Ik heb het al verschillende keren gehoord. Je kan hier zoveel kanten uit, dat als je het een beetje gehad hebt of gezien hebt in één job, kan je echt makkelijk doorstromen naar een andere soort job binnen Defensie eigenlijk.
2: Dat klopt. Ik ben er een redelijk goed voorbeeld van. Ik heb in 2020 heb ik 2 kinderen gekregen, een tweeling. En ik ben toen volledig gewisseld naar een administratieve functie om meer bij mijn kinderen te zijn.
0: Oh, dat is leuk.
2: Dus meer een 9-to-5 job dan, terwijl ik daarvoor veel meer weg was. Dus.
0: Ja, want daar zou je zo niet aan denken, hè, dat je familie en Defensie heel goed kan combineren, maar net wel als ik jou dan hoor.
2: Sommige functies, niet allemaal, maar in sommige functies is het zeer goed combineerbaar, dat klopt. Ja.
0: Je bent nog steeds bezig met klimmen op die carrière-ladder hier. Wat is jouw ultieme droom?
2: Mijn ultieme droom, denk ik, als je het zo mag noemen, zal dan wel de volgende sociale promotie zijn richting officier. Omdat het compenseert ook een beetje het feit dat ik mijn hogeschool niet heb afgemaakt. Dus dat zou voor mij misschien wel een beetje een verholmaking zijn van die studie.
0: Is dat iets wat je zag als een tekort, zo, dat je dat niet hebt afgemaakt?
2: 100%. En binnen Defensie is die mogelijkheid er wel om dat te compenseren.
0: Dat is misschien nog een goeie voor mensen die met hetzelfde probleem zitten, hè. Je hebt vaak drop-outs en die dan niet zo goed weten waar naartoe eigenlijk. En dan kan je binnen Defensie zeker ook je gading vinden. Je hebt het zelf mooi omschreven. Eigenlijk was Defensie voor mij een beetje een sprong in het onbekende. Heb je daar al een dag spijt van gehad?
2: Nee, zeker en vast niet. Ik denk zoals veel jongeren, je studeert af of je stopt met studeren en dan weet je eigenlijk niet naar waar of hoe. En Defensie heeft eigenlijk alles. Je hebt een job, je kunt binnen, buitenlands. Wij kunnen sporten tijdens onze uren. We hebben hier een fitness, mountainbiken, zwemmen, alles kan je. Dus ik verveel me geen moment hier.
0: Ik denk dat die van HR graag gaan horen wat jij er allemaal aan het zeggen bent. Je hebt werkzekerheid gevonden, dat is niet onbelangrijk de dag van vandaag. Maar ook je beste vriend.
2: Dat klopt. Toeval moet lukken in 2013 bij de medische testen. Er zat een jongen naast mij. Die zat een maand later zaten we samen in hetzelfde peloton met opleiding. En nu, 13 jaar later, heeft hij eigenlijk hetzelfde traject als mij verlopen. Ook onderofficier, ook nu ambieert sociale promotie. Die is nu trouwens zijn examen Nederlands aan het afleggen.
0: Op dit eigenste moment.
2: Dus ik wil je succes wensen ook, ja. En wij zijn gisteren teruggekomen van Valencia City Trip. Dus het is met een beste vriend eigenlijk leren kennen binnen Defensie. Ja.
0: Wauw, je hebt hier alles gevonden wat je zocht, heb ik de indruk.
2: Klopt.
0: Ja, je mocht ook een plaat aanvragen voor je collega's. Wat mag ik voor hen draaien?
2: Ik heb gekozen voor Ed Sheeran, Shape of You.
0: Oké, ik wens jou heel veel succes met jouw promoties die er misschien zitten aan te komen. Hoort daar telkens een ceremonie bij?
2: Geen specifieke, denk ik of hoop ik toch niet.
0: Gewoon een nieuw badje.
2: Hier en iets anders van voren. Ja.
0: Oké, dan wens ik jou dat mooie nieuwe badje toe. En dit is voor jouw collega's Ed Sheeran en Shape of You. Merci.
1: Maureen zoekt collega's.
3: De club

0: Sandro Cavazza and Avicii and Without You.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, mijn show hier als collega bij Defensie zit er bijna op. Morgen zit ik bij de NMBS, maar nu rijd ik terug naar Brussel. Dat ga ik doen in het charmante gezelschap van Cat's Eye zometeen. Maar ik vond het heel fijn om hier te zijn. Als jij nog met vragen zit, weet, je kan hier altijd terecht op zondag 27 september. Dan is het hier open deurdag. Mil.be, daar moet je zijn voor meer informatie. Nu nog Cat's Eye. Vanavond ook in de AFAS-dome.

0: heel goed gedanst en gezongen gaat worden. Absoluut.
1: Vanavond op VRT1.
2: Er staat hier een koe op de pechstrook.
3: Oké. En die was alleen, hè?
2: Ah, nee, wij zijn hier met vier in een auto. De koe is alleen.
3: De koe inderdaad.
1: Op VRT1 krijgt de noodcentrale soms verrassende oproepen. Op VRT Canvas kan je met Rudy Franks op onderzoek in Drugs Delta. En op VRT Max neemt Arnoud je mee dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: Meer tijd voor jezelf nodig?
5: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
5: Even helemaal niks.
4: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Zie het. Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
9: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
11: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
10: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
11: Dat ben ik.
12: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verkeer.

0: In Nederland start het treinverkeer opnieuw op. Dat was overal in het land urenlang ernstig verstoord door sabotageacties. In het noorden en het oosten van het land is er wel nog veel hinder. Al op 8 plaatsen zijn buizen gevonden op de sporen. Andere plaatsen worden nog onderzocht. Deze reizigers zijn boos over de sabotageacties.
1: Ik had vanaf Steenwijk deze kant op willen reizen. Maar ja, dat kan dus niet nu met de auto. Ja, ik noem het geen storing. Het is sabotage. Het is de boel lam leggen.
2: Ja, baldadigheid en mensen. Dat natuurlijk vreselijk. Ze moeten gestraft worden, dat alles.
0: Een man van 40 moet 10 jaar naar de cel voor de verkrachting van een vrouw en het proberen wurgen van een andere vrouw. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde beslist. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. De 2 zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. De slachtoffers reageren opgelucht na de veroordeling.
3: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar 2, als ze ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En ze erkennen dat wel. Vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
0: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn intussen bekend. Daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren de resultaten negatief. Ook de telefoon van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht. Vlaams minister van Wonen, Melissa De Pratere, zegt dat er wel degelijk 56.000 extra sociale woningen bijgebouwd zullen worden tegen 2042. 44 gemeentes hebben intussen al een uitzondering gevraagd op die plicht. Onder meer Braschaat in Antwerpen vraagt uitstel. De gemeente vond nog geen geschikte bouwgronden om de inhaalbeweging te maken, zegt schepen van Wonen, Joris van Kouwelaert.
4: Er is een bepaalde zone in Braschaat, waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die omwille van het feit dat die zeer watergevoelig is, mag er niet meer op gebouwd worden.
0: Minister De Pratere zegt dat niet alle aanvragen voor een uitzondering aanvaard zullen worden. En als een gemeente toch een uitzondering krijgt, komen er extra sociale woningen bij op andere plaatsen. En het wereldkampioenschap atletiek zal in 2029 voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Deze namiddag warm en vrij zonnig. We halen tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en dan tot 19 graden. M&M.
5: En een hele goede middag. We beginnen meteen met wat mannelijk testosterons. Bruno Mars en Aaron Blommaert nu. Goedemiddag.

Cyrus die gaat vanaf nu door het leven als gewoon Miley. Dat past ook wel bij haar nieuwe stijl. En nu vrijdag komt haar nieuwe album uit, Bass Persuades. Heel benieuwd naar. Maar nu nog even nostalgie naar de oude Miley met deze Party in the USA.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2

0: van Oscar and the Wolf.
1: M&M.
2: Rate the song.
0: Ja, en voor deze hebben we een leuk trio bij elkaar gezocht. DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Jason Derulo, die ken je uiteraard al van heel veel hits. DJ Goya, die komt uit Roemenië. En het is hij die eigenlijk deze track eerst uitbracht, alleen onder zijn eigen naam. Maar dan komt Jason Derulo op de proppen, want die dacht, goh, dat nummer ben ik eigenlijk wel een grote fan van. En dat bracht DJ Goya dan op ideeën. En zo ontstond er dus de samenwerking met Jason Derulo. En dan hebben ze er ook nog een Braziliaanse zangeres bij gezocht. En dat is Melody. Voilà, een leuk trio, samengebracht door de muziek. Dat is altijd fijn. Op TikTok kan je het ook al wel gehoord hebben, want een nieuwe song van Jason Derulo, dat kan natuurlijk niet zonder een bijhorend dansje. Dus dat kan je daar terugvinden als je mee wilt dansen. Maar vooral jouw punten hebben we nodig, hè, in de VRT Max-app. Dus ga daar even naartoe, klik daardoor op het M&M-kanaal. Je kan ons trouwens ook nog steeds volgen daar. Doe dat even als je dat nog niet gedaan hebt. Maar vooral, geef mee punten, want alleen zo kan je bepalen of de song doorgaat in de playlist of niet. Dit is DJ Goya, Jason Derulo en Melody met Michiko.
2: Rate this song.

Chico. M&M. Read the song. Ja, trouwens, als je op TikTok eens gaat kijken, het dansje is daar echt met heel veel heupen. Het is echt wel heel sexy, hoor. Dat kan ook niet anders met zo'n beat erbij. Jouw punten op 10, die mag je nog altijd doorgeven via de app van VRT Max. Ik zie hier Thibaut Timmerman, die zegt voor mij een 7 op 10. Geweldig nummer, maar het komt wel gewoon een beetje te laat, vind ik. Want het heeft zo'n goede zomervibe. Hij zegt, het is een beetje zoals kalkoen eten op 3 januari. Dat is ook te laat. Dat vind ik een goeie. Stijn Jacobs die geeft een 7 op 10. Hannelore de Winter een 10 op 10. Veronica die zegt, het wordt ook niet beter hoe meer ik het hoor. Ik snap nog altijd niet... wacht, hè. Ik snap dat hij nog altijd niet erover is of zoiets. Ja, ik snap het. Ze geeft alleszins een 7 op 10. Savan ook wel. Luc die zegt, ja, zomers voor mij ook wel een 7 op 10. Fred geeft ook een 10 op 10. Alexandra Koloski die geeft een 10 op 10. Een topschijf. Patrick zegt, voor mij is het misschien niet dat een 5 op 10. Veronique die geeft een 7 op 10. Voilà. En dan zijn zowat alle scores rond, denk ik. Die zijn binnengekomen. Als ik die allemaal optel... Dan zitten we op een 8 op 10, hoor, gemiddeld. Heel goed voor Michiko. En dat betekent dus ook dat je die straks nog eens opnieuw hoort. Ja, en met dat zonnetje erbij vandaag, het past ook wel, hè. Dus straks na 6 uur nog eens opnieuw. En dan mag jij jouw punten doorgeven.

Peter met Ray erbij. You don't know me. Naar Antwerpen op de E313 moet je 25 minuten vertragen vanaf Wommelgem. In Antwerpen-Oost is de weg wel vrijgemaakt, gelukkig. Op de A12 nog een kwartier file rijden vanaf de Bevrijdingstunnel. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Annelinkroever tot Porgerhout. Richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En voor de rest enkel kleine vertragingen. M&M. Anke Goergen.

knew it, I knew you. Ja, op de verjaardag van Taylor Swift is nog even wachten. Dat is pas 13 december. Maar misschien ben jij wel jarig morgen. En dan heb ik goed nieuws. Want de M&M Ochtendshow die wil jou heel graag verrassen met een leuk cadeautje. Dus, ben of ken je iemand die jarig is op 16 september, morgen dus, op de prachtige woensdag, dan mag je dat nu al even laten weten via de app van VRT Max. En wie weet, word je dan gewoon morgen vroeg wel verrast met een leuk cadeautje. Dus laat het nu even weten als je morgen jarig bent.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ilse, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
2: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

Young. Van DJ-licious en Milo. Ik heb gisterenavond echt iets heel leuk gedaan met mijn lief. Wij hebben thuis gesip en paint. Dat is dus eigenlijk zo'n tekening met nummers. En dan moet je dus de juiste kleur schilderen op dat nummertje. Dat is echt gewoon hoofd leegmaken en aan niks anders denken. En daar dan gewoon een gezellig drankje bij. En dat was echt waar keiplezant. Want ik betrap mezelf er vaak op dat ja, als het dan zo druk is in de week, je gaat werken, je kookt s'avonds, dan heb je zo de neiging om snel in de zetel te ploffen s'avonds. En ik dacht, nee, we gaan nu eens gewoon na het eten een gezellige avondactiviteit doen. En ik vond echt, dat zorgt voor zoveel connectie met elkaar, maar ook je zit zo in het moment. Je krijgt er echt energie van. Terwijl als ik zo gewoon in de zetel ga ploffen, ook gezellig. Maar dan voel je je snel wel heel moe worden. Dus bij deze misschien een goede tip. Het moet geen geld kosten als je gewoon thuis iets leuk kan doen met je lief of je familie of andere mensen die er zijn. Doe het gewoon, want het is echt wel keiplezant om zo gewoon eens even je hoofd leeg te maken en creatief bezig te zijn met iets op een gewone maandagavond. Dus misschien kan jij dat vanavond ook wel doen. M&M. Ja, en Dua Lipa, die doet ook graag potten bakken. Dat zag ik op haar Instagram. Natuurlijk ook een goed idee als je even iets creatiefs wil doen. Dit is Houdini.

temperature die schiet de hoogte in vandaag. Zalig, hè? We gaan ons er niet te veel vragen bij stellen. Dat doet Shawn Mendes nu al met Why, Why, Why.

0: een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
1: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek. Er zijn nog nieuwe sabotageacties op het Nederlandse spoor. Op een 30-tal plaatsen in Nederland zijn al buizen of ander materieel gevonden op de sporen dat daar met opzet is neergelegd om het treinverkeer te saboteren. Op plaatsen waar de sporen al werden vrijgemaakt is er nieuwe sabotage. Spoorwegbeheerder ProRail geeft al het gevonden bewijsmateriaal door aan de politie.
6: De omvang is inderdaad groot, maar naast dat is het ook gewoon dat we ter plekke ook hebben gezien dat er inderdaad dit moedwillig daar is neergelegd. Dus op het moment dat we dat hebben aangetroffen, hebben we ook gelijk de politie ingeschakeld. Zij doen ook groot onderzoek. En wij zullen hen daarbij helpen door ook aanleveren van beeldmateriaal als dat aanwezig is. Om in ieder geval zo snel mogelijk te kunnen kijken wie hier achter zit.
4: Een man van 40 uit Temse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw en het proberen wurgen van een andere vrouw. De man moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. Die was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De advocaat van de 2 slachtoffers is tevreden met de uitspraak.
7: Een zeer strenge bestraffing, ook een terechte bestraffing voor gruwelijke feiten. Die gewoon heeft gezegd, zulke feiten opzicht van vrouwen zijn onaanvaardbaar en direct. De rechtbank is daar in meegaan en heeft een duidelijk signaal afgeleverd. Maar belangrijk is nu dat de rechtbank ook nog een 5 jaar extra ter beschikkingstelling heeft uitgesproken. Wat betekent dat de man eigenlijk nog verder kan opgevolgd worden. En als blijkt dat hij nog even gevaarlijk is en dat hij nu is, dat hij dan niet zal buitenkomen na die 10 jaar, maar nog extra 5 jaar in de gevangenis kan opgesloten blijven.
4: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in Ouen in de provincie Namen gevonden werden, wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Ook de resultaten van een toxicologisch onderzoek zijn nu bekend. Daaruit blijkt dat er in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn gevonden, bij Timeo niet. Ook de gsm van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht. In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels rond sociale media wel effect zullen hebben. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media, zoals Instagram en YouTube. Vanaf 13 jaar mag je wel een account maken, maar dan zijn er beperkingen op contacten en hoe lang je op het platform mag. Een stap vooruit, zegt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Somma, maar de vraag is of dat ook nageleefd zal worden.
8: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving die eigenlijk al toezicht en aanpak moet doen om sociale media en online veiliger te maken, dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. Dus daar gaan we toch veel meer toezicht vanuit de Europese Commissie op moeten toepassen. En we gaan moeten zien of die Europese leeftijdsverificatie-app, of die misschien kan helpen om dit effectief te laten afdwingen.
4: De Europese Commissie vergadert vandaag nog over de tekst. Donderdag wordt die definitief voorgesteld. En het wereldkampioenschap atletiek zal in 2029 voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Deze namiddag warm en vrij zonnig. We halen tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. En dan nog tot 19 graden.
9: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
10: Luister straks vanaf 4 uur naar Kautar en Wannes. En speel mee via VRT Max.
4: En misschien als je naar Disneyland gaat, dan ga je daar misschien ook wel sterren kunnen tellen.

ben zeker geen Mr. Know-it-all. Maar ik weet wel dat het echt wel prachtig weer is vandaag. 27 graden, ik verschoot wel een beetje. Ik keek naar die weer-app vanochtend. Ik dacht, maar is het wel juist? Het is zo de rest van de dagen van de week zo, ja, wel veel minder geweest dan dit. En nu is het al 27 graden. Ik vind het wel zot. Maar ik vind het ook wel leuk om jou te zien in die VRT Max-app. Altijd leuk als je daar aanwezig bent. Zoals die Lara uit Genk. Die zegt, hey, ik wil supergraag de groetjes doen aan mijn collega's van de bloemenwinkel. We zijn keihard aan het werken hier in Genk. Hey, die Lara, heel veel groetjes terug, hè. En Tim uit Zottegem, die zegt, ja Anke, ik hoop dat jij nog een beetje kan genieten van de zon. Ik moet slapen, want ik heb de nachtshift. Ik wens je alvast sweet dreams, Tim. Nee, wacht, dat is een andere dance classic, denk ik.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Bank zit je 3 keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
0: Samen met Gamma.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht
7: je
5: eigenlijk,
7: ja. Hij staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on!
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een

Toch ook wel een van de songs van afgelopen zomer. Hè? Nina Black en I Don't Know. Ja, en Carol G, die is normaal ook echt de queen of de zomer met al haar Spaanse songs. Maar voor deze ja, ballad heeft ze toch gekozen voor het Engels. En dat alleen maar omdat Bruno Mars haar gevraagd heeft om een liedje mee te zingen. Er is Still...

Rodrigo. Er staat al meer dan 100 kilometer file. Naar Antwerpen gaat het traag op de E17 vanaf Kruijbeke. 20 minuten extra daar. Ook op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier. Op de E313 20 minuten vanaf Wommelgem door een ongeval op de busstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten erbij van Sint aan de linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent nog 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je schuift daar 25 minuten aan vanaf Waasland Haven Zuid. En er rijden ook geen treinen tussen Mechelen.

Just a little. Als je net als ik ook just a little beetje fan bent van Clouseau, dan weet je dat ze live echt wel heel goed zijn. Ze hebben deze zomer ook een paar keer wel gespeeld. Maar ze gaan nog beter klinken met de Atomic Orchestra erbij. Een heel orkest en dat met de muziek van Clouseau. Dat gaat echt ongelooflijk zijn. Dat is in het Cursaal van Oostende. Gaat het gebeuren op 17, 18, 19 en 20 december. Super spannend. Het nadeel is, het is allemaal hopeloos uitverkocht. Nu, zonder orkest, maar ook wel heel meezingbaar, hè, van binnen.

0: Weekend Dolls live.
1: Info en tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: allemaal fear. Hey, no fear als je bij Defensie bent.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, want Maureen die was daar vandaag collega's aan het zoeken. En ik zag ze zelf meedoen met oefeningen. Ze had een helm op, zo'n kogelvrije vest, een rugzak van 20 kilo op de rug. Ze zag er echt super, super cool uit. Je moet het maar eens checken via de stories van M&M. Ze is daar zelfs mee in vrachtwagens geklommen. Het zag er een leuke dag uit en vooral heel veel leuke collega's. En morgen daar ruilt ze haar legerkostuum in voor een blauw met zwart hoedje en een fluitje in haar mond, want ze gaat langs bij de NMBS. Hopelijk dan, zonder vertraging, zit ze op post van 9 tot 12 hier op M&M voor Maureen zoekt collega's.

0: een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
4: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus

0: Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Een hele goede middag, het is 2:00.
2: 14 uur.
1: Met Melina Verbeek.
3: In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart. Op dat proces staan 46 mensen terecht voor de handeling cannabis, cocaïne en ecstasy in de Matongewijk in Brussel. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan 6 miljoen euro verdiend hebben met de drugs. De advocaat van een van de beklaagden vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt om te tonen hoe kordaat het de drugsproblematiek aanpakt.
4: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier. Hier zeer duidelijk.
3: In Nederland zijn er nog altijd nieuwe sabotageacties aan treinsporen. Op zo'n 30 plaatsen zijn buizen of andere spullen gevonden op de sporen. Op plaatsen waar de sporen al werden vrijgemaakt, is er nieuwe sabotage. Alles wordt aan de politie bezorgd, zegt spoorwegbeheerder ProRail.
5: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
3: Langs de snelwegen in Nederland zijn er intussen hooibalen in brand gestoken. Mogelijk is dat het werk van boeren die gezegd hadden dat ze vandaag zouden protesteren. Of er een link is met de sabotage op het spoor is nog niet duidelijk. In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels rond sociale media wel effect zullen hebben. In een voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media, zoals Instagram en YouTube. Vanaf 13 jaar mag je wel een account maken, maar onder ouderlijk toezicht en beperkte surftijd. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Anders, vindt zo'n leeftijdsgrens geen goede oplossing.
6: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. Ik denk echt niet dat we met bijkomende wetgeving die schadelijke effecten van het internet gaan beperken. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op mediawijsheid, om jongeren te begeleiden. En ik denk echt niet dat Europa met dit soort wetgeving nu weer moet afkomen. Dat vingertje en die verboden.
3: De Europese Commissie vergadert nog over de tekst. Donderdag wordt die definitief voorgesteld. En de zangeres van de Franse rockgroep Lerita Mitsuko is overleden. Catherine Ringer is gestorven aan kanker. Ze werd 68. Bij ons is ze vooral bekend van deze hit.

0: Zonnig en warm weer tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en dan 19 graden.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: M&M.
0: Straks heb ik voor jou de ideale opwarmer als jij naar de AFAZone gaat. Nu vooral Stanley Lefty eerst.

0: Harry Smith, Summer. M&M. Als jij vanavond naar Cat's Eye gaat kijken, heb ik zo meteen de ideale opwarmer. Laat nu al eens even weten of jij gaat vanavond, hè, op het M&M-kanaal in de app van VRT Max.
1: M&M. Make life sing. Make life sing.
2: Was het deze week op het internet? Niet dat ik het val, want normaal geloof ik niks van.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Zie het.
3: Grazer!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

vanavond staat Cat's Eye hier bij ons in de AFAS Dome. Er zijn wel wat mensen die daar naar uitkijken. Uiteraard Kimberly Denis uit Ninoven, die zegt wij gaan straks naar Cat's Eye. Marilou en Joël zien er heel hard naar uit. En voor Joël is het haar eerste concert ooit. Maar echt waar. Hoe schattig. Ja, er gaan heel veel kindjes mee hè, naar dat concert. Dat heb ik al gemerkt. Ook Vincent van de Ginse uit Adelgem, die gaat met zijn dochters. Hij zegt, wij vertrekken rond 4 uur naar Antwerpen voor Cat's Eye. We hebben geen tickets kunnen kopen door te ver in de wachtrij te moeten staan en hopeloos uitverkocht. Maar vorige week vrijdag, dankzij M&M, toch nog een duo-ticket gewonnen. Dus de dochters gaan dan toch nog onverwacht super blij zijn dat ze aanwezig zijn. Hey, hoe leuk is dat, zeg, als verrassing daar voor de dochters. Applausje daar. Om mee te spelen, Vincent, en die duo-tickets hier te scoren dankzij M&M. Het is jullie super hard gegund. En om jullie al helemaal voor te bereiden, gaan we nog eens natuurlijk een Cat's Eye draaien hier. Dit is Animal.

tonight. Ik zit met een plaag bij mij thuis van dieren. Misschien heb jij het ook al wel eens gehad en kan je mij er zo meteen bij helpen. Eerst nog eens checken op de weg, want op de Antwerpse ring richting Nederland, een half uur erbij van Sint Annalinkeroever tot Deurne, daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. In de file staat ook in Borgerhout een defect voertuig op de weg richting Gent, nog 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je schuift meer dan 1 uur aan vanaf Beveren. Traag naar Antwerpen gaat op de E17 vanaf Kruibeke een kwartiertje extra door een aanrijding op de linkerrijstrook. Op de E34 vanaf Melcelen 20 minuutjes. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven in Ranst is ook een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. En er rijden ook opnieuw treinen tussen Mechelen en Willebroek. M&M. Anke Goergen.

aware. MNM. Ja, ik zit dus bij mij thuis nu al een paar weken met een plaag van motten. Meer bepaald de voedselmot. En dat is echt wel heel vervelend, want die leggen dus hun eitjes in alles van droge voeding. Dus denk aan havermout, suiker, noten, pasta. Dus bij gevolg heb ik al heel mijn voorraadkast de vuilbak ingekieperd. Maar die motten, die blijven verschijnen. Dat is echt iets, ik weet niet wat ik nog meer kan doen. En ik heb gisteren nog iets ontdekt, want ik had er nog niet aan gedacht, maar die kunnen dus blijkbaar ook in kruidenpotjes kruipen. Dus heel mijn kruidenkast heb ik ook volledig de vuilbak ingekieperd. Ik bewaar zelfs nu al mijn open verpakkingen in de ijskast. Ik denk, ja, daar kunnen ze niet in. Maar het is echt wel heel vervelend. Dus ik dacht, misschien ben ik niet de enige met dit probleem. Dus help me out. Heb jij al eens ooit last gehad van voedselmotten? Hoe lang heb je dat gehad, die motten? Wanneer zijn die weggegaan? En wat heb je ertegen gedaan voor ze helemaal weg waren? Ik hoop echt dat ik hier niet alleen ben. Dus als je het ooit al eens hebt gehad, zo'n voedselmot bij jou thuis in de voorraadkasten, laat het mij even weten via de VRT Max app, alsjeblieft.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde opat.
3: Oh nee!
2: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
3: Oh, Bassie.
2: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
5: Nog voor je kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
12: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Jij? Yeah?
14: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Hey, ik ben Maxime.
16: En ik ben Babette. En je luistert naar MNM.

Ja, ik zit dus bij mij thuis met een plaag aan voedselmotten. Het is zoals Wannes Hanoule uit Roeselare het hier beschrijft op het M&M-kanaal van VRT Max. Dat is een mottige affaire. Ik weet het, het is super vervelend. Maar ik ben niet de enige blijkbaar. Lucie van Kerkhoven die zegt, oh, wij hebben dat ook gehad. Bij ons doen we nu altijd alles in dubbele plastic zakken, maar het gaat zeer moeilijk weg. Oké, dat is niet echt bemoedigend. Gabi uit Denderleeuw die zegt, je kast uitwassen met azijn in je water, dat helpt. Lut uit Lennik die zegt, wij hadden vorig jaar ook van die meelmotten bij de kasten bij ons op school. We hebben dan tijdens de vakantie van die speciale stickers in de kast geplakt, wel alles weggegooid wat in de kasten zat aan voedselwaren. Ja, dat heb ik dus ook al gedaan intussen. En die tip van die plakkers, dat krijg ik hier ook van Wim en van Dirk, die zeggen, ja, die geven de tip van de feromoonvallen. Dat zijn dus inderdaad speciale stickers die je zo op de kast moet plakken, waar de motjes naartoe worden getrokken. Helpt supergoed, zegt Wim, want wij hadden ook dat probleem. Op heel korte periode waren alle motjes weg. Ja, wel, die stickers die heb ik dus ook opgehangen nu. Die had ik ook besteld. Dus ik hoop echt waar dat het snel weg is. Dat mijn voorraad en mijn kruidenkast terug een beetje aangevuld kunnen worden. Dat die niet in de ijskast moeten gaan staan. Maar bedankt voor al die goede tips. Ik zal je op de hoogte houden als ze volledig weg zijn. En ik onthoud één ding. Samen bieten we de motten. Net zoals Michael Jackson met deze Beat It.

Oh my god, Anja Dazeleer die heeft ook nu op dit moment het probleem van de voedselmotten. Ze zegt, ik hoop dat ik er zo snel vanaf ben. Het is echt super vervelend. En ik kreeg hier ook nog een supergoeie tip van Veerle Berends. Die zei, van Elsie, die zei, ja, ik had ook motten, vreselijk. En ik ben te weten gekomen dat die dus ook eitjes leggen in de gaatjes van je kasten. Dus, ze zei, sinds ik die gaatjes heb afgeplakt, is het ook opgelost. Dus daar moet je ook zeker aan denken als je er ook last van hebt van die voedselmot. Bon, bij deze, Sienna Spyro.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.

0: Tijdvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
1: Tijdvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, Nieke.
5: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
6: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
7: Verdomme, Nieke. Hou op met die flabbergap.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Likken dat dan niet.
7: Bijgezegd.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in de pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.
13: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
14: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk

0: Sport met Lina Verbeek. Dieseltanken wordt vanaf morgen duurder. De prijs van diesel staat morgen bijna op het hoogste niveau van dit jaar. Een liter kost dan maximaal 2 euro en bijna 47 cent. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. Door die dure olie zullen ook andere prijzen verder stijgen, zegt Tom Simons van de bank ABC.
1: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten. Die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.

0: olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart. Op dat proces staan 46 mensen terecht voor de handeling cannabis, cocaïne en ecstasy in de Matongewijk in Brussel. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan 6 miljoen euro verdiend hebben met de drugs. De advocaat van een van de beklaagden vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt om te tonen dat het de drugsproblematiek fors aanpakt.
1: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier zeer duidelijk.
0: De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar. Daarnaast zijn er ook meer dan 7 miljoen sms'en onderschept en 400 miljoen e-mails. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing, criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals bijvoorbeeld een bank. De telecomoperatoren zeggen dat de fraude intussen verschuift naar WhatsApp, omdat de operatoren daar minder vat op hebben. In Nederland zijn er nog altijd enkele branden langs autosnelwegen, maar er is geen hinder meer voor het verkeer. Rond de middag werden hooibalen in brand gestoken langs enkele autosnelwegen daar. Mogelijk door een radicale boerenorganisatie die acties had aangekondigd op Prinsjesdag, vandaag dus. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid. Er zijn ook al een hele dag sabotageacties op het spoor in Nederland. Het is niet duidelijk of die twee acties iets met elkaar te maken hebben. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen. Japan heeft de op één na oudste bevolking ter wereld, na Monaco. En 90% van die honderdjarigen zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer in Japan wel dalen. Het gemiddelde aantal kinderen per Japanse vrouw ligt op 1,1. In de Japanse hoofdstad Tokio is dat zelfs minder dan 1. Op dit moment heeft Japan een bevolking van ruim 122 miljoen mensen. Zonnig en warm weer, tot 28 graden vandaag. Morgen krijgen we meer wolken en ook buien, dan halen we tot 19 graden.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
3: M&M. Zometeen de nummer 1 uit de M&M 50. En ook alles wat jij moet weten om op onze kosten naar Disneyland Parijs te gaan.

met de M&M50 Somber and My Body Isn't Ready. Ja, je kan het zo houden of veranderen hè, via de app van VRT Max. En 16 mei, dan staat hij natuurlijk bij ons in de AFAS Dome met You Are The Reason Tour. Dus misschien gaat hij nog wel even op die nummer 1 blijven staan, onze Somber.

0: ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Verica Bank.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
7: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
12: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Coldplay.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
2: Oh, ik ben zelf nog maar één keer in Disneyland Parijs geweest. Dat was samen met mijn zus echt al, ik denk, 15 jaar geleden of zo. Maar deze zomer, dan ben ik verjaard. En daar heb ik van mijn lief en van mijn beste vriendin, en beste vriend liever, en nieuwslezer hier op M&M, Yannick Aerts, een cadeautje gekregen. En dat was dat we samen nog eens naar Disneyland gaan. Hoe leuk is dat? En dat is dus dit weekend al gepland. Dus dit weekend, jongens, mij niet bellen. Ik zit in Disneyland Parijs. Ik ga mij daar keigoed amuseren. Ik ben ook super excited. En ik ben ook wel blij dat het een cadeautje was, want die prijzen zijn echt niet normaal duur, hè. Maar kijk, nu wil het toeval dat jij ook naar Disneyland kan gaan. Helemaal op kosten van M&M. En dat is allemaal dankzij de leukste en vrijgevigste club van het land, Club Kautar. Want deze week kan je tijdens hun show tickets winnen om dus naar Disneyland te gaan. En dat is niet alleen Disneyland, hè. Dat is vervoer, verblijf, tickets, zelfs fastpasses, hoorde ik Wannes zeggen gisteren. Het is echt de full dream experience om jouw ideale tijd in Disneyland te beleven. Het enige wat je daarvoor moet doen, is nu even surfen naar de app van VRT Max. Daar klik je door op het M&M-kanaal. En dan moet je maar één simpele vraag beantwoorden. Wie heeft het snelste een ijsblok kunnen stuk slaan? Is dat Kautar of Wannes? Dat gokje, dat mag je wagen. En wie weet ga je binnenkort dan wel gewoon naar Disneyland.
3: Speel mee via VRT Max.
1: En beleef de Disney-magie met M&M.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: Hij doet het voorprogramma op de tour van Ed Sheeran in Amerika. Maar hij is er helaas uitgezet uit dat voorprogramma omdat hij te veel politieke boodschappen over Palestina verspreidde tijdens zijn optreden. Nu is het ding dat Ed Sheeran en Macklemore al wel 13 jaar bevriend zijn en ze hebben al gezegd dat zo'n vriendschap niet verloren gaat door een pijnlijke onenigheid. Gelukkig maar.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog 45 minuten erbij van Sint-Annalinkeroever tot Deurne. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel de weg ook vrijgemaakt. Wel nog 40 minuten file vanaf Peveren. Naar Antwerpen 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruipeke. Ook op de E34 vanaf Melcelen. En ook op de E313 vanaf Herentals West. In de Randst is daar ook hinder door een ongeval.
2: M&M.
3: Goedemorgen.

helaas geen 14 zomerlid voor Aaron Blommaert. En helaas ook niet voor Line de Dauw, maar ze is wel keigoed bezig. Een week geleden bracht ze haar nieuwe song uit, Schaduw van Jezelf. En donderdag dan komt ze ook langs tijdens de M&M Ochtendshow. Dus luister zeker even mee als je haar wil horen dan. Dit is R.E.M.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19.

van Kautar en Wannes afhangt. Want als jij ook naar Disneyland Parijs wil gaan, doe je nog snel mee met de wedstrijdvraag op VRT Max. Straks na 4 uur, dan weten we wie die tickets wint vandaag. En weet je hoe je nog snel in Parijs of Brussel geraakt? Met de NMBS natuurlijk. Daar gaat Maureen morgen eens een kijkje nemen voor Maureen zoekt collega's. Dus tune zeker even in van 9 tot 12 hier op M&M.

Harry Styles komt naar Europa volgend jaar met extra datums van zijn tour. Deze week is de kaartenverkoop op verschillende dagen. Dus als je er naartoe wil gaan, check zeker even de website. Dit is American Girls.

0: €1,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Valpizza, het. Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen.

0: is Melina Verbeek.
1: Diesel en stookolie worden weer duurder. De prijs van diesel komt morgen in de buurt van de recordprijs enkele maanden geleden. Een liter kost vanaf morgen maximaal €2,47. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten en die prijs zal niet snel structureel zakken, zegt econoom Tom Simons van KBC.
2: Op dit moment zie je dat de vooruitzichten voor de olieprijs altijd maar wat wordt opgetrokken, omdat een oplossing van dat geopolitiek conflict in het Midden-Oosten verder en verder weg lijkt. En dat we ook nog de energievoorraden, vooral dan in Europa en in Azië, moeten aangevuld krijgen. Dus de vooruitzichten zijn dat die dieselprijzen mogelijk misschien wel een beetje kunnen zakken, maar zeker niet structureel. Dus het zal eerst moeten opgelost worden in Iran. Tot op dat moment zullen we moeten blijven vullen met dure diesel.
1: Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Fietsersbond. Die telde eind mei op 21 plaatsen hoeveel kinderen en jongeren fietsen tijdens de ochtendspits.
3: Dat gaat zowel over kleuters, lagere schoolkinderen als middelbare schoolkinderen. Wat ons is opgevallen is dat er iets meer kinderen zelfstandig fietsen op het platteland dan in steden. Dat kan te maken hebben met het feit dat er in steden scholen dichter bij de woonplaats van de kinderen liggen en dat die dan ook makkelijker te voet gaan.

0: gaan. Maar wat we vooral positief vinden is dat op het platteland heel veel kinderen zelfstandig naar school fietsen.
1: De overheidsdienst Economie en de Pro League Voetbal starten een campagne om te waarschuwen voor de risico's van illegaal streamen. In ons land is er een groot legaal streamingaanbod met bijvoorbeeld Streams, DAZN of VRT Max. Maar toch blijven nog altijd honderdduizenden Belgen illegale streamingwebsites gebruiken. En dat is gevaarlijk, zegt de FOT Economie.
2: Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale websites georganiseerde misdaad schuil gaat. En zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting. En daar willen we de mensen zeker ook op wijzen.
1: In Nederland rijden nog altijd minder treinen na sabotageacties op het spoor. Op verschillende plaatsen werden buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag stonden er ook hooibalen in brand langs autosnelwegen. Er was ook even hinder voor het verkeer daar. De hooibranden werden opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties tegen het stikstofbeleid aangekondigd vandaag op Prinsjesdag. Het is niet duidelijk of de boeren ook achter de sabotage op het spoor zitten. En een Russisch oorlogsschip heeft 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Dat gebeurde in de Baltische Zee. De waarschuwingsschoten hebben de helikopter net niet geraakt. De Deense premier Frederiksen noemt het incident ernstig. Volgens haar is het opnieuw een poging van Rusland om Europa te intimideren. Het Oekraïnse leger heeft intussen een oliefabriek in Rusland aangevallen. En er is ook een dronefabriek en een lanceerbasis voor drones geraakt. Zonnig en warm weer tot 28 graden. Morgen meer wolken en ook buien dan. Dan halen we tot 19 graden.
3: 141 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten erbij van Sint-Annalinkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Thijsmanstunnel 15 minuten. Dan naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcelen 25 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een half uur. En op de E313 vanaf Herentals-West 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Groenendaal en Oudergem door een ongeval op de middenrijstrook. En verder 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring ook nog 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.

0: Welkom bij een nieuwe Club Kouter. Mocht je slachtoffer zijn van het fenomeen dat we een dinsdag-dipdag noemen,
1: amai,
0: dan ben je hier op het juiste adres, want straks komt die dip er volledig uit geklopt. Wordt die eruit geklopt, voor alle duidelijkheid, door DJ Dino, onze winnaar van Start DJ. Nu, het ding is, ik loop al heel hard voor op de feiten, want die is er pas rond 6:15 straks. Maar iets wat je zeker nog uit je dip zal kunnen halen, wel, dat zijn tickets voor Disneyland Parijs.
2: Ga met Club Kouter naar Disneyland Parijs.
0: Ja, werkelijk alles is voor je geregeld. Verblijf, vervoer, toegang tot het park. Dat is echt gewoon helemaal tot daar gaan en gewoon compleet kunnen genieten van alles wat Disneyland te bieden heeft. Volgende week donderdag 24 september is het zelfs al zover, dus je hoeft eigenlijk helemaal niet zo heel lang te slapen. En het is extra cool, omdat er ook een nieuw deel van het park open is met zo'n hele Frozen World.
1: Ja, Anna, Elsa, Olaf, Gunther, wie is dat allemaal? Christophe en zo?
0: Gunther?
1: Is dat niet Gunther? Noemt dat de rendier niet Gunther?
0: Nee.
1: Hoe noemt het rendier? Ik weet het niet meer. Laat het even weten in de chat van VRT. Max.
0: Nee, wacht, ik weet het. Sven.
1: Sven? Ja, ik dacht, waarom, hoe kom ik bij Gunther?
0: Ik weet het niet.
1: Is dat ook een Disney-personage? Gunther is Gunther? Ook iets... Jawel. Die man in die hut van... Jawel. Volgens mij, jawel.
0: Van in de winkel.
1: Ja, van...
0: Ja,
1: je hebt dat zinnetje ooit gezegd tegen mij.
0: Ja, ik zeg heel vaak.
1: Oh my god,
0: ja. Waarom vergeet ik dat nu?
1: Die heet Gunther.
0: Joehoe. Big summer blowout.
1: Dat is volgens mij Gunther.
0: Ja, dat kans is
1: wel groot. Ja, dat denk ik wel.
0: Dat kans is wel groot. Sowieso, die gaan er zijn. Wie er altijd ook wel gewoon bij is, dat is Mickey natuurlijk.
1: Wow.
0: Voor vandaag moet je natuurlijk ook wel iets doen om die tickets te winnen. Heel deze week doen Wannes en ik Frozen activiteiten, dingen die met ijskoude dingen te maken hebben. Je moet ons eigenlijk vooral laten weten... Wie van ons twee het snelst een Disney-figuurtje uit een gigantisch ijsblok heeft gehaald? Dat was niet zonder slag of stoot, moet ik zeggen.
1: 3, 2, 1, go! Pas op het! Bitches! Man! Get the fuck!
0: Ja, daarvoor ga je dus naar VRT Max. Dan klik je op ons hoofd op de pagina van MLM. Het is even naar beneden scrollen. En dan kan je daar aanduiden van wie je denkt dat het eerst het figuurtje uit het ijsblokje heeft kunnen halen. Allee, ijsblok eigenlijk.
1: Dat was een gigantische ijsblok. We hadden wel wat materiaal, dus daarom klonk het zo agressief.
0: Ja, ik zou dat nu vooral gaan doen, want je hebt nog maar even de tijd om dat te gaan invullen. Veel succes.
2: Club Kouter. Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: van Sabrina Carpenter. Wat was dat? Spelen ze meteen opnieuw. Wat was dat? De quiz waardoor je weer mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag.
1: Oeh.
0: Je kan ook kans maken op Club Koutar sokken. Dat is zo als je 4 juiste antwoorden geeft. Dat is in de geschiedenis van dit spel sinds we dat doen. Met name ongeveer een dikke 3 weken.
1: Ja.
0: Zo goed als elke dag gelukt.
1: Elke dag buiten 1 keer. Hè.
0: Ja, zoiets. Dus je hebt sowieso wel een grote kans. Als je eventjes nu gewoon wat was dat stuurt via de chat van M&M op VRT Max, dan kom je straks misschien wel bij ons terecht. En we hebben zelfs nog een tipje voor.
1: Ja, het heeft iets te maken met deze girl group die vanavond ergens in België optreedt.

0: je graag mee, dan stuur je nu wat was dat in de chat van M&M op VRT Max.
1: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
2: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
3: Het is maar een 20 seconden spot.
1: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
2: Ja, heel sterk, hè.
4: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
5: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?

0: Het goed, hè?
1: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Meer tijd met je kinderen nodig?
3: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt?
4: Ja!
3: Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
4: Nog een keer!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Lost Frequencies.
1: Va?
2: Was da?
3: Het is dinsdag, dus weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er ook exclusieve Club Kouter sokken mee winnen. Dus als je 4 goede antwoorden geeft, dan zijn deze gewoon per direct van jou. Louis, je speelt vandaag mee. Heb je een beetje het nieuws gevolgd?
4: Nee, helemaal niet.
0: Oei.
3: Louis, zeg, wat heb je vandaag allemaal gedaan?
4: In het Justitiepaleis van Leuven gewerkt.
3: Huh? En wat doe je daar?
4: De gevangenen voorleiden.
3: Oh, wat? Oh, wow, wacht even. De gevangenen voorleiden. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Louis?
4: De gevangenen ophalen in het gevangenis en dan naar het Justitiepaleis brengen. Dan zo voor de rechter brengen en daarbij blijven, zodat die niet kunnen ontsnappen.
0: Okay, Louis, belangrijke job wel.
3: Louis, gebeuren er dan zo van die zotte dingen of mag je daar niks over zeggen?
4: Soms wel, maar het valt goed mee. Het is goed werk.
3: De gevangenen zijn meestal wel vrij vriendelijk.
4: Ja.
3: Okay.
0: Dat is ook zo. Allee, natuurlijk, we kunnen niet oordelen over wat die mensen ooit hebben gedaan, maar we hebben ooit een uitzending gemaakt vanuit de gevangenis. En ik heb toen ook met een paar gevangenen mogen spreken en zo. En die waren allemaal super sympathiek.
3: Ja.
0: Dus ja, kijk, Louis. Als je dan toch de sympathiek op je achterbank hebt.
3: Voilà.
0: Dan is
3: een gezellig, praatje maken. Ja. Nu, Louis, het is tijd voor de Wat was dat? Je speelt dus zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
4: Dat is keiduidelijk.
3: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
0: Louis, we gaan er gewoon meteen invliegen. Hier ben ik met jouw eerste vraag. Het treinverkeer in Nederland was vandaag zwaar verstoord door mogelijke sabotages. Zo zijn er op verschillende plaatsen buizen vastgemaakt aan de sporen. Maar hoe heet het spoorwegbedrijf van België?
4: De NMBS.
0: Influencer Elias Verwild krijgt een rol in de nieuwe FC de Kampioenen strip. Op welke televisiezender wordt FC de Kampioenen uitgezonden?
4: Ik kan VTM zeggen, ik weet het niet.
0: VRT1. Voor het eerst zijn meer dan 100.000 Japanners ouder dan 100 jaar. Wat is de hoofdstad van Japan?
4: Tokio.
0: Vandaag is het de laatste warme dag van het jaar. Het was wel tot 28 graden. Hoeveel is 28 plus 4?
4: 92.
0: Het Amerikaanse leger heeft bevestigd dat ze wapens heeft in de ruimte. Wat is de afkorting van de ruimtevaartorganisatie National Aeronautics and Space Administration?
4: Pas.
0: NASA. Cat's Eye treedt vanavond op in België, maar in welke iconische concertzaal in Antwerpen staan ze?
4: In de AFAS.
0: Ja.
3: Amai.
0: Dat was een tippertje.
3: Jij even gelukt.
0: Ja, goed.
3: De National Aeronautics and Space Administration is de NASA.
0: Ja, de NASA.
4: Ik was aan het proberen, maar...
0: Ik snap het. Ja.
3: Het ging wat sneller.
0: Te veel woorden en ik probeerde er al wat vaart in te steken, omdat ik denk, we moeten ervoor zorgen dat Louis die sokken binnen heeft. Maar ze zijn binnen, Louis, dus ze komen jouw richting uit. Succes nog op het werk en merci om mee te spelen. Hè.
4: Goed, echt een dikke merci.
0: Oh, dag Louis.
4: Bye-bye.
2: Wat was dat?
5: Kan jij het beter?
2: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: Soul, Bruno Mars.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Thijsmanstunnel 15 minuten erbij. Dan naar Antwerpen op de E34 vanaf Melsheerle, 20 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 25 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur in Wommelgem. Daar staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel dan 3 kwartier tussen Groenendaal en Oudergem. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. Verder een half uur filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem.

0: van Guido.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Wie, oh wie, gaat er nog met ons mee naar Disneyland Parijs? Gisteren mochten we Olivia blij maken. Zij mag met ons sowieso al volgende week donderdag samen met een Plus One Disneyland Parijs gaan ontdekken. Mm-hmm. Maar zometeen mogen we nog iemand anders gelukkig maken.
2: Ja, heel leuk, hè? Ik hoop dat ze heel luid roepen.
0: Dat hoop ik ook.
2: Ja, ja,
0: een beetje
2: enthousiast.
0: En ook, er mag altijd een Mickey-lachje tussen zitten ook.
2: Ik had het
0: dat leuk.
2: Doe nog eens. Kan je dat?
0: Wacht even.
2: Wacht even. Wacht even.
0: Super!
2: Ik kan het niet.
0: Het gaat niet, het gaat niet.
2: Ik heb geen stem.
0: Stem is weg, je stem is weg.
2: Nog een beetje verkouden.
0: Bo, mocht je dus meegespeeld hebben via VRT Max, dan moet je die gsm dicht bij jou houden. Want wie weet, bellen we je zo meteen wel op.

0: zit je 3 keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
7: 3 avocados voor €3. Dat wordt letterveel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Moves Like Jagger van Room 5.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Mag je ook echt super letterlijk nemen, want volgende week donderdag 24 september kunnen we met z'n allen gezellig naar Disneyland Parijs om het park daar te ontdekken. Gloednieuw onderdeel ook daar, Frozen World.
2: Oh, Anna, Elsa, Olaf, Kunta. Ja. Nee, Christophe bedoel ik.
0: Kunta, nee.
2: Kunta, Big Summer Blowout.
0: Nee, dat is hem ook niet blijkbaar. Iemand stuurde een bericht.
2: Ik ga het
0: en
2: nu
0: die op zei, het is helemaal niet Kunta. Het is Oaken.
2: Oaken?
0: Oaken.
2: Oaken. Oké, Oaken dan.
0: Blowout.
2: Oké, dus geen Kunta.
0: Geen
2: Kunta. Ga dat eens opzoeken.
0: Geen Kunta.
2: Oké, geen Kunta.
0: Maar bon, los van Kunta, wat hij er nu is of niet, geven we vandaag wel het tweede duo-ticketje weg. Het ging als volgt. Wallens en ik kregen een gigantisch ijsblok voorgeschoteld. En in dat ijsblok zat een Disney-figuurtje. We moesten het er om ter snelst uitkrijgen. We kregen wel eens wat attributen. Een haardroger, wat dingen om het te proberen doen smelten. Een hamer en whatnot.
2: Ja, hakbijl en zo, maar ja.
0: Van alles, wat warm water. Nu, bon, het moest er om ter snelst uit. Maar de vraag is, wie heeft die opdracht het snelst uitgevoerd? Die vraag moest je gaan beantwoorden op VRT Max. En als je het juist hebt, dan zou het zomaar eens kunnen dat we jou gaan bellen. Even kijken. Oké, daar gaan we. Ik hoop dat hij opneemt. Dat is altijd spannend, hè?
2: Heel spannend.
0: Even. Oh nee.
2: La la la la la la.
3: Hallo, met René.
0: Hey. Hey, dag René.
2: René.
0: Het is met Kautar en Wannes van Club Kautar.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Zeg, René, ga jij eigenlijk graag naar Disneyland Parijs?
3: Ja, tuurlijk. Ik denk dat er niemand is dat niet graag naar Disneyland gaat.
0: Oké, René, dan hebben wij fijn nieuws.
2: Ja, want proficiat, jij gaat met ons naar Disneyland Parijs.
0: Ja, volgende week donderdag, 24 september, is het zover. Hoe hard kijk je daar naar uit?
3: Ja, super hard. Dat is ook mijn verjaardag, dus dat is echt een beste dag ooit.
2: Oh, dat is geweldig. Wie ga je meenemen?
3: Ja, wel ga mijn vriend meegaan als hij verlof kan krijgen. Anders een vriendin.
2: Oh, ja. Gezellig, René.
0: Ja. Voor alle duidelijkheid, want dat zijn we nu eigenlijk vergeten te zeggen. Je hebt natuurlijk het juiste antwoord gegeven via VRT Max. Want René, wie van ons twee heeft het Disney-figuurtje het snelst uit het ijsblok gekregen?
3: Ik had op Wannes gegokt.
2: Oh, ja, nee, ik het vind het geweldig.
0: Het was echt twee seconden of zo.
2: Ja, het school niet veel. Maar het was beter.
0: Het was echt wel sava.
2: Het was beter.
0: René, oké, dus even terug back to business.
2: Ja.
0: Jij gaat voor je verjaardag naar Disneyland Parijs. Ja, zalig dat je gewoon voor jezelf eigenlijk een cadeau geregeld hebt. Dus je man of je vriend gaat mee, je partner?
3: Ja, die gaan normaal gezien meegaan als hij verlof kan krijgen.
2: Oké, dus dan is het eigenlijk de bedoeling dat hij daar nog een cadeau voor heeft.
0: Ja, dat
2: toch, want dat gaan wij hier nu nog wel niet voorbij laten gaan.
3: Dat is wel de bedoeling, hè.
0: Ja, voilà. We hopen zijn, hè, René.
2: Hoe heet je man, René? Of je vriend?
3: Jannik,
2: bij deze, je hebt het gehoord.
0: Ja.
2: Je staat op de lijst.
0: We willen
2: voor een cadeau.
0: Ja, we willen een ingepakt cadeautje zien daar in Disneyland.
2: Ja, voilà.
0: Ja, René, proficiat. Jij gaat dus, we zien elkaar sowieso volgende week in Disneyland Parijs. Tot dan zeker, hè, René?
3: Ja, super, dankjewel.
0: Dat is heel graag gedaan. Tot volgende week. Ja, en mocht jullie denken, maar ik wil ook mee naar Disneyland Parijs. Ja,
2: ik
0: wil ook heel graag naar Disneyland Parijs.
2: Ik zou het snappen.
0: Het is nog niet verloren, jongens. Het is absoluut nog niet verloren. Ik ga je zo meteen vertellen hoe het misschien wel eens zou kunnen dat jij meegaat volgende week naar Disneyland Parijs.
2: Oho, Mickey.
0: Ja, dat was heel slecht.
1: Afado. Club Kautar. Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs. De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Adela, Ain't in LA.

0: bitch.
1: Weet je waar ze zijn?
0: Club Kautar.
1: Ja, of...
0: Disneyland.
1: Ja, zeker wel.
0: Hé, bitches in Disneyland.
2: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
1: The baddest bitches are in Parijs.
0: The baddest bitches ain't in are in Paris. Geweldig.
1: Ja. Nu, volgende week donderdag liever, gaan wij met z'n allen naar Disneyland Parijs. En jij kan gewoon gezellig mee. Je moet daar natuurlijk ook wel iets voor doen. Want heel deze week zijn wij zowat Frozen-achtige activiteiten aan het doen.
0: Ja, het is wel een koude bedoeling, dat kan je wel zeggen.
1: We hebben echt iets ongelooflijk strafs gedaan, als ik het van onszelf mag zeggen.
0: Ja.
1: Want Wannes en ik zijn een ijsbad ingegaan.
0: Mm-hmm.
1: Een echt ijsbad met echte ijsblokken. En dat klonk zo.
3: You can do it.
4: Wauw,
3: je hebt hier roepen.
4: Shut up. Oh my god. Oh. I'm so done.
3: Het is gewoon zo wat kou. Ja, precies of je hebt zo in je voeten in de sneeuw of zo. Zo voelt het.
4: Fuck. Oh my god. Ja, ik ga eruit.
3: Mijn ellebogen hebben ook wel kou.
4: Oh my god.
1: Ja, oh my god, dat kunnen we wel zeggen.
0: Het klinkt echt alsof ik aan het bevallen ben.
1: Ja,
0: zo klinkt het.
1: Kan je ook eens voelen hoe dat voelt.
0: Ik zei toch wel tijdens het ijsbad... Nee, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want dan geef ik een spoiler misschien.
1: Nee, we geven geen spoilers.
0: Nee, we geven geen spoilers.
1: Want het is natuurlijk deel van de wedstrijdvraag. Want de vraag is nu... Wie van ons twee heeft het langst volgehouden in het ijsbad? Dat is de vraag die je vandaag moet beantwoorden. Je krijgt tijd tot morgen. Je gaat naar de kanaalpagina van M&M op 14 Max. Daar scroll je naar beneden. Ga je ons hoofd zien staan met de vraag of je mee wil naar Disneyland Parijs. En daar geef je wat volgens jou het juiste antwoord is.
0: Mm.
1: Heel veel succes en misschien horen we elkaar morgen wel opnieuw.
5: Club Kautar.
2: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: In the Dark van Purple Disco Machine. Je weet ondertussen wel hoe het in elkaar zit. Zo rond 5 uur gaan we altijd op zoek naar iemand om toe te kunnen voegen aan ons clubje. Want ons clubje is plezant, maar er is altijd ruimte voor wat meer volk.
1: Ja.
0: Wat kan je er allemaal mee krijgen? Voornamelijk gewoon eer voor de rest van je leven dat je lid bent van deze club. Maar ook een sticker die bewijst dat jij officieel lid bent van deze club. Die krijg je dan opgestuurd. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel onder de 3 voorwaarden van de dag vallen.
1: Yes, we zijn op zoek naar iemand die recent nog slingers heeft opgehangen. We zijn op zoek naar iemand die altijd hetzelfde eet als ontbijt. En we zijn op zoek naar iemand die zich recent nog heeft pijn gedaan.
0: Ben je de persoon die we zoeken? Heb jij recent nog slingers opgehangen? Eet jij altijd hetzelfde als ontbijt? En heb jij jezelf recent nog pijn gedaan? Dan mag je je vooral even melden. En dat doe je in de app van M&M. Nee, dat is niet waar. Dat doe je in de app van VRT Max. Maar in de chat van M&M.
1: Ziezo.

0: vanavond op VRT1.
1: Er staat hier een koe op de pechstrook.
2: Oké. Okay. En die was alleen, hè?
1: Ah, nee, wij zijn hier met vier in de auto. De koe is alleen.
0: Op VRT1 krijgt de noodcentrale soms verrassende oproepen. Op VRT Canvas kan je met Rudy Franks op onderzoek in Drugs Delta. En op VRT Max neemt Arnoud je mee dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
3: Zie het.
4: Grootser!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
8: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
7: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
10: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw

0: Morgen betaal je meer voor diesel en stookolie. De prijs van diesel staat morgen bijna op het hoogste niveau van dit jaar. Een liter kost dan maximaal 2 euro en bijna 47 cent. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. Door die dure olie zullen ook andere prijzen verder stijgen, zegt de econoom Tom Simons van KBC.
1: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekomst dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten. Die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
0: De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends bestaat uit kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen, dat zegt de Fietsersbond. Die telde eind mei op 21 plaatsen hoeveel kinderen en jongeren fietsen tijdens de ochtendspits. Steden, gemeenten en gewesten kunnen kinderen helpen om hun verplaatsingen nog veiliger te maken, zegt de Fietsersbond.
2: Het gaat niet alleen over de school, het gaat ook over de jeugdclub, de muziekschool, de tekenschool, noem maar op. Vertrek vanuit een kindweefsel waar je alle fietsers veilig kan laten naartoe fietsen, zeker de jonge kinderen. Voor de Vlaamse overheid vragen we, zet in op een andere manier van de verkeersbelasting voor grote zware wagens, want dat is heel gevaarlijk voor jonge kinderen als die in confrontatie komen met die hele grote zware auto's.
0: In Nederland zijn alle sporen nu vrijgemaakt na de sabotageacties van vandaag. Op verschillende plaatsen waren buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties aangekondigd vandaag op Prinsjesdag uit protest tegen het stikstofbeleid van de regering. Maar die boerenorganisatie ontkent dat ze achter de sabotage op het spoor zit, zegt Bram van de Putten in Nederland.
3: De Farmers Defence Force heeft intussen ook wel zelf gereageerd. Ze ontkennen formeel dat ze achter de sabotage op het spoor zitten. Maar ze zeggen ook, ja, we kunnen niet uitsluiten.

0: dat er misschien andere boeren toch ook verantwoordelijk waren voor die sabotage. Dus op dit moment nog niet echt een spoor van de daders. Al zouden er wel daders vastgelegd zijn op camerabeelden die de politie nu volop aan het onderzoeken is.
1: De Nederlandse overheid houdt ook rekening met klimaatactivisten of buitenlandse inmenging. En doelman Matsels stopt als rode duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Sels is 34 en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de rode duivels kwam hij 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Courtois zal wel beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond komen er wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minima tussen 12 en 16 graden. Morgen krijgen we wolken en opklaringen, in het oosten ook buien. En tot 19 graden dan.
2: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: 231 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 25 minuten op de E34 vanaf Melcelen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E313 vanaf Massenhoven. Dan op de buitenring rond Brussel 1 uur tussen Waterloo en Ouderhem. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. Verder een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem. Naar Brussel op de E411 vanaf Jezus-Eik een kwartier. Naar Lummen op de E314 een half uur tussen Maasmechelen en Genk door een defect voertuig op de rechter rijstrook. Op de A11 naar Brugge is bij Brugge Zeehaven door een ongeval de linker rijstrook versperd en andere vertragingen zijn gelukkig beperkt. M&M.

Ik ben op zoek naar iemand die recent nog slingers heeft opgehangen. Iemand die altijd hetzelfde eet als ontbijt. En iemand die zich recent nog heeft pijn gedaan. Je mag je melden in de chat van M&M op VRT Max. Make life. Club Kouter. Neutral, big life.

Miles on it. Miles on it van Marshmello en Kane Brown. M&M. Ik weet gewoon dat er vandaag al mensen onderweg zijn richting de AFAS Dome. Op dit moment al, want daar vanavond staat daar Cat's Eye. De meisjesgroep waar iedereen het werkelijk op dit moment over heeft. Je kent ze hoogstwaarschijnlijk wel van dit nummer.

0: Cato Peters, die gaat er vandaag zijn. Dus het is hopeloos uitverkocht. Wie weet doet ze vanavond wel een kleine recap. Dat ga je sowieso wel wat kunnen volgen via onze stories van M&M. Maar nog cooler eigenlijk dan dat is dat ze Cat's Eye een paar minuten mag spreken.
1: Dat vind ik toch wel een dingetje, hoor. Ze vertrok hier daar straks op de redactie en ze had toch wel een beetje stress.
0: Ze had wat stress. Ik denk zelfs dat ze, as we speak, op dit moment met hen aan het babbelen is.
1: Oh my god.
0: Even bellen, want ik ben toch wel benieuwd hoe het is gegaan. Maar eerst moeten we nog iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Club Kautar. Welkom in de club.
3: Dina Vergouwen.
0: Hey, dag
3: Dina. Hey.
1: Alles goed?
3: Ja hoor, met jullie.
0: Ja, zeer goed.
1: Ja, heel goed, heel dank goed. Je.
0: Zeker blij omdat jij nu bij ons aan de lijn bent, natuurlijk. Hè.
3: Oh,
0: Dina, jij zou heel graag lid willen worden van ons clubje. We zullen eens checken of dat ook effectief kan. Je hebt recent nog slingers opgehangen.
3: Klopt.
0: Ja. Jij hebt jou recent ook pijn gedaan.
3: Ja, klopt.
1: Wat is er gebeurd?
3: Deze morgen bij het raspen van mijn wortel.
1: Oei, en met een vingertje ertussen, of hoe?
3: Ja, ik was gewoon... Ik wou de schilder afhalen en ik was iets te snel aan het gaan en ja...
1: Ai.
0: Au, au, au, au, au. En voor wat waren de slingers eigenlijk?
3: De slingers. Een collega van mij was vorige week jarig.
0: Oh,
3: ik heb mijn bureau een beetje versierd.
0: Cute dat jullie dat voor elkaar doen.
1: En, mooi.
0: Het laatste puntje, je eet altijd hetzelfde als ontbijt. Vertel, wat eet je dan?
3: Elke ochtend 3 rijstwafels met pindakaas en een banaan erop.
0: Mm, lekker.
1: Lekker. En heb je nooit zin in een eitje?
3: Nee, ik eet niet zo graag eitje.
0: Oh, Dina.
1: Oh, geen enkel eitje?
3: Nee, sorry.
1: En avocado?
3: Ja, dat lust ik ook wel eens, maar dan is dat zo eerder voor het middageten of zo.
1: Ah ja, als lunch. Je bent wel een healthy girl. Wortelen in de ochtend? Ah nee, maar niet voor in de ochtend.
0: Nee, voor het middageten waarschijnlijk.
3: Ja, die had ik mee voor het
1: middageten. Amai,
0: Dina. Ik vraag me wel af, ik denk niet dat ik genoeg zou hebben met rijstwafels 's morgens.
1: Maar ja, pas op, die havermout en die pindakaas daarop, dat vult wel, denk ik, hoor. Maar
0: er is geen havermout.
1: Pindakaas en banaan bedoel ik.
0: Ah, zo, dat vult wel, dat is waar. Dat is waar.
1: Ik moet wel zeggen, Dina, ik heb dat ook ooit gegeten. Dat is wel een klaffe droge boel, hè, in de ochtend. Daar krijg je toch wel...
3: Oh nee, ik vind dat echt goed.
1: Oh nee, ik heb het zo het gevoel dat je daar altijd zo'n stinkback van krijgt.
0: Ik heb daar ineens ook wel goesting gekregen. Weet je wat, Dina, ik ga daar morgenochtend ook mee ontbijten.
3: Ik zeg zeker doen.
0: Hier ligt nog een banaan ergens te rotten op onze redactie. Ik ga dat gewoon meepakken en morgen opeten.
1: Heerlijk.
0: Ja. Dina, bij deze ben jij officieel lid van ons clubje. Maar dat moeten we dan ook wel nog echt officieel maken. Hè?
2: Proficiat.
0: Dina Vergouwen.
2: Jij bent nu trots lid van Club Kautar.
0: Merci, Dina.

0: Lady Gaga.
1: Oh.
0: She's a mom now.
1: Ik dacht al even dat mijn mama in de app van M&M aan het
0: sturen. Nee, Lady Gaga. Lady Gaga is mama geworden, mocht je dat nog niet weten. Zeg, Cato Peters heeft Cat Sai mogen interviewen. En ik ben ongelooflijk benieuwd of ze zich met z'n allen wat geamuseerd hebben. We gaan het daar zo meteen even vragen.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op

0: Lucky vanavond. Ja. Sowieso lucky als je naar Ketsa gaat in de afwasdoom. Maar onze Kato Peters, die heeft daar toch eens een schepje bovenop gedaan. M&M. Vanavond staat Ketsai effectief in een uitverkochte AFAS-doom. En onze eigen Kato Peters die mocht dichter dan wie dan ook vanavond. Want ze heeft ze alle vier mogen interviewen. Dag Kato.
1: Hallo, dag Gouter en Wannes. Hoe zot is mijn leven? Even.
0: Ja, heel crazy.
2: Niet normaal.
0: Zeg, crazy. We moeten eerlijk zijn, je had er vandaag wel een beetje stress voor, hè?
1: Ik. Ja. Gaan we met auto? Ja, dat klopt. Ja. In het algemeen heb ik niet zo heel vaak stress als ik mensen moet interviewen. Maar ineens had ik zo door van, oh, dat zijn wel echt huge ass stars. Ja. En die zijn wereldbekend en zo. En die, dat is wel echt een dingetje, Ketsai. Want zo superveel mensen rondom mij begonnen daar dan ook over te praten. En ineens had ik zo van, oh my god, en ik moet dat daar allemaal gaan doen. Maar die stress was echt voor niks nodig eigenlijk. Want ze zijn zo sympa. Ze zijn echt mega chill. Ze zijn die ruimte daar binnengekomen. By the way, we hebben een video opgenomen in exact dezelfde ruimte waar wij toen ook zaten met Bachelor Nights en Nilly's.
0: Oh,
1: dus, ja. Dus dat vond ik al cool. Dat voelde ik mij al een beetje relaxed. Yeah. En dan hebben we daar een video opgenomen en ze waren echt zo super chill. Hun make-up was al helemaal on fleek, maar ze hadden wel zo nog een chill kledij aan. En dan hebben we een videootje opgenomen die we, as we speak, aan het monteren zijn. Dus die komt zo snel mogelijk op de socials van M&M. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb zo wat bekende Vlamingen of famous people van België meegenomen om de cultuur van België zo wat mee te geven. En we hebben het over van alles gehad. Ik heb hem bijvoorbeeld laten raden wie de koning was van België. En ze waren er meteen van overtuigd dat dat Sinterklaas was.
0: Oh, oké. Okay. Dat is
1: een paar.
0: Lichtelijk naast, ja.
1: Ja. Dus maar wel heel grappig van de video. Nee, zo mag je dat niet zeggen. Nee, dat is super moeilijk als je dat niet weet. Ja. En we hebben het ook bijvoorbeeld gehad over, jawel, Balthazar Boma.
0: Oh, ah ja, daar hebben ze altijd toch iets bijzonder over te zeggen. Yeah.
3: This would be really cool if you could say this. This is Balthazar Boma.
4: Balthazar Boma.
3: Yeah. He is the main character, like the really like Casanova in the most famous soap of Belgium.
0: Oh.
3: Yeah, in FC de Kampioen.
0: Het voelde even alsof je ze net had toegevoegd aan een of andere FC de Kampioenen secte of zo. Ja. Hoe zit het allemaal samen?
2: Balthazar Boma, ik vond het geweldig.
1: Ja. Ja, ze voelden, ik vond het gewoon hilarisch dat die meiden die zo uit alle kanten van de wereld komen, dat die dan zo ineens Balthazar Boma allemaal zeggen. Mm-hmm. Dat vond ik heel top. Dat was mijn hoogtepunt al van nu vandaag. Dus ja, leuk. Ze zijn echt gewoon mega gezellig. En wat ik vooral ook leuk vond, dus wij waren dan klaar met onze video opnemen. En dan moesten wij zo wat afbreken en zo. En dan zijn zij begonnen aan hun socials. En ik heb dus zo wat de behind the scenes meegemaakt van hoe zij hun socials maken.
2: Oh. Ja, en die, of ga je dat dan... Ga je dat nog even geheim houden?
1: Nee, want ja, dat komt online op hun socials. Ik ben ook zo de hele tijd aan het refreshen om te zien wanneer gaan ze die TikTok online zetten.
2: Ah, ja.
1: Maar het is wel mega cool om te zien dat zo... Dat zijn echt vriendinnen. Snap je? Mensen zouden kunnen denken dat die gewoon samen zijn gezet en dat dat gewoon collega's zijn. Maar die gibberen constant onder elkaar. En dat is wel leuk om die vibes zo te zien.
2: Ja.
1: Dat die echt zo friends zijn.
0: Het zijn gewoon girly pops.
2: Ik denk dat het
1: gewoon girly pops.
0: Allemaal girly pops
1: zoals jij en ik.
0: Ja, zoals absoluut. Wij allemaal samen.
2: Als je zo samen wordt gezet uit een competitie. Je moet het dan toch maar doen, hè? Voilà. Zijn ze daar nu met vier of met drie vandaag, Kato?
1: Nee, ze zijn er met vier.
2: Oké, met vier.
1: Dus er was gevreesd dat het maar drie mensen ging zijn, maar uiteindelijk zijn ze de tour ook echt gestart met vier. Okay, en hoop gelukkig. Ik dat ze die ook minstens met vier gaan uitzitten.
0: Oké, dan zijn we blij voor de mensen die vanavond gaan kijken dat ze vier Ketsai's te zien krijgen. Kato, misschien om even te bellen. En ja, we zien die video dan wel nog verschijnen, hè, op de Instagram van M&M.
1: Absoluut. En de stories van het concert ook en al.
0: Ah, kijk. Vanavond vooral
2: heel
0: zeker
2: veel
0: volgen.
2: Plezier.
1: Dank je.

0: van Swedish House Mafia.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: 242 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Nog 1 uur trager tussen...
0: 1 uur?
2: Ja, hallo. En zeg maar de buitenring, lieve schat. Op de buitenring rond Brussel nog 1 uur trager tussen Waterloo en Oudegem. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt. Toch een positief puntje. Verder 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring dan een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E411 vanaf Overijse 15 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten. Erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan naar Antwerpen, 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 in Gentbrugge door een ongeval op de linkerrijstrook en verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 nog vanaf Herentals-West en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En gelukkig zijn andere vertragingen beperkt.
0: Ja, ik heb al maar 1 ding te zeggen op deze dramatische file. Ja, zeker wel.
3: Files, file. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: We gaan file spielen.
2: Jawel.
0: Ja, sorry, een uur op de buitenring van Brussel.
2: 240 kilometer file.
0: Ja, dat is niet fijn. Dat is niet fijn. We gaan het een beetje plezanter maken. Dus als je op dit moment ergens in de file staat en je hebt zin om te file spielen samen met ons, dat is gewoon een spelletje spelen eigenlijk als je in de file staat.
2: Niet zo moeilijk.
0: Dan stuur je nu file in de chat van M&M op VRT Max. Laat van je horen. File spielen.

0: Runaway van One Republic.
1: Spielen, spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, superveel file overal, maar echt één uur op de buitenring rond Brussel. Het is maar een voorbeeld. Het is maar een voorbeeld van hoe dramatisch het er op dit moment in de buitenwereld aan toe gaat. En jij staat er misschien wel ergens middenin.
2: Paul.
0: Middenin die file, dat is saai. Het gaat niet vooruit. Je staat stil. Je kijkt links van u dezelfde mensen, rechts van u de hele tijd dezelfde mensen.
2: Iemand die zijn neus aan het peuteren is.
0: Ja, zo, je hebt alle podcasts al beluisterd. Je playlist is helemaal uitgeluisterd. Dus wat blijft er dan nog over? We spelen een leuk spelletje.
2: Oh, op M&M.
0: Ja. Als je graag meespeelt, dan moet je vooral nu file sturen in de chat van M&M op VRT Max. Moeten we wel nog een spelletje kiezen voor vandaag?
2: Ja.
0: En dat is...
2: Rara raadt het uur, het spel waar wij hebben een onbekend uur moeten raden.
0: Ja, dus als je graag meespeelt, lekker gezellig onder elkaar, dan stuur je nu file in de chat van M&M op VRT Max. Tot zo!

0: tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
3: Om wat te doen?
2: Om aan treinen te werken.
3: Huh?
2: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
4: Zie het.
5: Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
9: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
8: je. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
10: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
11: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
12: Gebeurt hier. En het
11: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
12: Gebeurt hier. Maar ook het
13: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
12: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
14: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
15: Richt het op, laat het op, brengt het op stroom, dat moet je recupelen.
14: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupelen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: Ja. Te veel file.
1: Filespielen.
2: Ik hou van die jingle.
1: Blijven zitten alsjeblieft.
2: Ja. En ik zat weer door de andere jingle.
0: Ja, dat is niet erg. We spelen vandaag met Charlotte. Dag Charlotte.
3: Hallo, goeie avond.
2: Hey. Hoi.
0: Charlotte, hoe dramatisch is het gesteld bij jou in de auto op dit moment?
3: Al heel dramatisch geweest. Nu ben ik net voorbij Antwerpen en nu ben ik net voorbij die drukte een beetje door, maar het is zo van dat traag verkeer.
2: Ah, Charlotte.
0: Ik hoor
2: waar je naartoe moet, hè. Dat is Limburg.
3: Ik ben onderweg van Bornem naar Bree.
2: Bree, hey, dat is bij mij, Charlotte.
3: Dat
2: meent je. Ja, tuurlijk. Ik rijd daar ook elke dag. Daar doen we wel niet in de file, maar dat maakt niet uit. Hoe lang moet je nog?
3: Ik moet nog een uur en 5 minuten.
2: Oh, Charlotte.
0: Dat is lang. En hoe lang zit je er al in?
3: Ja, al een dik uur. Een uur en een kwartier.
0: Oh my god. Charlotte. Maar waarom lach je niet?
2: Nee, maar ik vind dat gewoon goed. Ik vind dat Charlotte is lekker Limburg.
0: Ja, Charlotte is lekker Limburg. Al een uur en een kwartier.
2: Ja, maar zo praat ik dus thuis met mijn ouders. Dat is echt.
0: Dat weet ik.
2: Ja, ja, ja.
0: Als jij jouw mama belt of zo. Nee, Charlotte. Af en toe komt het er eens uit.
2: Ja, soms komt het eruit, Charlotte.
0: Ja, wie weet kan jij het wel uit hem krijgen, Charlotte. We spelen zo meteen raad het uur. Topzet is simpel. Zo dadelijk heb jij, Charlotte, een uur in je hoofd en moet Wannes achterhalen welk uur dat is. Dat doet hij door 45 seconden lang ja-nee-vragen te stellen. Het zijn enkel uren en halve uren die jij in zijn hoofd kan hebben, of jij in je hoofd kan hebben, dus 12 uur en half 1 en zo, maar geen 1:15.
2: Nee.
0: En dat gaan we niet doen. Oké, Charlotte. Jij hebt een uur in je hoofd.
3: Ja.
0: Ja, oké, niet luidop zeggen. Maar dan krijgt Wannes nu 45 seconden tijd om vragen te stellen en het te achterhalen. Wannes, here you go.
2: Is het gebruikelijk om op mijn gsm te zitten tijdens dit uur, Charlotte?
3: Ja.
2: Ja, heb ik dan al mijn 3 maaltijden van de dag gehad of heb ik honger? Heb ik al mijn 3 maaltijden gehad?
3: Dat hangt van uw ritme af.
2: Van mijn ritme, fuck. Dus ik kan wel honger hebben nu.
3: Ja.
2: Heb ik 2 maaltijden al gehad, als ik een juist ritme zou hebben?
3: Ja.
2: Ja, ja. Ben ik al moe op dit uur, Charlotte, of nog niet?
3: Als je mij zei, wauw.
2: Ja, oké, maar ben ik nog aan het presenteren, Charlotte, dan op dat uur? Of nog ook niet?
3: Ja.
2: Ik ben nog een precies. Charlotte, dat was een goede vraag van mij. Oké, Charlotte, even nadenken.
0: Stop.
2: Shit.
0: Ja, Wannes, ik heb een antwoord nodig.
2: Ik denk dat het 5 uur is.
0: Dat denk ik ook. Charlotte?
2: Ik denk 5 uur. Charlotte, wat was het?
3: Fout.
2: Fout.
0: Fout. Wat is het dan?
3: Ik ga graag met de tijd mee. Ik leef graag in het heden, dus we zijn 6 uur.
0: Aha.
2: 6 uur.
0: Ja, het heeft wel gelijk natuurlijk. Dan zijn we nog aan het presenteren.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, 5 uur zijn we ook aan het presenteren. Ja, dat is waar.
0: Ja, oké, man. Dat is waar.
2: Ja.
0: Om 4 uur zijn we ook aan het presenteren.
2: Ja, maar dan zijn we
0: en
2: nog maar pas
0: om
2: aan...
0: om 6:30.
2: Dan zijn we nog maar pas aan het presenteren. Ben ik dan nog aan het presenteren? Charlotte, ik vond het een goed uur. Je had me weer op de tuin geleid, hoor.
0: Charlotte,
3: ik zal wat meer ABN babbelen.
2: Nee, ik versta jou prima, Charlotte. Je bent echt geweldig. Bees lekker Limburg. Ik vind het jammer dat ik het niet mag doen.
0: Ik vind het gezellig zo.
2: Het is echt goed. Hou het maar zo.
0: Charlotte, we hebben toch ongeveer zo'n 4 minuten je tijd een beetje kunnen voordoen. Ik hoop dat we het op die manier wat hebben kunnen breken en de tijd wat fijner hebben kunnen maken. Succes nog en geniet van je avond thuis als je er straks bent. Hè? Als je er ooit geraakt.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Dag Charlotte.
2: Dag Charlotte.

0: was lang geleden. Rude Boy van Rihanna. Ook wel lang geleden dat hij bij toch eens nieuwe muziek heeft uitgebracht.
1: Gaat hij dat nog ooit doen? Ze zei wel tijdens het Jay-Z-concert dat ze I miss this shit, riep ze toen. Hè?
0: Ja, het zal wel zijn. Geld genoeg op haar bank rekenen.
1: Ja, maar ja.
2: Maureen zoekt collega's.
0: Misschien kan Maureen eens bij Rihanna gaan polsen.
1: Maureen, ga jij eens bij stage lopen bij Fenty Beauty misschien? Hè? Maureen zoekt collega's bij Fenty Beauty.
0: In de studio bij Rihanna.
1: Jat dan ook even haar kluis. Hè?
0: Ja, het zou misschien wel kunnen, maar dat gaat Maureen helaas niet doen. Ze gaat niet naar Rihanna, maar ze gaat wel op zoek op andere plekken naar collega's. Ze trekt ook heel Vlaanderen rond. Vandaag zat ze bijvoorbeeld bij Defensie. En morgen gaat ze langs bij de NMBS.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, daar gaat ze bij de... eens gaan checken hoe het daar allemaal in elkaar zit.
1: Ja, en of ze
0: daar wel plezante collega's kan vinden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben benieuwd hoe het eraan toe gaat. Morgen voormiddag ga je het alles eens horen vanaf de ochtendshow van M&M. Gedaan is vanaf 9:00. Maureen zoekt collega's. Zou het iets voor jou zijn zo bij de NMBS?
1: Conducteurtje spelen. Allee, nee, niet denigrerend bedoeld naar de conducteur. Maar nee, denk het niet. Ik sta me op. Ik heb dat programma gezien, hè, over de treinen.
0: Ja.
1: Nee, niks voor mij.
0: Oké.
2: Maureen zoekt collega's.

0: Het is bijna 6 uur. Dat betekent dat we straks weer een uur lang mogen aftellen naar DJ Dino die komt draaien.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
8: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
11: Elke medium mening pizza voor maar €6,95.

0: campagne waarschuwt voor de risico's van illegaal streamen. De overheidsdienst Economie en de Pro League Voetbal lanceren samen de campagne Play Fair. In ons land kan je gemakkelijk legaal streamen via bijvoorbeeld Netflix, DAZN of VRT Max, maar toch blijven veel mensen illegale streamingwebsites gebruiken. En dat is gevaarlijk, zegt de overheidsdienst Economie.
1: We hebben afgelopen 2 jaar meer dan 2000 websites afgesloten en we kunnen wel zien dat in die tijd al meer dan 800.000 keer consumenten hebben geprobeerd deze pagina's te raadplegen. Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale websites georganiseerde misdaad schuilgaat. Zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting.
0: De Belgische telecomoperatoren hebben dit jaar al zeker 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd. Daarnaast zijn er ook meer dan 7 miljoen sms'en onderschept en 400 miljoen e-mails. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing, criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals bijvoorbeeld een bank. Maar de fraude verschuift intussen naar WhatsApp omdat dat moeilijker te controleren is. De telecomwaakhond BIPT raadt aan om een oproep niet op te nemen als je privé, anoniem of onbekend nummer ziet staan. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt na verschillende hooibranden langs autosnelwegen, omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten. De actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie die zo wilde protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder waren er ook al sabotageacties bij het spoor. De boerenorganisatie ontkent daarachter te zitten. Dat wordt nu onderzocht, maar de politie denkt tegelijk ook aan andere mogelijke daders, zegt Bram van de Putten in Nederland.
2: Wat ook niet wordt uitgesloten is dat het eventueel om extreem links protest gaat, zoals we bijvoorbeeld een paar weken geleden in Duitsland hebben gezien met die sabotage van elektriciteitscentrale. De radicaal linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft intussen ook al formeel ontkend dat ze iets met die treinsabotage te maken hebben. En dan is er natuurlijk nog een derde piste in deze geopolitieke tijden, dat er toch ook rekening wordt gehouden met mogelijke buitenlandse sabotage en dan wordt er ook wel in de richting van Rusland gekeken.
0: Rusland zegt dat westerse diplomaten en politici die naar Oekraïne willen reizen maar beter goed nadenken over de veiligheidsrisico's. 2 dagen geleden werd een passagierstrein geraakt door een Russische drone. Kort daarvoor reed er een trein op dezelfde lijn met enkele toppolitici aan boord. Rusland verdedigt aanvallen op transportvoorzieningen. Volgens Rusland hebben die een militaire functie en mag het die dus bombarderen. En doelman Matsels stopt als Rode Duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Zelfs is 34 en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de Rode Duivels kwam hij 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois.

0: Courtois zal wel beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond meer wolken, mogelijk ook met een bui in het noordoosten. Vannacht minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen, in het oosten ook nog buien en tot 19 graden.
1: 192 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Een half uur trager tussen Waterloo en Groenendaal. En verder 30 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Beersel en Zellik. Naar Brussel dan op de E411 vanaf Overijse 10 minuten. In Jezuseik is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan 20 minuten op de E34, vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 tussen de Pinte en Gentbrugge. Daar is de weg wel weer vrij ondertussen. En verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 tussen Aartslaar en Milrijk door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Andere vertragingen zijn gelukkig beperkt.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
3: M&M.

0: Binnenland afvullen hoor. Elke dinsdagavond rond 6:40. Dan komt DJ Dino hier een setje draaien.
1: Yes.
0: Om ons uit de dinsdagdip te krijgen. Om de bad bitch energy wat te verspreiden. En door jouw boksen tot bij jou te krijgen. Maar dat is voor straks. Ik wil eerst wel eens weten wie hier heeft zitten flirten met Zendaya.
1: Ja, yeah, it was a flirting hurting situation, babe. Het waren gisteren de Emmys. Dat interesseert me natuurlijk helemaal geen ene bal. Want dat zijn zo van die TV awards van shows waar dat je niks van kent. Maar er waren wel tal van celebrities aanwezig, zoals Selena Gomez, Zendaya, wie was er nog? Nicole Kidman. Maar de belangrijkste voor mij was daar toch wel Zendaya. Ze was daar samen met haar hubby, Tom Hollandia. En dat werd eigenlijk niet... Allee, dat was niet onopgemerkt, want ze stond daar weer prachtig in haar vintage Prada. Ze had zo'n zilveren vintage Prada aan. Geweldig.
0: Ze weet toch altijd weer goed hoe dat ze zich moet kleden.
1: Vond je dat een mooi kleed?
0: Ik vond het wel het minste van wat ik haar al heb zien dragen.
1: Ja, ik
0: maar... Het blijft Zendaya.
1: Het was wel goed. Law Roach had dat mooi aangedaan bij haar. Maar dat is haar stylist.
0: Dat is haar stylist, ja.
1: Maar ik vond het zo soms zo wat... Ik vond het wat dufjes.
0: Ja, maar, het was minder Zendaya dan we gewend zijn.
1: Ja, het was niet zo gewaagd. Maar Marcelo Hernandez, een Amerikaanse comedian... die een prijs mocht uitreiken... die vond het toch wat minder slapjes.
2: Huh? I want to say hi to Zendaya. Hi. You're a beast and you're amazing. And I saw you and I wanted to play it cool and I've decided I can do that. I would like to invite you and a Spider-Man to have dinner at my house.
1: I would love to have dinner with Zendaya.
0: Ja.
1: En met Zendaya willen dineren?
0: Ja, en met Marcello ook. De comedian.
1: En niet met Tom Holland?
0: Ook. Oh, iedereen mag erbij.
1: Oh.
0: Voor het diner.
1: Oké, ik hou het er heel aan.
0: Nee, ik bedoel echt.
1: Ik snap wat je bedoelt. Het is helemaal niet erg. Ik zal snel overgaan naar het tweede puntje. Er werd ook gespeculeerd dat Taylor Swift er zou zijn. Omdat ze vorige week dan genomineerd was voor die Creative Emmy Awards. Met haar Eras Tour. Nu, ze was er niet. Ze was druk bezig met andere dingen. Onder andere naar haar man kijken die een beetje voetbal aan het spelen was. Maar ze speelde wel mee in een cameo.
0: Okay.
1: Van haar favoriete serie Law & Order.
0: Okay.
1: Dat heeft ze wel gedaan. Dan Macklemore. Want Macklemore is niet langer het voorprogramma van Ed Sheeran in zijn Loop Tour. Dat maakte hij gisteravond bekend op zijn social media, op zijn Instagram. Nu, Macklemore en Ed Sheeran zijn heel goede vrienden, al 13 jaar lang. Maar tijdens zijn voorprogramma deed hij nogal wat pro-Palestijnse uitspraken. Which is actually totally fine, I think. Maar heel veel mensen dachten daar toch anders over. Pink gaf daar ook kritiek op. Ze voelde zich als Joodse moeder een beetje onveilig. Dat sprak ze uit naar de buitenwereld. Beetje raar dat dat van Pink komt, lijkt me. Aangezien dat ze songs maakt zoals Mr. Dear President. Wat is het allemaal? Maar ook de mannen of de CEO's van de arena's werden wakker. Die zagen dat en zeiden... Jij komt hier niet meer binnen, jonge man. Dus moest Ed Sheeran eigenlijk een keuze maken. Of zijn goede vriend laten vallen van zijn tour. En luisteren naar de platenbaas. Of ja, naar de promoters, naar de CEO's. Of zijn tour stoppen.
0: Ja, ik snap ook wel, dat is geen makkelijke beslissing. Want als je je tour stopt, je hebt zoveel mensen in dienst ook... die daarop rekenen, die
1: daarop,
0: dat geld moeten verdienen...
1: Ja.
0: die ook voor hun gezin moeten werken. Het zal geen makkelijke beslissing
1: zijn. Nu heeft hij die beslissing niet zelf moeten maken... want Macklemore had een contract met de promoters van de tour. Dus eigenlijk hebben die promoters van die zalen die ook boeken... dan de keuze gemaakt van Macklemore, jij vliegt eruit. Hij zou ook nooit zijn fans willen teleurstellen, had hij ook nog gezegd. En ook inderdaad, de mensen die meegaan, heel zijn crew... moet natuurlijk ook uitbetaald. Dan, als laatste. 18 jaar na de release scoort Ilse de Lange nog eens even een hitje. Met een hitje dat al zo'n 10 jaar bestaat. Nee, zelfs langer is. Sinds 2008 is het uit. En het is opeens weer helemaal trending op TikTok. Vooral bij de jonge gebruikers. Het heet So Incredible. Ik ken het zelf niet. Ik was toen nog maar 6 jaar.
0: Ik moet heel eerlijk zijn dat ik het ook niet ken.
1: Ja, maar ik ken het nu wel. En ik vind het helemaal een vibe. It's so incredible.
0: Laten we het anders Ilse de Lange zelf even zingen.
1: Ja, misschien
0: ja,
1: wel. Ik vind
0: idee.
1: Het wel een vibe. Het staat ondertussen ook op de tweede plaats in de Spotify top 50 van Nederland.
0: Oké, laten we samen even genieten van Ilse de Lange met So Incredible. M&M.

0: hebben zo meteen je mening nodig voor Rate the Song.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière-switch?
8: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
9: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet de werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
10: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

Post Malone. We moeten het even hebben over de nieuwe Rate the Song. Het is te zeggen, hij is wel al sinds gisteravond aan het meedraaien. Het is er eentje van Jason Derulo. Het heet Michiko. Je hebt het vast wel deze zomer al een paar keer zien passeren. Maar nu zit hij vooral in Rate the Song en willen we weten wat jij ervan vindt. Dus jouw punt op 10 voor Michiko van Jason Derulo. En waarom je hem misschien goed of slecht vindt, mag je ook laten weten in de chat van M&M op 14 Max. Rate the Song.

0: Chico.
1: M&M.
2: Read the song.
0: Ja, heel wat reacties die binnenkomen in de app van M&M. Hoe staat het met de punten, Wannes?
3: Ja, we gaan eens even kijken. Heel wat reacties. Lien zegt bijvoorbeeld 10 op 10. Hoe vaker op de radio, hoe beter. Hamza zegt dan weer 9,99 op 10. Goeie vibe, groetjes. Dan Tom zegt 7 op 10. Ik vind het wel nog een summer vibe. En dan Sophie ook 7 op 10. Ik kan er toch nog wel lekker op losgaan. En ik ken het van TikTok.
0: Oké, dat is goed, hè? Dat is zeker goed. Dat betekent dat de punten best wel nog op
3: zijn. Ja. Een mooi gemiddelde van 8 op 10.
0: Oké, dat is zeer goed. Dat betekent dat Michiko dus nog verder doordraait en verder doorgaat naar morgenochtend. Dus morgenochtend bij de M&M Ochtendshow kan je opnieuw je mening kwijt

0: Memories van David Guetta.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Ja, even kijken hoe het staat op de weg. Als mijn spel hier wilt meewerken op de Antwerpsring richting Nederland. 45 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In Antwerpen-Noord en in Deurne is er ook een aanrijding. Veel tussen Deurne. Eén rijstrook is daar dicht. Naar Antwerpen op de A12 een half uur tussen Aartselaar en Wilrijk. Door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Andere vertragingen zijn beperkt. Qatar, Qatar et la Louche en Wallace Lacroix.

0: van Taylor Swift. Zometeen is het aan Dino om de boel hier compleet plat te spelen.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japan, die
8: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel bijen.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: Oh, zalig, hè?
16: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
15: Oh, oei. Met een enkel.
16: Schat, ça va?
15: Nee.
16: Wat kunt er nog op staan?
15: Zo bitter.
16: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
15: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
16: Ah, oh, dat is in orde dan.
17: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
18: Het is dolle dag.

0: besteld via de app. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Let's go.

0: Mannen, het gaat goed worden, zo.
1: Ja. Ja.
2: Dit is Dino. Live.
0: Het wordt goed. Het wordt zelfs elke dinsdagavond nog beter. Want rond 6:40, dan geven wij ons eigenlijk gewoon even over. En dan is het vooral aan Dino om de radio te pakken en er los haar goesting mee te doen. Ze verspreidt ook echt de bad bitch energy elke dinsdagavond.
1: Ja, bad
0: bitch. Ja, want we zijn hier enkel met bad bitches.
1: Ja, we hebben bad bitches van Paris en Club Kowtar.
0: Ja, inderdaad. Voilà,
1: dat je het maar even weet.
0: Dus, ik zou echt gewoon op dit moment alles losgooien, die dinsdagdip eruit knallen, want ze komt eraan.
2: Dit is Dino. Live in Club Kowtar.

0: door Dino op deze dinsdag. Hopelijk ben je dan daarmee ook klaar voor Robin zo meteen.
1: Yes.
0: Ja, Robin van de radio. Ben je er klaar voor?
1: Amai, nog niet. Ik heb er zin in.
0: Ja, top.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4, 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: Pief, poef, paf. Het is 7 uur VRT Nieuws met Melina Verbeek.
8: VRT Nieuws. Sky waarschuwt voor hinder door een staking. Luchtverkeersleider Sky zegt dat meer dan 800 vluchten getroffen zullen zijn door de staking van de luchtverkeersleiders in Charleroi. Vanaf morgenavond leggen die ruim 3 weken lang het werk neer, van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. De staking komt er na een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi eisen. Het sociaal overleg daarover is mislukt. In Bruggen is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er juist gebeurd is, is nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en naar een kamer op de derde verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten te zijn. Wellicht probeerde de tiener weg te komen en is hij gevallen. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, wil de civiele bescherming integreren in defensie. De civiele bescherming helpt de brandweer en politie bij zware ongevallen of rampen, zoals onlangs tijdens de grote brand op de Hoge Venen.
9: We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid, waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken. En dat allemaal in het belang van onze burgers.
8: In België heeft de civiele bescherming nu 2 kazernes, 1 in Braschaat en 1 bij Luik. Quentin laat onderzoeken of dat ook nog altijd de beste locaties zijn. De Europese lidstaten moeten nog beter informatie uitwisselen nu Rusland de EU steeds meer probeert te intimideren. Dat zegt EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas. Afgelopen nacht nog moesten gevechtsvliegtuigen in Litouwen een drone neerschieten die vanuit Wit-Rusland kwam. De Russische president Poetin wil testen of de solidariteit binnen de Europese Unie standhoudt, zegt Kallas.
10: This is why intelligence sharing is vital. I can only encourage member states to do more and make the best use of our intelligence and situation center. Putin will not stop unless he's stopped.
8: Op het EK volleybal hebben de Red Dragons Denemarken verslagen met 3-1. De Belgische volleybalmannen verloren de eerste set, maar wonnen daarna 3 sets. De Red Dragons hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. België is al zeker van een plaats in de 8e finales. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd Willems zo pas ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Willems had al een hele tijd een conflict met de voorzitter van de voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat zou hebben geleid tot zijn ontslag. Vanavond meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen, in het oosten ook buien. En tot 19 graden dan.
11: M&M. Licht, geluid, klaar voor de show. Je bent bij Robin van de radio. Oh, draai die volumeknop naar omhoog.
12: Nou, ik ga een keer de velle hoze even van aan, dat ik zie het zit.

0: Oké, beste vrienden, het is 6 over 7, aflevering 192 van deze show. En al 192 afleveringen lang beginnen wij hier met een beest. Dus dachten we, ja, er moet toch misschien een toepasselijk liedje komen voor dat fantastische begin-item. Ja, beginnen met een beest. Op wat zou je dat kunnen zingen?
1: We beginnen met een beest, ia-ia-o.
0: Ja, op McDonald's natuurlijk. 1-1 is 2. Ferm gevonden, hoor, Louis van der Regie.
2: Hé, hey, met plezier, hè.
0: Ja, dat is zeker een knallertje. We zijn vandaag met een beest begonnen. Ja. Maar jongens, ik denk dat het moeilijkste beest is dat we ooit gedaan hebben. Ja. Het is deze. Ja, en niemand... Niemand die een goed antwoord stuurt via de app van VRT Max.
2: Zelden gebeurt. Er zijn heel veel antwoorden, maar gewoon niet het juiste.
0: Ja, dus ik stel voor dat ik toch even de lijntjes ga openzetten voor deze. Dit is het beestje. Maar welk beest is dat? Je kan nu meteen inbellen 078-78-1010. Ja, om te raden met welk beest wij begonnen zijn. Dus 078-78-1010. En de vraag is, welk beest is dit? Oh. Amai jongens, maar mocht ik het zelf niet voor me zien, ik zou het bij God niet weten. De lijnen staan open, lieve luisteraar, dus kom maar op. Ah, we hebben hier iemand aan de lijn. Dag Tuur.
3: Hallo.
0: Hallo Tuur, hoe oud ben jij?
3: Ik ben 10 jaar.
0: Oeh, 10 jaar en een beestenexpert. Oké, dat is mooi. Welk beest denk je dat het is?
3: Een dromedaris.
0: Oh, zeker. Is dat zo een met 1 of 2 bulten?
3: Ik denk 1.
0: Ik denk het eigenlijk ook. Geen flauw. Is dromedaris 1? Volgens mij is dromedaris 1. Is dat zo, Louis? Help, help, help.
2: Ik zoek het even op.
0: Echt wat piepels dat we zijn.
2: Bulten.
0: Bulten dromedaris.
2: Ah, een dromedaris heeft 1 bult op zijn rug.
0: Hey, sterk gedaan, Tuur. Ja.
2: Dus een kameel 2, kameelbulten.
0: Ja, maar de vraag is nu natuurlijk, is dat het juiste antwoord? We gaan even kijken. Nee, Tuur, dat was geen dromedaris, het is iets anders. Tju, tju, tju, tju, tju. Maar we hebben nog iemand die belt. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Louis.
0: Ah, dag Louis. Heb jij een idee welk beest we zoeken?
4: Ik denk een kikker.
0: Een kikker. En hoe, en hoe kom je op een kikker?
4: Een kikker, ja, ik denk het. Ik hoor een kikker met zijn tong uit.
0: Met zijn tong uit ook. Oké. Ja. Ik laat hem nog eens horen. Ah ja, op het einde die. Ja, die verslikking misschien, dat dat een kikker zou zijn. Maar ja, Louis, dat is niet juist. Het spijt me.
4: Geen probleem.
0: Ja, nee. Ja, wel problemen, ja, Louis. Wel, hè. Want we vinden het maar niet. We moeten natuurlijk... We beginnen met een beest, maar we willen ook niet eindigen met een beest. Wacht, we hebben nog iemand. Hallo, met wie?
5: Met Joke.
0: Ah, dag Joke. Met welk beest zijn we begonnen?
5: Volgens mij is het een ooievaar.
0: Dat is fout, jongens. Dat is fout. Dat kan toch niet? 9 over 7 en het wordt hier maar niet geraden. Het geluid van het beest. Dus... Ik ga hem nog eens verstoppen hier in Teddy Swims. Als jij weet welk beest het is, stuur het via VRT Max.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, but do you know the beast, eh? The beast with which we have begun. Het beest waarmee we begonnen zijn. Ja, we zijn natuurlijk... We beginnen altijd met een beest, hè.
1: We beginnen met een beest, ia-ia-o.
0: Gloednieuwe teamsong voor dit fantastische radiospelletje. Dag Kim.
2: Hey, dag Robin.
0: Goedenavond en dag Thibaut.
3: Hallo.
0: Hallo, dag Thibaut. Ja, Thibaut en Kim, wat vinden jullie van ons nieuwe beginnen met een beestliedje?
2: Fantastisch. Het brengt direct het beest naar boven.
0: Het brengt het beest naar boven, Kim. Dat is fijn. En wat vind jij, Thibaut?
3: Dat is een
0: vreemd
3: tof concept.
0: Dat is een vreemd tof. Dat is een tof palletje. Ik doe er mee. Van thuis. Ik hoor het om de beest net meugt al rond. Net tof. Zeg, Kim, ik heb ook een danceversie van het lied. Wil je die eens horen?
2: Tuurlijk.
0: Ja, houd je vast, die klinkt zo.
1: We beginnen met een beest, ia, ia, ho.
0: Wat zeg je daarvan?
2: Een goede starter.
0: Hopla, dat brengt het beest naar boven. Oké, even naar de orde van de dag, want ook Amber is erbij gekomen. Amai, heel veel mensen die proberen mee te spelen. Amber, ik ga bij jou beginnen. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Welk beestje zoeken we?
4: Ik denk een krokodil.
0: Nee, Amber, nee, dat is fout. Dan Thibaut, degene die zegt, oh, dat is nou een tof spelletje. Thibaut, wat zoeken we van beest?
3: Ik denk dat het een vogelbekdier is.
0: Nee, Thibaut, nee, dat is fout, dat is fout. Het is precies de superronde van beginnen met een beest. Kim, de man waarbij het allemaal begon, welk beest zoeken we?
2: Een cassoaris.
0: Pardon?
2: Een cassoaris.
0: Een cassoaris. Waar is? Is dat een voetballer of wat voor iets is dat?
2: Dat is een vogel uit Australië.
0: Ah, wel? Nee. Het is geen Australische vogel. Ik kan wel een tip geven, Kim, want je begint over Australië. Het is wel een dier uit Australië.
2: Ja, daar zit ik er dichtbij.
0: Dan zit je er wel dichtbij. Er komen hier nog mensen binnen. Hallo, met wie?
5: Is dat mij?
0: Ja, het is met jou.
5: Ja, ik ben het, ik hoor mij.
0: Dat is goed, ja, jij zegt het.
5: Dag Marta.
0: Dag Marta. Een Australisch dier, Marta. Aan wat denk je dan?
5: Kangaroo.
0: Een kangaroo. Oh ja, dat is ook Australisch. Nee, dat is fout. Nondentje, de derde. Hallo, met wie?
6: Met mij?
0: Ja, het is nu met u. Wie is het nu?
6: Luna.
0: Luna, gelijk de maan. Luna.
6: Ja.
0: Een Australisch dier. Het is geen kangaroo en het is zeker geen cassoaris. Wat zou het dan zijn?
6: Een koala.
0: Luna, dat is helemaal juist! Ja, ja, het was een boomknuffelaar. Een boomknuffelaar! Het was een koala. Oh, Luna, met wie heb jij voor het laatst geknuffeld?
6: Met mijn zus.
0: Ah, met uw zus. Ah, dat is tof. En zomaar? Of was er een reden voor?
7: Van de liefde.
6: Gewoon zomaar.
0: Ik hoor iemand zeggen van de liefde. Het was van de liefde. Oké, zalig, zalig. Doe dat. Pak elkaar vast. En proficiat, want je hebt het geraden. Hey. Hey. Het feestje gaat hier door, beste vrienden. Eerst met Tabausa en straks met een jarige in deze show. M&M.

0: Magnetic van de Bousa. Zometeen een jarige in deze show. We gaan iemand verrassen. Iemand een extreem gelukkige verjaardag wensen. Maar Louis van de Regie, we hebben nog iemand nodig daarvoor. Een luisteraar met een zeer belangrijke taak, hè?
1: Absoluut. Ga jij het zeggen? Moet ik het zeggen?
0: Zeg jij het maar.
1: Ah, oké. We zoeken iemand die heel goed kan tellen.
0: Voilà. Dus niet tot 10.
1: Nee.
0: Ook niet tot 20, maar meer dan 50.
1: Oeh ja.
0: Dus ja,
1: voilà. En Lotte is al zenuwachtig, hè?
0: Lotte?
1: Je heb ik het nu verklapt.
0: Ja, het is Lotte. Als je hem laat praten, is het miserie. Sorry. Dus wil je meehelpen voor de verrassing voor Lotte van Wezenmaal? Stuur dan nu tellen in
1: meer
0: de
1: volk,
0: app
1: meer volk.
0: Van de M&M. Meer volk.
2: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, daar is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
8: Gebeurt hier.

0: gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voordat je gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie. Knaldi.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro.

0: Bommel in Thijs, medeplichtig.
1: Robin van de Radio.
0: En een jarige Job hier in de studio, Lotte van Wezenbaal.
2: Hallo, dankjewel.
0: Ja, proficiat, ja.
2: Merci.
0: Zijn het je eerste radioverjaardagswensen vandaag, on-air?
2: On-air? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet geluisterd naar de radio.
0: Ik denk dat de vrienden van de M&M Ochtendshow dat ook wel zullen vermeld hebben.
2: Ja, denk je?
0: Ja, dat zou wel kunnen.
2: Ja.
0: Voor de rest van de collega's, iedereen vriendelijk, gelukkige verjaardag komen?
2: Ja, ik ben hier echt ontvangen, al zingend. Alleen mensen waren aan het zingen en ik werd er een beetje emotioneel van ook. Ik had het niet verwacht.
0: Je hebt ook wel extreem je best gedaan, dat kunnen we wel even delen met de vrienden. Louis, je hebt het ook gezien, er stond hier taart.
3: Amai.
0: Mooie jongens.
2: Oh, vlaai.
0: Sorry, vlaai. Limburgse vlaai, maar ik denk echt dat gewoon voor eigenlijk elke luisteraar van M&M, je had een stuk of 200 taarten mee.
2: Ja, bijna 200, maar ik denk voor heel de VRT mocht langskomen. Op
0: prachtig, prachtig. Heb jij zelf ook cadeautjes gekregen vandaag?
2: Vandaag, ik heb een boeketje bloemen gekregen van Team Bloot.
0: Oh, dat is mooi.
2: Ja, dus dat heb ik gekregen. Er hingen ballonnen op mijn stoel. En dat was het een beetje voorlopig. Van mijn lief heb ik Hogwarts Legacy gekregen op de PlayStation als spelletje.
0: Een PlayStation-spel?
2: Ja.
0: Dat klinkt eerder als een cadeau voor zichzelf dan voor jou.
2: Nee, voor mij.
0: Die spelen allebei.
2: Nee, ik speel en hij kijkt hoe ik speel.
0: Ah, hij kijkt hoe dat jij speelt.
2: Ja, hij weet dat
0: ook. Zometeen bloot op de radio vanaf 9 uur. Alleen maar tof. Alleen leuk. Dus, dus een cadeau voor met tweetjes. Oké, dat is wel leuk. Zijn er nog dingen die dat je graag zou willen dit jaar? Dat mogen cadeaus zijn. Dat mogen dingen zijn die jouw richting uitkomen.
2: Oh shit, nu vraag me. Ik ben er niet zo'n goeie in. Ik ben echt een cadeaugever, Robin.
0: Okay.
2: Ik geef liever dan dat ik krijg. Maar stiekem krijg ik ook graag. Maar dan weet ik niet wat ik graag krijg.
0: Ja, maar nee, dat is wel duidelijk. Maar ik link gewoon alles heel de tijd aan die show van jullie.
2: Wat denk je dat ik seksspeeltjes moet hebben?
0: Nee.
2: Ah, of birthday sex of zo?
0: Nee, stop. Dat bedoel ik allemaal niet. Ik bedoelde meer van wat ik u mag toewensen.
2: Oh, nog heel veel blootaflevering, nog heel veel jaren. Nog heel veel mensen die we kunnen helpen met alle vragen waar ze mee zitten op vlak van al die relaties. Of ja, gewoon dat we wat meer openheid creëren rond dat thema.
0: Dat is belangrijk.
2: Maar dat is zo weer een heel politiek correct antwoord.
0: Ja, dat en champagne.
2: Ja, dat, wijn. Ja,
0: leuk.
2: Wijn mag ook altijd.
0: Maar tof. Wel, ik heb zelf ook nog een klein cadeautje voor jou.
2: Oh.
0: Het is eigenlijk een verjaardagswens, omdat ik vind dat je niet genoeg hyper de piep kan zeggen tegen iemand, dat je iemand niet genoeg kan feliciteren met hun verjaardag.
2: Okay.
0: Ja, voilà. Dus dacht ik ga hyper de piep zeggen tegen jou.
2: Ja.
0: Maar niet één keer, maar wel een paar keer. Hoeveel keer denk je
2: dat je het gaat zeggen?
0: Dat ik het ga zeggen tegen jou nu.
2: Oh shit.
0: Live op de radio.
2: Moet ik die vlaai gaan halen om ze bieden al te smijten?
0: In mijn gezicht te smijten?
2: Ja, ik weet niet. Om je te laten stoppen.
0: Ah, ja.
2: 27.
0: 27. Nee, het is een specifiek getal. Een getal met ook wel een bijklank in de wereld van liefde, relatie.
2: Ah, zoals op neuf.
0: 69 keer. Dat is inderdaad mijn voornemen om dat te doen live op de radio.
2: Oh,
0: meteen de meeste hyper de pieps ooit live op radio gegeven. En we hebben iemand gevonden die kan tellen.
2: Oh.
0: Maar het probleem is, dat is hier van 10. Hallo, dag Matteo.
4: Hallo.
0: Hey Matteo, jij
2: hey,
0: bent 10 jaar oud, hè?
4: Ja.
0: Super. Matteo, kan jij al tot 69 tellen? Je moet daar 70 van maken, toch?
4: Ja.
0: Ja, oké, perfect. Goed.
2: Je kunt ook 6-7 pakken.
0: 67. Nou, nee, toch 69. Oké, dus Matteo, ik ga beginnen. En telkens als je mij hyper de piep hoort zeggen, dan tel je er eentje bij. Oké?
4: Oké.
0: Doe dat maar luid op. Ik zal u dan af en toe openzetten, dichtzetten. Oké. Lotte, ben jij er klaar voor?
2: Ja, moet ik meetalen of moet ik blijven zitten?
0: Jij moet gewoon genieten van de hyper de pieps.
2: Matteo,
0: jij bent er klaar voor?
4: Ja.
0: Hier gaan we.
4: Ja.
0: Oké. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Matteo?
4: Ja.
0: En hoeveel zit ik? Gewoon om even te checken.
4: Vier.
0: Oké, perfect. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Dat is sowieso wat. Matteo, hoeveel?
4: 16.
0: Oh, nog maar 16.
2: Mm-hmm.
0: Hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep. Het was beter in mijn hoofd dat nee. Hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep. Kleine tussenstand, Matteo.
4: Wat lief?
0: Hoeveel zit ik nu ondertussen? 39. Wow. Perfect. Hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep. Moet zien dat ik er niet voorbij ben. Matteo, hoeveel?
4: 52.
0: Hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep. Matteo, hoeveel nog?
4: We zitten nu aan 63.
0: 63, de laatste zes. Hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep en hoera! Matteo, vond jij het leuk?
4: Ja.
0: Ik ook. Lotte van Wezenmaal.
2: Ik ben er helemaal hyper de piep van. Oh shit.
0: Ik ook. Ik kom binnen, hè, verjaardags.
2: Amai, ik wil nooit meer felicitatie krijgen. Nu. Even een traumatje.
0: Ja, voilà.
2: Het is wel pittig. Het is zo bijna een tongtwister voor je.
0: Dat is zo. Maar op zich, het is mij veel plezier gegeven.
2: Ja, dank je.
0: Zoveel vlaaien hier neergezet voor iedereen. Dus.
2: Ja, voor elk stuk vlaai.
0: Het is dat. Geniet van de show zo meteen om 9 uur.
2: Dank je wel.
0: En hyper de piep. Hoera.
2: Merci, Robin. 70.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Oh, kijk dat je zo gegeten hebt. En dat het dan zo een beetje toch op je maag gaat liggen, hè. Zeker nu, 7:40, veel mensen die toch al gegeten hebben en dan daarna zoiets hebben van... gewoon even zetten, hè. Wel, daar zou ik heel graag, lieve luisteraar, samen met jou 100% en regelrecht tegenin gaan. Dus ik stel voor dat we zometeen, wanneer de 10 minuten totaal los begint, 100% voor knallers gaan. Dus echt niet voor de tragere nummers, niet Angels van Robbie Williams, maar echt de patatten, de galetten, de songs die knallen. Denk er al even over na en we spreken elkaar zometeen voor de 10 minuten totaal los.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: M&M. Voilà, perfect voorbeeld. Om even vol een bak te gaan. Michael Jackson en Thriller. Welk lied wil jij zo meteen horen? Stuur het al door via VRT Max voor de 10 minuten. Totaal los.

0: Ja, vrienden, dat is de bedoeling. Bel ons nu meteen met je favoriete plaat, maar wacht geen 10 minuten, want anders is het te laat. Ja, we gaan tot 8 uur door, dus alleen met deze 10 minuten totaal los. Daarna nog een uur show, dat wordt fantastisch. Sven de Leijer, oma, allemaal dingen in de show, dat gaat gebeuren, het wordt top. Maar de lijntjes, die staan open, 078-78-10-10. Voel je vrij, het is wat je wil, waar je zin in hebt. 078-78-10-10. En ik heb het gezegd, zo na het eten, we willen knallers, we willen nummers die een beetje energie geven. Dag Kim.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Welk lied wil jij voor de 10 minuten totaal los?
1: Ik heb graag When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Pia The
0: Dora. Hoppa, twee Jacksons achter elkaar. Wat is 10 minuten totaal los? Waarom niet? Zeg, en waarom die Kim?
1: Wel omdat dat eigenlijk een beetje jeugdsentiment is. Vroeger was mijn vader kampleider en mijn mama kookvloeg. En dat was een van de liedjes om de dag af te sluiten. Dus als we dat hoorden, dan wisten we oké, het is tijd om naar ons tentje te gaan en voor te gaan slapen.
0: Amai, en dan
1: maar
0: is...
1: voor ons was dat ja? een beetje speciaal, omdat wij dan nog eigenlijk vrij klein waren, maar ja. wij mochten dan altijd mee met de grote.
0: Ah, de zo.
1: Grotere kinderen.
0: Ook wel tof om op kam dan zo toch je ouders een beetje in de buurt te hebben. Allee, dan voelt dat toch ergens vertrouwd, denk ik.
1: Zeker. Ik was ook een mama's en papa's kindje, dus...
0: Dus perfect.
1: Zeker
0: wel. Amai, maar om die kinderen in slaap te krijgen en dan echt zo een waanzinnige knal erop te zetten, waren jullie niet klaar wakker gewoon tot midden in de nacht?
1: Nee, want je wist gewoon dat was afsluiten van de dag en dan moest er ook niet meer zoveel gebeuren en afsluiten moest iedereen in zijn tent zitten en was het echt, de avalie was echt de dag gedaan.
0: Oké, toppie, en wel kijk. We gaan die draaien. Zelfs voor de mensen die nog met de nacht staan of met de late staan. Het werkt op allebei de manieren. Kim, merci om hem aan te vragen. Salut, hè.

0: Je weet wat gedaan, 078 78 10 10. En dan bellen en vertellen, zo simpel is het. Dag, Sophia op lijn 3.
1: Hallo.
0: Hallo, Sophia, hoe oud ben jij?
1: 9 jaar. Oh,
0: prachtig, ik ben benieuwd. Welk liedje wil jij graag horen, Sophia?
1: Turbo van Average Rob en Omdat het kan.
0: Oké. Kan je al fietsen, Sophia? Ja.
1: Ja.
0: Oké, en ook met de nodige turbo? Rap fietsen? Snel?
1: Ja.
0: Ja. Kan je al zwemmen, Sophia?
1: Ja.
0: Ook snel?
1: Ja.
0: Perfect. Ja, check. Wat heb je zo nog op je 9 jaar? Steppen? Kan je steppen, Sophia?
1: Turnen.
0: Ah, ook al. Dat kan je ook al. Amai. En wat voor turnen is dat dan zo? Atletiek? Zo,
1: Toestelturnen.
0: Over de bok.
1: Ja.
0: Amai. Ik hoor het. Iemand die sport, iemand die de nodige turbo ook in de hobby's gebruikt.

0: cool voor te kijken.
1: Ja, Wadde.
2: We gaan nog 4 minuten totaal los. Bij
1: Robby van de Radio. Jawel, Roelie, de laatste 4 minuten. Kom maar, jongens. 078-78-1010. Kom erop met de plaatjes. Wat wil je horen nu, deze dinsdagavond, 15 september? Oeh, la, la, la, la, la, la. Wat zijn er veel? Ho, het zijn er veel tegelijk. Deze. Hallo, dag, Timon.
3: Hallo.
1: Hallo, Timon. Zeg het eens, Timon, wat wil je? Ik zie nu die stokstaart voor me van, ja, van The Lion King. Hè. Ja, dat heb je al 100 keer gehoord waarschijnlijk.
3: Ja, inderdaad. Dat heb ik al vaak gehoord.
1: Ja, dat dacht ik. Ja, excuses. Ja. Zeg eens, wat wil je horen? Welk liedje mag het zijn?
3: Don't Stop Me Now.
1: Oeh, I'm having such a good time. Are you having a good time, Timon? Ja.
3: Zeker wel. Het is de helft van de week. Morgen woensdag een halve dag. Dus wacht, vol energie.
1: Op. Dat wil ik nog wel even. Toch een beetje challengen even. Het is niet de helft van de week, Timon. Het is dinsdag.
3: Bijna. Woensdag een
1: halve
3: dagje. Dus.
1: Ga maar nu zo wel beginnen. Pas op. Het is wel pluimen, complimenten voor je positiviteit. Allee, de week is in 2. Het is weer dinsdag. Merci, Timon. Beste.
3: En dank u wel.
1: Ja, hij ziet niet te stop. Nee, dat denk ik al.

0: In de Health-studie blijkt dat 2 op de 5 mensen kampen met angst of sombere gedachten in relatie tot hun werk. Merk je dat het mentaal zwaar begint te wegen? Praat erover met je leidinggevende. Die beseft niet altijd wat er speelt. Een open gesprek kan al veel verschil maken. Blijven de klachten aanhouden? Zoek dan zeker professionele hulp. Vandaag kan dat zelfs online. En durf ook grenzen te stellen. Een gezonde balans tussen werk en privé is essentieel. Zo zorg je beter voor jezelf en kan je in alle vertrouwen aan de slag. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Straks met oma in de show. En Sven de Leijer, eerst het nieuws.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts.
1: Hey Brecht.
2: Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. En volgens Skies zal er heel wat hinder zijn, zegt woordvoerder Kurt Verwilgen.
3: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
2: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies intussen op door dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Premier De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo vanavond, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
4: We zitten in een perfecte storm. Daar moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
2: De regering zit midden in de begrotingsonderhandelingen en wil in de komende weken zeker 10 miljard vinden. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de 3e verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener dan weg te komen en is hij gevallen. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Ja, Peter van den Bent, waarom moest Willems vertrekken?
5: Wel, de rechtstreekse aanleiding is een openlijk conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later, dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt. En dus exit CEO Peter Willems.
2: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blok.

0: Miracle, Calvin Harris. Ellie Goulding. Jawel. Veel groetjes aan de mensen in Deinze, ook de mensen in Halle.
1: Hallo mensen van Halle, kist van ballen.
0: Ook veel groetjes aan mijn oma nu al, want ja, die zal in spanning zitten. Want zometeen heeft hij een date hier op de radio met de one and only Sven De Leijer. Alleen Louise, zou mijn oma dat nog weten, dat we die gingen koppelen aan Sven De Leijer?
2: Ja, een slimme vrouw voor haar leeftijd hoor.
0: 97 jaar oud en ze onthoudt toch veel.
2: Zeker.
0: Hoe dat zit met die twee, dat hoor je straks, maar eerst de orde van de dag.
3: Luistert er een...
0: Rudy? Ja, dat is de vraag. Luistert er op dit moment een Rudy? Ik zal u eens vertellen hoe dat ik bij die naam ben gekomen. Ik was op familieweekend dit weekend. En de nonkel van mijn geliefd vrouwke heet Rudy. Nonkel Rudy. En die zei...
4: Wanneer is de show van u eigenlijk?
0: Om 7 uur, tussen 7 en 9, Rudy. Dus die Rudy die luistert in ieder geval niet naar deze show. Maar luistert er een andere Rudy? Dat is de vraag. Als jij een Rudy bent en je bent aan het luisteren, mag je nu bellen naar 078-78-1010. Lijntjes staan open aan Rudy's aller landen. Alle Rudy's die op dit moment luisteren, bel ons nu meteen. 078-78-1010. Het zal toch niet waar zijn? Hallo, met wie?
5: Nee, met Tamara.
0: Met Tamara?
5: Ik ben een Rudy, maar ik ken een Rudy.
0: Ah, je kent een Rudy, je kent een Rudy. Oh, maar wacht. Tamara, belt hier nog iemand. Hallo, met wie? Hallo?
6: Ja, met Rudy, hè.
0: Met Rudy?
6: Ja, met Rudy, hè.
0: Oh, dat kan niet. Rudy, fantastisch. Zet uw radio even uit, Rudy, dat we even rustig kunnen babbelen. Rudy?
6: Ja. Ik had juist nog een plaatje tot al los aangevraagd, maar ik was te laat.
0: Ah, gewoon een plaatje voor de tot al los aanvragen. Voor de tot al los, pardon. Ja, juist, de 10 minuten tot al los.
6: Nee.
0: Maar morgen, hè, Rudy?
6: Een plaatje.
0: Ja, Rudy, ja. Wat figuren altijd aan de lijn hebben. Zeg maar, Rudy, kunnen morgen niet eentje aanvragen bij de tot al los? Om 10 voor.
6: Ja, maar hey, dat was ook een plaatje voor u, hè, jong.
0: Ah,
6: Laura Brenningen, hè.
0: Laura Brenningen. Self-control toch niet?
6: Self-control,
0: ik wist het, ik heb het geraden. Voilà, Rudy. Zeg, Rudy.
6: Ja, omdat jij altijd zelfcontrole hebt.
0: Ja, daarom. Prachtig. Zeg, Rudy, vertel eens. Als ik één ding over u zou moeten weten, echt zoiets dat typisch is, Rudy. Typisch Rudy, bijvoorbeeld dat je altijd viandellen eet op dinsdag, bijvoorbeeld. Wat is zo typisch voor u?
6: Typisch.
0: Ja, typisch. Typerend.
6: Een zwaar diner s'avonds.
0: Eet je altijd zwaar, Rudy?
6: Ja, het is s'avonds laat.
0: Ah, laat ook. Wat ga je vanavond dan nog naar binnen steken, Rudy?
6: Ik denk patatjes. Ja, dat gaan we zien, hè.
0: Ah, oh, patatjes.
6: Van de vrouw, hè.
0: Ah, ja. Ah, oké. Okay. Ah, er wordt gekookt voor u, Rudy.
6: Ja.
0: Super.
6: Ik ben nu aan het vissen.
0: Oh, je bent aan het vissen? Bij... Op karper of snoek?
6: Nee, op snoekbaars.
0: Snoekbaars.
6: Snoekbaars en paling. Hè?
0: En paling, hè? Ja. Stel,
6: en dan paling in het groen. Hè?
0: Bijvoorbeeld, als ze bijten en ze knabbelen, dan zou het zomaar even kunnen. Allee, Rudy de Visser, prachtig. Ik ga je opschrijven op het leuke luisteraarslijstje. Is dat goed, Rudy?
6: Jawel.
0: Perfect.
6: Laura Brenningen.
0: Self-control, niet vergeten. Het staat op mijn lijstje, Rudy. Salut, hè.
6: Jojo.

0: Alex Warren. Met Passenger. 13 over 8. Omaatje.
1: Juist.
2: Robin van de Radio.
0: Ja, we gaan even terug naar vorige week. Ons omaatje, alleen mijn oma eigenlijk. Ik bel die heel vaak in deze radioshow om een beetje contact te houden met oma. Dat is belangrijk. Ze is 97 jaar oud. Ze is nog steeds heel helder, heel vlot. Een fantastische dame, echt waar. Heel veel liefde voor oma. En ze is een grote fan van het VRT1-programma Blokken. Al jaren. En wij waren dus bezig over Blokken en over hoe Sven de Leijer uiteindelijk Blokken gaat presenteren. Ja, binnen een jaar, denk ik. Het is nu het laatste jaar van Ben. En oma is natuurlijk grote fan van Ben. Maar ja, Sven, die kenden ze nog niet echt.
3: Maar ik ken die andere mens. Ik kijk naar televisie niet. Maar het schijnt dat die ook niet slecht is, hè?
0: Sven de Leijer bedoelde. Ja, ja, op zich wel, ja. Heb je die nog nooit ontmoet?
3: Nou, nee. Want ik kijk niet naar televisie. Ik kijk juist naar Blokken, hè. Hmm. En meer kijk ik niet meer. Mijn ogen zijn kapot moe.
0: Voilà, dat is de reden, krijg je er ook ineens bij. Haar ogen zijn eraf moe. Je hoort in het fragment mij ook op een bepaald moment... zeggen. En wel.
2: M&M.
0: Dacht, ja, die twee moeten we toch gewoon even samenbrengen. Dus zometeen op de radio een kleine speeddate tussen oma en Sven de Leijer.

0: Ray. Oké, en het moment is aangebroken. Ja, ik bereid daar ook nooit voor op dit soort momenten. We bellen gewoon naar omaatje, naar Mariette. 97 jaar of 96, ik ben niet 100% zeker, maar maakt niet uit. Ja, voor haar grote speeddate natuurlijk. Oké, oma, we komen eraan. Als ze opneemt... Je weet het misschien al, lieve luisteraar. Dan neemt ze altijd op met... Hallo? Hallo? En dan weet ik meteen... Ah, ze is... Oh.
1: Hallo?
0: Hallo, omaatje, goedenavond.
1: Wie dat daar is.
0: Ja.
1: Dag, dat ben ik.
0: Hoe is het, oma?
1: Het gaat, ja.
0: Het gaat, oké.
1: We gaan niet te veel stoeven, hè.
0: Nee, we gaan niet te veel stoeven. Pas op, oma, pas op. Je weet nog niet wat eraan komt. Jij weet, oma, dat wij vorige week even gebeld hebben, hè?
1: Ja.
0: Over blokken ging het toen, toch?
1: Ja, ja.
0: Ja. En je zei toen dat je dus die mens, dat binnen een jaar gaat overnemen van de Ben, hè, van de legende, dat je die nog niet zo goed kende, oma.
1: Maar, nee, want ik kijk naar televisie niet, Robineken.
0: Juist.
1: Maar van in de boekjes en door een keer een trailer...
0: Een trailer?
1: Maar eigenlijk heb ik hem nog niet zien op televisie doen. Want ik kijk naar televisie niet. Als je eens naar blokken kijkt in de krant...
0: Ik snap het.
1: Lees
0: het
1: maar. Ik kijk weinig televisie, dat weet ik.
0: Dat weet ik, oma, dat weet ik.
1: Wij waren nu blokken veel jaren geboren.
0: Dat wel, ja.
1: Maar ik ga blijven kijken, dat is dan niet, hè.
0: Oké, dat is dat.
1: Ik wens die mens al het beste.
0: Ah, wel, oma, dan is dat misschien wel een keer een idee dat je dat gewoon nu doet, want hij hangt hier bij mij aan de lijn. Sven de Leijer, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Voilà. Ja.
2: Dag Robineke en dag Mariette.
1: Ja, goedenavond meneer, ja. Ik zeg, ik kijk weinig naar televisie, hè, en ik kijk jaren naar blokken. Het zal een verschil zijn, maar ik zal blijven kijken, hè.
2: Ik ga mijn uiterste best doen om u niet teleur te stellen. Hè.
0: Voilà, oma. Hij gaat zijn best doen om u niet teleur te stellen. Ja, oma, heb jij toevallig vragen voor Sven? Iets dat je wilt weten over hem, over wie dat hem is als persoon of zo?
1: Maar ik heb zijn foto in de boekjes en op televisie zo, met een trailer zo, heb ik het een keer gezien. En hij ziet er toch lief en vriendelijk uit. Ja. Dan moet ik zeggen, ik hoop dat het goed meevalt. Ja, wij zijn nu jaren ben gewoon, hè. Het is waar. Hè. Wij moeten ons terug aanpassen, maar dat zal nu gaan.
0: Zeker.
1: Ik ga blijven kijken, zeggen de ondanks mijn ouderdom, ga ik blijven kijken.
0: Ah, dat is goed.
1: Sven zeker niet.
0: Sven. Ja, Sven is inderdaad de naam. Ja, Sven, wilde je misschien ook nog iets zeggen? Een vraag voor oma of zo dat je hebt, voor je doelpubliek ook. Allee, ja.
2: Als ze goesting heeft, dus mag volgend jaar vanaf september ga ik het doen. Dus als ze graag een keer wilt afkomen om een keer een opname in het echt te zien, is ze altijd welkom, hè.
0: Hela.
1: Ja, maar ik kan me naar hem stappen, hè. Nee.
2: Ah ja, oei.
1: Ik ga nergens mee naartoe als aan een dokter. Maar wel nergens mee naartoe.
0: Ja, op zich...
1: Mijn been willen me mee. Ja,
0: dat snap ik. Op zich, Sven, ja, ik wil altijd wel u tot bij oma brengen. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Voor een keer als je een keer zo'n proefuitzending wilt testen bij het publiek of zo, dan is oma wel... die heeft ze allemaal gezien, hè, de afleveringen.
2: Ah ja, ik kan mensen met ervaring gebruiken, denk ik, hè.
1: Wat liefst, ik kan... ik zie daar alle afleveringen. Want vandaag waren twee jongen, maar het waren geen... Volgens mij geen fameuze.
0: Ah, geen fameuze kandidaten. De feedback is ook redelijk rechtdoor. Zeg maar Sven, misschien... Want ja, als oma u nu al wilt leren kennen, je bent nu ook op tv, hè?
1: Ja. Sven is op tv nu.
0: Ja, Sven is op tv. Hij kan dat misschien zelf even kaderen, dat hij ook nog iets kan zeggen, oma. Wacht, hè.
2: Ah ja, ik ben dus op dit moment...
0: Doe maar, Sven.
2: Op elke zondagavond. Maar dat is wel pas om 8 uur, maar de maandag wordt dat heruitgezonden in de namiddag. Dus als je wilt, kun je dan lekker kijken naar Is het gelukt? Een nieuw programma aan het maken zijn. Dat ook redelijk plezant is, denk ik. Dus...
1: Mijn ogen, hè. Ik kan zo lang niet meer... Naar televisie kijken en zo.
2: Ja.
1: Mijn ogen zijn zo goed mee. Maar alleen,
2: ik
1: ga blijven kijken bij Anita, hè. Mijn buurvrouw komt bij mij kijken.
0: Anita.
1: En dat gaan we zeker doen. En van wanneer beginnen we?
2: Vanaf 1 september.
1: van?
2: 1 september, volgend jaar.
1: Ja. Allee. Wij zullen nog wel zien, hè.
0: Ja, het is dat.
1: Allee.
0: Ja, Sven bleef even hangen, dat is niet erg. Voilà, vanaf 1 september, oma, dus dan kun je hem bewonderen. Is dat in orde?
1: Ja, dat is goed.
0: Dat is goed. En je kan kijken naar, is het gelukt, hè, oma, op VRT1? Of luisteren, als het met je ogen niet lukt. Kun je het luisteren ook, hè.
1: Ja. Ik kan luisteren ook, hè.
0: Het is dat. Goed. Ja. Omaatje, ik wens u nog een zeer fijne avond. Merci voor even te bellen, hè.
1: En je bent niet te laat, nee.
0: Nee, we zijn niet te laat, het is dat. Sven, merci jij ook om even te bellen en succes nog met Is het gelukt, hè? Die hangt vast, dat is niet erg, dat overkomt de beste. Sven hangt vast, oma.
1: Wat blieft?
0: Dat Sven vasthangt.
1: Ja, ik hoor dat al, ik heb mijn
0: hoorapparaat uitgedaan. Ah, jij hebt je hoorapparaat uitgedaan, niet meer aan het luisteren. Geen enkel probleem. Omaatje, love you, salut, hè.
1: Ja,
0: sorry. Da-da.
3: M&M. Robin van de Radio.
4: De beste show van het land.
0: Amai.

0: Oma is van de Leijer. Match made in heaven. Is het gelukt te bekijken? Iedere zondagavond. En dan gaat dat goed doen. En je voelt het nu al dat hij zieltjes aan het winnen is bij het publiek. Dus fekkes van de Leijer. Dit is Avril Lavigne met Skater.
1: Boy.

0: Ik zat vandaag in de auto, ik was naar mijn M aan het luisteren en daar viel mij ineens iets op, jongens. Maar echt, van een lied, ja, een van de beste, meest iconische filmtracks ooit gemaakt. Ook een dame die aan een waanzinnige comeback bezig is. Ik heb het over Céline Dion. En ik heb het natuurlijk over het nummer, ja, My Heart Will Go On. Je kent het, Louis?
1: Ik ken het zeker. Prachtig nummer, hè?
0: Prachtig. Het woord... Ja. Oh, dag. Nee. Maar het is wel net dat stukje dat je nu begon te zingen dat mij opviel. Ja, namelijk deze. Ja, near, far, wherever you are. Vond ik speciaal. En ik begon te denken. Zo heel stil in mijn hoofd.
1: Oké, Samson.
0: Ja. Van hoe near of hoe far zijn die lieve luisteraars van mij verwijderd? Ja, dus voilà, dat is een beetje de vraag van vanavond. Hoe ver zijn wij van elkaar verwijderd? Voilà, dus ik zet de lijnen open. Louis, jij pakt er meteen jouw landkaart bij van België. Misschien van de wereld, we weten nooit wie er belt.
1: Ik heb het weer al openstaan.
0: 078-78-10-10. En we gaan het eens zien hoe near of hoe far dat wij van elkaar verwijderd zijn.
1: Ik bereken dat in vogelvlucht, hè?
0: Ja, dat is inderdaad het beste. Dan kunnen we meteen eens gaan kijken hoe ver we van elkaar zijn. We zullen beginnen hier op lijn 2. Hallo, met wie?
2: Hallo, is Kienta?
0: Nee, Kienta. Hoe far ben jij?
2: Ik zit in het verre Limburg.
0: In het verre Limburg? In Tongeren. Oh, la la la la.
2: Ja.
0: Oké, Louis, Tongeren, dat wordt erin geklopt.
1: Ja, Tongeren.
0: Hoe near of hoe far zijn we?
1: We zijn...
0: Amai.
1: Ja, even berekenen. Hè.
0: Ja, even een rood lint nemen met je passer.
1: In vogelvluchtafstand op 77,13 kilometer far.
0: Hey. Ja. 77,30. Oké, 77 kilo. 13. We ronden af naar 77. Hallo, dag Jonas, goedenavond.
3: Goedenavond, Robin.
0: Ah, hier zijn de Mutten, goedenavond. Mutten, vriend van de show, vertel het eens. Hoe far ben jij verwijderd van mij?
3: Ik zit in Ranst.
0: In Ranst. Oké, Ranst. Louis van de regie. Klop het er maar in.
1: Dat is 41,73 kilometer.
0: 41,73 kilometer. Dat is eigenlijk minder far dan Kienta.
1: Ja, dat is meer near.
0: Dat is nearder. Dus jij zit dichterbij.
3: Ja, dat is logisch. Als trouwens fan moet ik piek bij mijn idool blijven.
0: Dat is juist. Dat is mooi. Oké, maar wacht. We gaan eens zien of dat wij nog iemand zouden kunnen strikken die mogelijk nog verder zit. Zou dat gaan? Aan hoeveel zitten we nu? Aan 70. Wacht. Ahmed, hallo, goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
0: Hey, goedenavond.
4: Hallo.
0: Ja, near, hey. Far, wherever you are. Van waar bel je?
4: Ja, van België, hè.
0: België? En van waar, welke stad?
4: Nu zit ik in Borgerhout.
0: Borgerhout, ja. De coördinaten worden hier ingeklopt. Ja, dat gaat minder ver zijn dan Reemst, hè.
1: Ja, 41,21.
0: Ai, ai, ai. Helaas. Ja, dat is niet ver genoeg. Oké, lieve luisteraar. Geraken we verder dan Riemst? Dat is de vraag. Near, far, wherever you are. Dus... zit jij verder verwijderd van mij, van de VRT-toren, hier in Brussel, dan die 77 kilometer, mag je bellen naar 078-78-10-10, 078-78-10-10. Hallo? Dag Nico. Hallo Nico. Nee, nou, tenzij dat hij zo far zit, dat kan ook. Oeh, we kijken eens hier. Oeh, dit is een interessant telefoonnummer. Hallo, met wie?
5: Ja, hallo, met Mark.
0: Dag Mark, uit Nederland?
5: Uit Nederland?
0: Oh,
5: jazeker.
0: Dat is al veelbelovend. Ja, dat klinkt goed. Oké, Mark, jij belt vanuit Nederland, maar van waar in Nederland?
5: Leeuwarden bellen wij vandaan.
0: Leeuwarden. Louis van de regie neemt de kaart van Leeuwarden erbij. Leg die naast de kaart van Brussel. Zeg maar, Louis.
1: Ja, dat is far. 280,27 kilometer.
0: Alsjeblieft. Schitterend. Hoe is het weer daar in Leeuwarden, Mark?
5: Het is droog, dus nou ja, leuke muziek erbij.
0: Oké,
5: dus
0: top.
5: Dat kan niet beter.
0: Hey, daar zorgen we graag voor. Ik heb hier zo meteen nog de Backstreet Boys staan. Dus dat komt helemaal in orde. Ik ga nog even zien of we nog verder kunnen gaan. 200 en hoeveel, Louis?
1: 280,27.
0: Oh. Hallo, met wie?
6: Hallo, met Emiel.
0: Hey, dag Emiel. Ja, zeg het eens.
6: Ja.
0: Near, far, wherever you are. Ja, zeg maar.
6: Nee, van Alter.
0: Van Alter. Ja, ja, nee, maat. We zitten al in Leeuwarden ondertussen.
1: Ja, dat is wel triest. Oei.
0: Ja, we er zin...
6: Ja,
0: we
6: er zal er niet komen vanavond.
0: Ja, ja, we er zin van Alter. Ja, te proberen, hè. Ja, geen probleem. Ook Alter mag er zijn. Als er iemand nog verder zit dan die 200 en zoveel kilometer in Leeuwarden, stuur gerust via VRT Max.

0: Hoe zegt Céline Dion het nu ook alweer? We zijn al best ver, hoor.
1: Robin van de Radio.
0: Ja, we zijn begonnen vanuit Limburg. Even, dat was toch al een dikke 70 kilometer. Maar ondertussen gaan we gewoon heel de tijd verder. We waren daarnet bij Mark in Leeuwarden. Een dikke 250 kilometer van hier.
2: Nee, meer. 280.
0: We hebben een dikke 250, hè.
2: Ah.
0: Ja, dus tussen de 250 en de 300.
2: Ja, dat zou ik 280 zijn.
0: Ah, ja, maar 280 kilometer. Het was 277 zeker.
2: Nee, 280.
0: Ah, 280. Oh, la la la.
2: Schrijf dat allemaal op, hè.
0: We gaan, dat is zeer goed. En wel, lieve luisteraar, dus de vraag is, ben je near of ben je far? En eigenlijk willen we zo far mogelijk geraken, nu deze show. Dus, als je aan het luisteren bent en je zit verder dan 280 kilometer van hier, bel je naar 078-78-1010. De lijnen staan open. Dus alleen mensen die van verder aan het luisteren zijn. We gaan naar Anoushka. Dag Anoushka.
3: Hallo.
0: Hallo, van waar luister je?
3: Zias, in Frankrijk, Zuid-Frankrijk.
0: In Frankrijk? Jongens. Oké, meteen de grens over, helemaal naar dat zuiden. Oké, wat doe je daar in Frankrijk?
3: Vakantie vieren,
0: een beetje van het goede leven genieten. Perfect, wie is er bij je, Anoushka?
3: Mijn man, Chris.
0: De Chris en Anoushka samen in Frankrijk, Ela. Hoe ziet zo'n typische dag in Frankrijk eruit voor jullie?
3: Ontbijten, aperitieven, eten, aperitieven.
0: Super.
3: Genieten van het water en de zon.
0: Prachtig, ontbijten, aperitieven. Ja, maar ik weet niet hoeveel uren dat er tussen zit, maar het is op zich wel goed. Ja, en dan even voor de data hier, voor de statistieken. Hoe ver zit jij in Frankrijk precies met aantal kilometer? We gaan dat, of ja, in Viasat je zeker, hè?
3: Persoonlijk zijn we van Heulen. Kortrijk.
0: Ah, van Heulen, ja. Ja,
3: ja, we hebben 1000 kilometer gereden om hier te geraken.
0: Ah, ja, natuurlijk. Maar wij checken het hier ook in vogelvlucht,
2: ja,
0: zeker?
2: Klopt wel wat ze zegt, want ik zie ook de rijroute en dat is iets meer dan 1000. Maar de vogelvlucht is 840.
0: 840, amai, dat is bijna verdubbeld, Anoushka. Zo gaat het rap. Zeer goed gedaan. Geniet nog van een aperitief daar, hè.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, met vrij veel plezier. En ondertussen gaat dat hier vrolijk verder. Kunnen we nog zuidelijker. 078-78-1010. De vraag is van hoe far ben jij aan het luisteren?
4: Near.
0: Ja.
4: Far.
0: Ja, inderdaad, Céline. We gaan naar Marleen. Dag Marleen.
5: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, de verbinding klinkt goed. Vertel eens, hoe ver zit jij?
5: Ik zit in Altea, Spanje.
0: Hey! Oh, leuk! Altea, Spanje. Oké, en hoe ver is dat ongeveer, denk je?
5: 1850 kilometer.
0: Oh, zeker. Ja, ik ga naar Louis van de Regie in vogelvlucht.
2: 1404 kilometer.
0: In vogelvlucht. Ja, we doen met de vogelvlucht. Ja, hé, hey, dat is toch weer 400 kilometer erbij. Marleen, goed gedaan, hè.
5: Ja.
0: Momenteel zit jij het farst van mij verwijderd. We hebben hier nog iemand. Liesje, hallo.
6: Hallo.
0: Hey Liesje, waar zit jij?
6: Ik zit in Tenerife, in Santa Cruz, in de hoofdstad van Tenerife.
0: Hoofdstad van Tenerife. Hela. Sí, señor. Wacht, hè. Aardrijkskunde. Ik ga een keer eerst aan jou vragen, Liesje. Is Tenerife volgens jou verder dan Spanje?
6: Van, het is Spanje, zeker. Ik denk het misschien, want Tenerife is wel een eilandje apart. Dus.
0: Ja, het hangt er natuurlijk af van die Altea van Marleen. Daar just. Ja, Louis, zeg het maar.
2: Ja, wil je het weten?
0: Ja, graag.
2: Oké, houd u vast, hè.
0: Ja.
2: 3029 kilometer.
0: Nee!
2: Zeker. Ah ja, dat is veel langer vliegen.
0: Oh, Liesje. 3000. Ja. Hey, amai, jij bent op dit moment aan het luisteren. En hoe komt hij nog naar de radio aan het luisteren bent zo 's avonds in Tenerife?
6: Omdat wij in de auto onderweg zijn nog naar het appartement.
0: Oh,
6: en de M&M staat bij ons op.
0: Amai, schitterend. En dan denk je, ja, ik ga eens even bellen. De wereld is toch echt een zotte plek. De radio is toch zo'n zot gegeven. Dat je dan denkt, ik ga dan een keer bellen. Naar die zot dat daar met Céline Dion bezig is. Of weet ik veel wat.
6: Ja, far.
0: Maar super far. Dus Louis, de teller staat momenteel op hoeveel?
2: 3029 kilometer.
0: 3029 kilometer. Oké. Lieve luisteraar, gaan we daar nog over? Gaan we nog die 4000 aantikken? Is er iemand die nog verder luistert? Iemand uit Azië? Van Afrika tot in Amerika? Van op de Himalaya tot in de...
2: Woestijn!
0: Ja, ik weet het niet. Laat het weten via VRT.

0: tien voor negen. Deze show is gedaan binnen 10 minuten. Dan is het aan bloot. De teller van de near, the far, van de luisteraar die het verst van mij verwijderd is op dit moment. Near, ja, Céline. Far, ja, very far. You are. De teller staat op 3000 en een klets. Iemand die vanuit Tenerife belde, dat ligt laag. Dat ligt echt heel laag, heel diep. Maar vinden we iemand die van nog verder naar deze show luistert, die naar deze show kan bellen, die nog verder van mij verwijderd is? We hebben iemand op lijn 1. Hallo, met wie? Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, wat is jouw naam?
1: Yusra.
0: Yusra. Vertel eens, van waar luister jij?
1: Van Waregem.
0: Je bent in Waregem op dit moment.
1: Ja.
0: Yes. Wel, die zal ik zelf even opzoeken. Yusra, dat is geen enkel probleem. Waregem, ik zit hier in België, ferm dorpsplein. Directions, ja, from je locatie. 82 kilometer, Yusra. 82 kilometer. Met de auto. En in vogelvlucht is dat...
2: 66.
0: 66. Yusra?
1: Ja?
0: Het is om ter verste.
1: Ah, ja.
0: Oh. Ja, maar Yusra, ja, maar ik wou verder dan die 3000 kilometer.
1: Oh, ja.
0: Ja, en die... Ik zou ervan willen beginnen vloeken.
3: Godverdomme miljarden.
0: Yusra, dat wil zeggen dat ik hier nog iemand moet zoeken.
1: Ja,
0: maar joh, het is goed. Die van Waregem. Godverdomme toch. Oké, lieve luisteraar. Kom, voordat deze show gedaan is, is er iemand... Iemand die nog verder van mij verwijderd is dan Tenerife. Ik denk... In mensen die bijvoorbeeld in Thailand zitten. Of in Brazilië, zie ik hier staan.
2: Australië.
0: Australië. Oh ja, dat zou tof zijn of iemand vanuit Amerika of zo, ik weet het niet. Iemand. De tijd tikt genadeloos verder. Ah ja, ik moet zeggen hoe dat ze mij moeten bereiken. Stoemerik. Ja, je moet me bellen, hè. 078-78-10-10. Of vanuit het buitenland, mogelijk 0032.
2: Klopt.
0: 0032-78-78-10-10. De lijnen staan open. Of via VRT Max, dat kan ook. Stuur daar gewoon een berichtje, dan proberen we je te bereiken. 078-78-10-10. Of VRT Max. Gaat dat hier nog gebeuren? Of wordt het kinneke klop en was Waregem dan toch de laatste? Ho, ho, ho, ho, ho. Hey. Dag Karen. Hallo?
4: Hallo?
0: Ja, oh, wacht. Hè. Ja, de radio staat eraan. Je mag de radio even uitzetten of de luidspreker af. Ja, die klinkt heel ver. Dat gaat van heel ver zijn. Van waar bel je ergens?
4: Van mijn huis.
0: Van je huis.
4: Ja, Evelien.
0: Waar?
4: In mijn huis en ik ben Noren.
0: Dag Noren, je zit in je huis en je bent Noren. Ik heb hier al zo'n slecht duikervrij en vermoeden dat dat niet te ver gaat zijn. Waar zit je ergens op dit moment? Waar woon jij?
4: In Kraaghoevenwijk. In Hemiksem.
0: In Hemiksem. Hmm. Super. Hemiksem. Het is om ter verst. We moeten verder dan Hemiksem. Merci Noren voor te bellen. Groetjes aan Hemiksem. En ik ga verder met de zoektocht. Ja, dag. Hallo, met wie? Op lijn 2.
5: Dieter.
0: Dieter, zit jij verder dan Hemiksem, Dieter?
5: Nee, maar...
0: Nee, maar... Mannenklifhanger. Nee, maar... Nee, maar... Dieter? Oh, dat kan niet. Nee, ik zit niet in Hemiksem, maar... Maar van waar belt hij? Oh, jongens. Oké. Stuur me via VRT Max of bel me op 078-78-1010 als je verder zit dan Tenerife. Like I was verder dan Tenerife? Ja, Jean-Marc, verder dan Tenerife. We zoeken iemand die verder dan Tenerife zit. Jongens,

0: Oké. Okay. Ja, Near Far, hè, zoals Céline het al zong.
1: Near, far,
0: wherever.
1: Wherever you are.
0: Alright, we doen ons best om zo ver mogelijk te geraken. We zijn al tot in Tenerife geraakt. Iemand die dus, ja, van hier, VRT-toren, Brussel, tot in Tenerife, dat is meer dan 3000 kilometer ver, en die luistert. Maar geraken we nog verder in de laatste twee minuutjes. Hallo, met wie? Op lijn 1.
2: Dame.
0: Hallo, ja. Dieter. Met wie spreek ik?
2: Dieter.
0: Hey Dieter, van waar bel jij?
2: Ik bel uit Waregem.
0: Uit Waregem. Nee, dat is niet ver genoeg. Nee. Dat is niet ver genoeg.
2: Oké. Okay.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ik kan bij mijn zuster zitten. Zit in het zuiden van Frankrijk.
0: In het zuiden van Frankrijk? Nee, maar we moeten verder dan Tenerife. Wacht, ik kan even kijken hier op lijn 3. Een Nederlands nummer. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Chloe.
0: Hey, dag Chloe, van waar bel je?
3: Rozenburg?
0: Rozenburg, ook best ver, maar niet ver genoeg. Nee, helaas, sorry. Ja, wat hebben we hier nog? Op lijn 2, ik mag de radio even uitzetten, lijn 2. Hallo, van waar bel je?
4: Hallo.
0: Hallo.
4: Hallo, ik bel vanuit Manila, Filipijnen.
0: Wat, vanuit de Filipijnen?
4: Ja, klopt, Manila.
0: Manila, wow, Louis. Louis, stop met bellen. Louis is mensen om bellen.
5: Wat?
0: Stop met bellen.
5: Ja?
0: Meneer, zeg nog eens van waar je belt.
5: Oké. Okay.
4: Manila, de Filipijnen.
0: Manila.
5: Dat meen jij niet.
0: Zoek dat op.
5: Ja, dat is vijf. Filipijnen. Filipino. Ja.
0: Snel, nog een minuut voordat dat bloot begint. Sneller.
5: Nee, dat is fout.
4: Rapper.
0: Hoe spelde dat, die Manila? Is dat gelijk kaartspel?
4: M-A-N-I-L-A.
0: M-A-L-L-A. Ja, eigenlijk gelijk Manila, neem maar dan mijn A.
5: Ik heb het.
0: Ja, ik ook. Hoeveel?
5: 10.507 kilometer.

0: zeer schone avond en een zeer schone reis. Salut, hè.
1: Dankjewel,
0: Telfer. Amai. Ongelooflijk. Ongelooflijk.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mijn Brecht Schabrigs.
0: Oh, amai, dag Brecht.
2: In de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. Volgens Skies zal er heel wat hinder zijn. Woordvoerder Kurt Verwilgen.
3: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
2: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Heel wat websites van steden en gemeenten in ons land liggen plat, vermoedelijk door een storing. Ze hebben allemaal dezelfde leverancier. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Wanneer het is opgelost, is nog niet duidelijk. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. De aanleiding is een conflict met Pascal Van Damme, de voorzitter van de Voetbalbond. Dat vertelt Peter van den Bent.
4: Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt.
2: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van den Putten is in Nederland.
5: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste, maar politie- en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
2: Het weer vanavond en vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.
7: Vraagje in die M gekregen. Het is pokkig handig. Het is echt de size van uw handpalm.
8: Is dat normaal? Zeg het.
9: Bloot.
10: Door Jan Ausen.
11: Hallo.
10: En Lotte van Wezenmaal.
11: Hi, hi.
9: Met vanavond.
11: Ja, een jarige Lotte van Wezenmaal.
9: Oh, joepie.
11: En ook je date die jou iets vertelt waarvan wij ons afvragen, zou jij daarover vallen? Zou dat moeilijk zijn? Zo meteen in Bloot.
10: Bloot.
9: Alles over seks, lichaam en relaties.
10: M&M.

0: 3, 4.
1: Niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, niet 5, maar 8. 8 taarten had ze mee vandaag. Het waren er 8, hè?
2: Vlaaien.
1: Oh ja, wat een mistake.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Je moet een vlaai zeggen tegen de Limburgse vlaai.
1: Plot van Wiesmaal is jarig! En neemt dan altijd vlaaien mee.
2: Klopt.
1: Ja, dat is eigenlijk het uitkijkpunt van het jaar hier op M&M. Want dan komt ze binnen met al die dozen, helemaal alleen. Je denkt dan, waarom vraagt hij geen hulp? Nee, nee, nee. Ze komt met al die zakken opgestapeld, stalt het uit. En iedereen is weer gelukkig. Die feel heb je wel met iedereen, hè?
2: Ja, ja, maar ja, vlaaien maken altijd iets los bij de mensen.
1: Ja, zeker als je tussen 8 soorten mag kiezen.
2: Ja, maar dat is ook weer moeilijk, hè? Ik bezorg mensen misschien stress.
1: Nee, dat is leuke stress. Zeg, als je al niet meer mag stressen over welke taart je zal eten, ja, dan is het leven echt niet meer tof.
2: Sommige collega's nemen dan ook gewoon proevertjes van elke taart een stukje. Alleen mini-stukjes.
1: Ik ben voor, wat was dat? Heeft die een specifieke naam?
2: Ja, Aza heet die eigenlijk. En dat is appelslagroomamandel.
1: Mannetjes, lief. En ik heb nog een knobbeltjesvlaai.
2: Kruimelenvlaai of knobbeltjesvlaai. Ja.
1: Een groot stuk meegekregen voor onderweg. Al raad je me dat af.
2: Nee, je moet hem thuis opeten. Niet in je auto.
1: In alle rust, ja. Nee, dat is veiliger ook. Nog eens van heel team bloot. Gelukkig verjaardag, Lotte van Wezenmaal.
2: Dankjewel.
1: Ik dacht, ik ga een typisch liedje zingen waarvan ik mij afvraag, ken jij dat?
2: Ga je zingen?
1: Ja, want ik voel het wel.
2: Oké. Okay.
1: Omdat onlangs waren we op een familiefeest en heel die familie was van Vlaams-Brabant. En ik klonk ook heel Vlaams-Brabant. En die zeiden van, wat is dat voor een lied? En dan dacht ik, is dat nu echt iets Antwerps? Dus, en nu vraag ik me af, is Limburg mee? Oké, we gaan.
2: Okay.
1: Ja, zal ik even gewoon...

0: Ken je dat?
1: Ik herken het, maar het wordt niet bij
0: jullie
1: ons.
0: Keken, heel team blot hier, we zijn met zoveel. Keek naar mij alsof ik echt iets afschuwelijk aan het doen was.
1: Ja, of dat je van een of andere planeet de wereld...
0: Snap het wel, die galm klonk ook wel wat raar op die micro. Wat heeft Robin daarmee gedaan?
1: Wil je het nog eens even opnieuw proberen zonder galm?
0: Zeker niet. Ik vraag me vooral af, Antwerpen, voelen jullie dit lied? Is dit echt iets van de Antwerpenaar? Of hoe zit het? Want er zijn dus... Jij kijkt ook met vraagtekens.
1: Ik herken het, maar niet in de verjaardagsversie of zo.
0: Nee.
1: Het lijkt me zo...
0: In welke versie?
1: Ja, maar het lijkt zo'n beetje zoals drie koningen, geef mij een nieuw goed, maar dan voor iets anders bedoeld, maar jij maakt er een verjaardagslied van of zo.
0: Ja. Van Wezenmaal is jaar. Dat staat
1: Lotte
0: toch letterlijk
1: is
0: in. Ja, maar hoe van Wezenmaal zeggen, hè? Je weet niet eender welke Lotte.
1: Nee, maar ja, je maakt het natuurlijk, het klinkt niet meer heel goed.
0: Spijtig.
1: Sorry.
0: Dat is grensverleggend voor
1: me. Ja, dank je voor de moeite.
0: Dat is graag gedaan. Mensen die aan het meeluisteren en kijken zijn, alsjeblieft, sta me hier even bij. Op 14 Max kan je met berichten reageren als je bij M&M gaat. En dan kan je ook even helpen. Is het van Antwerpen of ken jij het lied ook? Is er überhaupt iemand die het kent? En als je dan toch bezig bent met berichten sturen, stuur dan ook even gelukkig verjaardag naar Lotte. Je kan dat niet genoeg zeggen. Dat is altijd welkom.
1: Dank je.
0: Zullen we eens gaan naar ons onderwerp van vandaag?
1: Ah, wel. Ik dacht dat de hele show voor mijn verjaardag ging gaan.
0: Als je wil, kan ik nog last minute switchen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat meen je niet.
0: Je dacht het er.
1: Ja. Ik dacht,
0: Nee, want we moeten toch heel even naar gisteravond. Gisteravond ja. Letterlijk om 20:40. Dan was het weer een nieuwe aflevering van Blind Getrouwd. Op maandagavond is dat op woensdagavond. Een programma waarin mensen gekoppeld worden en meer specifiek getrouwd worden op basis van de wetenschap.
1: Zonder dat ze weten met wie.
0: Ja, blind.
1: Ja, blind trouwen, hè.
0: Ja, en ze matchen dan en hopen dat het een geslaagd huwelijk zal worden. De eerste aflevering speelt zich altijd af na het huwelijk op huwelijksreis. Ze zijn dat allemaal aan het doen, 4 koppels dit jaar in Zuid-Tirol. En we wilden heel graag eens naar Elke en Denzel gaan, die op een bepaald moment, gisteren in de aflevering, in het gras zaten. Het hoge groene gras van Zuid-Tirol. En het komt er eigenlijk op neer dat Elke heel zenuwachtig was om Denzel te vertellen dat ze in een vorige relatie samen was met een vrouw. Ze heeft in het verleden daar al heel slechte reacties op gehad en ze dacht, dat gaat hier even een bommetje zijn dat ik drop. En misschien gaat Denzel dat niet goed ontvangen. Bon, we nemen jou mee naar dat moment, want zo ging het gesprek.
2: Er is wel zo één ding dat ik even op tafel wil leggen. Ik ben ooit een keer met een vrouw samen geweest.
3: Oké.
2: Ik weet dat dat even zo is van, dat zag ik niet aankomen.
3: Ik verschiet er wel van, ja.
2: Ja.
3: Oké, wow, dat had ik niet verwacht. Ja, er ging op dat moment van alles door mijn hoofd. En ik had dan zoiets van, de grootste vraag die bij mij speelde, van weet u dan nu wel zeker tot wat u aangetrokken voelt?
0: Ja. Dus voilà, dat was de reactie van Denzel op Elke. Het gesprek was veel langer, hè, met meer nuances en zo, maar een kleine samenvatting daarvan. Dus wij vonden dit zo interessant, dat gesprek, dat we dachten met Team Bloot. Hoe zou de rest reageren? Allee, jij dus, als je aan het luisteren bent, stel jouw date, vertel, in dit geval was het natuurlijk jouw vrouw, ja.
1: Mm-hmm.
0: Maar in het echte leven, stel, jouw date zegt jou, ik ben in een vorige relatie samen geweest met iemand van hetzelfde gender.
1: Of omgekeerd misschien, als je met iemand van hetzelfde gender een date hebt. Ik ben met de tegenovergestelde gender.
0: Ja, inderdaad. Zo kan het inderdaad ook. Zou je daar moeite mee hebben of niet?
1: Ja.
0: We kunnen jou wel zeggen, we hebben die vraag ook al op VRT Max gezet, onder bloot. En toch heel veel mensen die dat echt moeilijk zouden vinden.
1: Ja, die dat toch niet zomaar kunnen laten passeren, precies.
0: Nee, dat is heel duidelijk. Maar als je net inpikt bij dit onderwerp, geef ook even jouw mening. Zijn we heel benieuwd naar VRT Max. Als je bij M&M klikt op bloot onze live-uitzending, kan je daar op bericht klikken en jouw mening geven. En laat maar komen, want we hebben uiteindelijk tijd tot 10:00. En het is duidelijk dat dit onderwerp toch wat losmaakt bij iedereen. Dus laat je gaan. Tijdens Somber. And my body isn't ready.

0: Summer We Turned totaal verliefd op Somber. Want die stond ook op Rock Werchter. Iedereen was daar echt... Ah ja, Pukkelpop was het. Het was niet Rock Werchter, het was Pukkelpop. Iedereen was daar echt zo gek van. Ja. Dat is zo echt een nieuwe... De nieuwe hottie toch.
1: Ja. Ja.
0: Snap het ook wel.
1: Ja, maar je weet het ook.
0: Ja, dat kan soms vermoeiend.
1: Ja, heb ik zo. Ja, het kan iets zijn, maar ook weer niet.
0: Ja, begrijp je helemaal.
1: Dat is zo één punt in de min dan.
0: Ja, ja, heb ik ook vaak. Ja, als je het zo kan ruiken dat de rest het voelt, ja. We gaan vanavond in bloot. Welkom, lieve mensen. Het programma over seks en relaties en lichaam. We gaan vanavond naar een gevoelig moment. Gisteren in Blind Getrouwd. Het programma op VTM, dat altijd op maandag en op woensdag is. En waarin dus koppels blind getrouwd worden met elkaar, kennen elkaar niet. En doorlopen dan een soort van eerste huwelijksperiode. Waarin de huwelijksreis een van de eerste dagen is. En een van de koppels is dus Elke en Denzel. En Elke wil aan Denzel vertellen dat ze in een vorige relatie samen was met een vrouw. Ze is daar onzeker over, bang wat Denzel zou vinden, omdat ze bij vorige dates al heel vaak meemaakte dat mensen daar een beetje bij afhaakten. Ja, die zeiden van ja, dan hoeft het voor mij niet meer. En ja, bang dat dat opnieuw de reactie zou zijn. Onze vraag van Lotte en ik is, snap je dat mensen daarop afhaken of niet? We hebben een voice-appje binnengekregen van Arne.
2: Hey Dorian, Lotte. Ik zou het persoonlijk moeilijker mee hebben, moest mijn partner bi zijn. Wat me dan een gevoel zou geven van meer concurrentie. En niet omdat ik mijn vriendin niet vertrouw, maar omdat er dan in theorie dubbel zoveel mensen zouden zijn die haar aandacht zouden kunnen uittrekken.
0: Ja. Dat is een van de meest gekregen reacties op deze vraag. Heb je daar moeite of niet mee? Ja. De concurrentie die vergroot.
1: Ja, maar ja. Van die 50. Hoeveel mensen zijn er op de wereld?
0: Ja.
1: Kom, jij moet het weten. Ja, of het nu de helft daarvan is of de volledige wereld. Nee, ja.
0: Ja, het is ook niet dat elke persoon die passeert dan ook meteen aantrekkelijk is en je ding is of zo. Dat moet dan ook al een toeval zijn.
1: Dus ja, en ik denk als het gaat over dat concurrentiegevoel, dat zegt eigenlijk meer over jezelf dan over de andere, denk ik dan. Maar goed.
0: Maar ook interessant, hè, om het over te hebben. Ik vraag mij af of Emina begrijpt wat Arne zegt. Emina uit Neerpelt, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Hallo. Hey.

0: Hallo, zeg, jij kan zo mooi zingen.
1: Op dit uur van de avond, het valt nog mee. Het valt nog mee.
2: Nee, maar Mina, het was wel pakken beter dan ik.
0: Musical vibe in.
2: Ja.
1: Dat is lief, dankjewel.
2: Maar doe je daar iets mee of zo? Want je bent dat precies gewoon.
1: Buiten voor mijn kindjes zingen elke avond is dat het enige wat ik doe. Nee.
2: Dan ben je daar mooi in getraind.
0: Maar dankjewel.
2: Ja, het is heel
1: graag gedaan.
2: En Mina, over naar het onderwerp dat voor veel mensen gevoelig ligt. Wat voel jij erbij? Heb je op dit moment een relatie? Ja, je bent...
1: Ja, inderdaad. Dus ik heb nu een relatie van 4 jaar. Ja. Een heel standvastige relatie met een man. Maar over het onderwerp, ik denk, als ik puur naar mezelf kijk, ik moet ook wel erbij zeggen, ik heb geen ervaring in die situatie. Uh-huh. Maar het zou mezelf een beetje onzeker maken. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen, ik denk dat ik... bang is eigenlijk een groot woord, maar eerder een beetje angstig zou zijn van gaat die persoon mij aantrekkelijk genoeg vinden? Gaat die persoon ga ik eigenlijk voldoen aan de eisen van die persoon? Zeker aangezien dat die enkele relaties of dates heeft gehad met met het andere geslacht. Dus dat zou mij heel onzeker maken.
0: Maar hoe bedoel je, Emina, met welke eisen moet je aan voldoen dan? Of waar ben je dan juist zo angstig voor?
1: Ik denk als je in een relatie hebt gezeten of gedatet met hetzelfde geslacht, dat je bepaalde dingen aantrekkelijk vindt en bepaalde dingen niet aantrekkelijk vindt. En ik denk ook dat je dan toch op zoek gaat naar die dingen die je in hetzelfde geslacht zoekt. Ik kan verkeerd.
2: Je bedoelt dat er aan een gender ook bepaalde eigenschappen sneller hangen. En dat die dan misschien meer op zoek is daarnaar en dan minder naar de eigenschappen die aan een vrouw vaak gelinkt worden.
1: Inderdaad. En ik denk ook al van puntje bij paaltje zou komen en je zou verder gaan in die date of je zou verder gaan in die relatie. En je komt dan echt effectief tot effectief het bloot tonen aan elkaar en jezelf blootgeven.
0: Seks hebben.
1: Dat ik daar toch wel heel angstig voor zou zijn. Om ook, denk ik, zelfs afgewezen te worden. Of dat toch die persoon blijkt van... het is toch niet wat ik zoek. Ik zoek het toch liever in het andere geslacht of in hetzelfde geslacht.
0: Iemand met een penis, bij wijze van spreken dan.
1: Bijvoorbeeld, inderdaad.
0: En wat bedoel je dan met die typische eigenschappen van man of vrouw? Bedoel je dan... wat bedoel je daarmee?
1: Ja, zowel fysieke eigenschappen als innerlijke eigenschappen. Bijvoorbeeld, als ik nu naar mezelf... Kijk, ik heb een relatie. Mijn man, dat is echt een stoere man. Hè? Dat is een politieagent. En ik ben dan echt zo'n mama's type. Ik ben echt iemand die heel graag babbelt en graag ziet voor mijn kindjes. Hè? Dus ik ben zo meer zo dat huiselijke mama-vrouwelijke type. Ja. En ik denk dat dat misschien niet altijd, maar dat dat toch wel bepaalde eigenschappen zijn die bij een bepaald gender horen. En niet altijd, hè. Dus verstaan we niet verkeerd. Bang zou hebben van, valt hij daar dan wel op? Zeker als hij relaties heeft gehad met mannen, ben ik dan wel mannelijk genoeg? Ben ik stoer genoeg? Ben ik qua uiterlijk genoeg? Hè? Want uiteindelijk, het is zo. Hè? Er is een verschil tussen een man en een vrouw. En dat zou me heel onzeker maken.
2: Ja, ik snap het hoor, dat je daarover nadenkt. Mm-hmm. Ik denk heel veel mensen die aan het luisteren zijn die zoiets hebben van, dat is exact wat ik voel. En natuurlijk, je zou daarbij kunnen argumenteren van niet elke man is hetzelfde. En
0: niet iedereen valt op een mannelijke man of op een vrouwelijke man.
2: De eigenschappen die vaak gelinkt worden met een vrouw kunnen ook gelinkt worden met een man. Maar ik snap jouw schrik. Ik snap dat je daarover nadenkt. In de zin van omdat ik die reactie wel vaak zie terugkomen. Mm-hmm.
1: Ja, het zou voor mij wel anders zijn. Stel dat die persoon tegen mij zegt van kijk, ik ben bi. Hè. Ik heb al gedate met vrouwen en mannen. Mm-hmm. Zou dat voor mij wel anders zijn? Dan zou ik die twijfel, persoonlijk, hè, zou
2: en waarom
1: die twijfel
2: dan?
1: Niet hebben. Omdat ik dan weet, of dat die persoon ervaring heeft met de twee genders, zowel met man als met vrouw, en dat ik dan mezelf minder onzeker zou voelen.
2: Omdat van, dat jou dan een teken geeft dat hij heel bewust voor jou heeft gekozen.
0: Ja, en dat je niet een fase van ontdekken bent van hoe zou het met een vrouw kunnen zijn, of zo.
1: Bijvoorbeeld, want voor mij zou het persoonlijk niet uitmaken, hè. Dus moest mijn man dat nu verteld hebben, dat maakte mij echt niks uit. Ik zou er ook geen drama over hebben gemaakt, maar het zou mij, die onzekerheid, en inderdaad, de eerste keer met een vrouw, hoe gaat dat zijn? Gaat dat tegenvallen? Er zou heel veel druk op mijn schouders liggen, denk ik.
2: Ja. Maar ik vind het wel mooi dat je zegt dat ik voel vooral de onzekerheid bij mezelf. Ja. Ik zou het helemaal geen probleem vinden, maar ik zou heel hard aan mezelf beginnen twijfelen. Allee, mooi, dat is natuurlijk niet leuk om dat te voelen, maar ik vind het wel mooi om die reflectie te hebben. Vooral dat het over jezelf gaat. Ja.
1: En ik denk wel, stel dat je dan toch verder zet en je praat daar ook heel goed over, je praat met je partner daarover, dan kan dat wel uitgroeien tot een sterke basis. Eenmaal als je daarover kunt stappen en eenmaal als je elkaar accepteert en dat je zegt van oké, let's give it a try en we zien wel, hè. Ja.
2: Ja, mooi. Ja, mooi gezegd. Ik ga het gewoon nog eens in de groep gooien. Hè. Mensen die aan het luisteren zijn, we hebben het over, stel, je date, we gaan het nu even daarop zoeken, maar je date vertelt jou dat je in een vorige relatie, dat die in een vorige relatie liever samen was met iemand van hetzelfde gender. Zou je daar moeite mee hebben of niet? Omdat het dus een hele gesprek was in Blind Getrouwd en we toch wel merken dat het wat emoties losmaakt. Dus reageer gerust mee vanavond op VRT Max bij M&M als je klikt op bericht. En Mina, heel fijn om eens met jou te bellen. Dankjewel daarvoor.
1: Heel graag gedaan. En ik wens jullie nog een hele fijne avond toe.
2: Super, dankjewel. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Doei.
3: Zin in een dag vol magie. Let it go. Kautar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World. Luister deze week naar Club Kautar, scoor jouw tickets en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: Throwback van het jaar. Ring my bell om 9:55. Door werken zijn deze tunnels gesloten, dus let even op de A12 in Boom, de Ruppeltunnel. Dat is richting Antwerpen en dat is nog zo tot 6:00. En op de R2, de Antwerpse ring, richting Stabroek, is het Thijsmanstunnel gesloten. En dat is tot 5:00 in de ochtend.
1: Alles over seks, lichaam en relaties.
2: Bloot.
1: M&M.
0: Zeker. We hebben het vanavond over je date. Die deelt met jou dat hij in een vorige relatie samen was met iemand van hetzelfde gender. En de vraag met dat of dat liever belangrijk zou zijn dat die jou dat vertelt en waarom dat dan belangrijk zou zijn. Of mag dat ook gewoon zijn zonder dat dat een ding is. Veel reactie op VRT Max, want we zetten onze vraag ook altijd daarvan bloot. Als je klikt op M&M en doorklikt op bloot het gezicht van Lotte en mezelf in een innige omhelzing, dan kan je op de vraag klikken, doe mee. En waarom heet dat doe mee op VRT Max? Omdat je daar ook cinema tickets altijd mee kan winnen. Dus
3: duo's?
0: Ja, duo, cinema dates.
3: Ja. Wow.
0: Oh, ik wil nog eens naar het cinema eigenlijk.
3: Ik ook. Ja, ik wil naar die dingen daar, Odyssey.
0: Ik ook, maar echt. Brussel. Iedereen gaat gezien hebben, behalve wij.
3: Ja, maar ja, als ik moet naar Brussel, dan ben ik, weet hoe lang dat rijden is.
0: Maar dat tot daartoe. Maar alles is volboekt volgens die in die één zaal, hè, met die analoge...
3: Kunnen we dat thuis niet installeren?
0: Ja, maar dat is
3: zo'n IMAX.
0: Ja, jij zou dat weer installeren, ja.
3: Maar ja,
0: dat is onmogelijk, dat is onmogelijk. Dit was even een zijpad op het onderwerp.
3: Ja,
0: alleszins, als je dus onze blootvraag van de week beantwoordt op VRT Max, die dus deze keer over die situatie gaat, dan kan je ook altijd kans maken op cinematickets. Een van de reacties kwam van Katie uit Ekeren. Goedenavond.
4: Hi, goedenavond. Dag Dorian, dag Lotte.
3: Hallo.
4: Dank
3: u. Lief, merci.
0: Katie, wanneer ben jij jarig?
4: 7 november.
0: Oh!
4: Zo bijna, hè?
0: Ja. Wat voor een jarige ben je? Want Lotte, als Lotte jarig is, dan weet de wereld het. En dat is zo leuk. Ja, maar je komt met 100 taarten binnen.
3: Maar dat is de wereld.
0: En je vindt het ook superleuk, hè?
3: Ja, ik vind het leuk om mensen te trakteren op mijn verjaardag.
0: Dat siert jou. Ben jij ook zo, Katie?
4: Nee. Katie,
0: ja.
4: Nee, ik ben zo... Liever iemand die als ze de 29 bereikt, dat ze ook eeuwig en altijd 29 gaat blijven. Iedereen moet er zo dik op leggen van, oh, verjaardag.
3: Oh, nee. Maar ik kan je zeggen, Katie, ik ben ondertussen 34 geworden, dus ik zit al eventjes op tram 3. En ik vind niks leuker dan in mijn 30er jaren zitten. Iedereen was altijd maar bezig, oh my god, als je richting de 30 gaat, dat is echt drama. En ik dacht, oh, ik voel me eigenlijk keileuk.
0: Mijn hersenen zijn... knap bent, maar keiwijs.
3: Da, ook. Maar ook omdat blijkbaar zijn je hersenen toch pas volgroeid op je 31ste, is het zeker, in plaats van op je 25ste.
0: Lief.
3: Dus ik voel nu pas, ja, ben er.
0: Grounding.
3: Ja. Ben er.
4: Het kan nog veranderen. Ja.
3: Ja,
0: maar jij bent nu nog maar 26.
4: Ik word 26.
0: Oh ja. Het is een lifetime, dat duurt nog super lang. Ja. Katie,
4: ik weet het niet.
0: Zullen we eens even. Heb je naar Blind Getrouwd gekeken gisteren?
4: Nee.
0: Oké, okay, dan gaan we zo gewoon de situatie er even van afhalen. Maar dus, we hebben het een beetje over principes. Stel, je date zegt dus effectief, ik heb in een vorige relatie, of een vorige relatie was met iemand van hetzelfde gender. Wat zou dat met jou doen als die persoon dat vertelt?
4: Wel, ik denk echt gewoon exact hetzelfde zoals de vorige beller al aangaf. Gewoon zo'n onzekerheid in mij opwekken.
0: Nou ja.
4: Want ik heb helemaal geen probleem met iemand die biseksueel is. Dat is het probleem, maar dat zou dan vooral bij mij liggen.
0: En wat zou jou onzeker maken?
4: Ik denk, ja, het grootste factor binnen die intimiteit.
3: En wat dan
4: ja,
3: juist?
4: Echt zo, ja. Ja, ik denk als je dan effectief het grootste ding dan seks gaat hebben, zou ik... ook angstig zijn, onzeker zijn van, haal ik wel die verlangens die hij op dat moment wil. Want ik denk, binnen seks hebben, je kunt heel vanille zijn en gewoon zo eens even heel rustig en romantiek, maar je kunt dan ook misschien zo net ietsje meer zojuist dat smaakje erbij willen. En is mijn vrouwelijk lichaam dan genoeg? Wilt hij niet juist meer zo een spier voelen? Of in mijn zwaardere stem aangesproken worden. Of juist een penis hebben. Misschien anale penetratie hebben. Mm-hmm. Zo die dingen. Daar zou ik mij wel heel veel vragen bij stellen.
0: Ja, terwijl, ja, dat snap ik ook. Jij kijkt Lotte met, jij hebt al een verklaring.
3: Een verklaring?
0: Omdat je het kan oplossen, wil je zeggen, die penetratie.
3: Ja, ja, er zijn op zo, ja, ik denk dat je niet, dat het geen of-of moet zijn of zo. Ik denk ook dat dat voor mensen die biseksueel zijn, dat ze gewoon van heel veel dingen houden. En dan ook nog, stel dat je inderdaad denkt aan seks, een man is man met een man seks. We hebben dan heel vaak het stereotype beeld van, oh, die wilt anaal gepenetreerd worden, of die wilt iemand anaal penetreren, of weet ik veel wat. Mm-hmm. Of die houdt van spieren. Maar dat is niet altijd per se zo het stereotype beeld. En ook al zou het zo zijn, er zijn inderdaad heel veel oplossingen. En ik denk ook, als iemand, ik kan er nu niet voor spreken, hè, maar stel dat je inderdaad seks wilt hebben en je kiest echt voor iemand van het andere geslacht, dat je dan ook weet, oké, als het dan gaat op seksueel vlak, dan is het dit. En dat je daar dan ook heel hard van geniet en misschien niks extra wilt.
0: Nee, omdat dat eigenlijk al fantastisch is. Zo.
3: Absoluut, ja. Of omgekeerd ook. Ja. Hè, maar, maar ik snap je onzekerheid wel. Hè. Ik denk dat iets is wat bij heel veel mensen is van, oei, ben ik wel genoeg? Of inderdaad, ik heb geen penis of ik heb geen vagina. Hoe zou het dan zijn? Terwijl, ik denk dat we het soms groter maken in ons hoofd dan dat het is. Ja,
4: ik denk dat ik het ook zo nog heel zwart-wit bekijk, maar dat is omdat ik eigenlijk nog nooit zo die situatie heb meegemaakt. Mm-hmm. Je denkt er dan eigenlijk ook niet zo over na.
0: Ja, dat is wel zo. Ja.
4: Mm-hmm. Ja, ik heb ook zo nog nooit contact gehad, ook niet binnen mijn vriendengroep, met iemand die dan biseksueel is, die daar dan zo wat een uitleg aan kan geven. Dus voor mij is het nog heel zwart-wit.
3: Maar je zegt inderdaad van, ik zou me onzeker maken, maar ik zou over bepaalde dingen gaan nadenken. Maar zou het eventueel, stel dat je op date gaat, toch je ervan weerhouden om op een tweede date te gaan of om het verder te zetten?
4: Ik denk, als die date gewoon met kei goede klik hebben, vind ik dat iedereen wel gewoon een kans moet kunnen geven.
3: Oké. Okay.
4: Ik denk, als je dan zo wat die klik hebt, het is tof. En je kunt je start dan toch met een tweede date. Dan moet je daar gewoon heel open over kunnen spreken met elkaar. En misschien je toch wel openstellen. Wat dat juist heel, veel duidelijker zou kunnen maken.
0: Mm-hmm. Daar komt het eigenlijk altijd op neer.
4: Afknappen op dat,
3: Ja, nee, maar ik vind dat wel ook, dat is ook weer een hele moeilijke. Ik kan me ook wel inbeelden dat die persoon die bi is, wanneer vertel je dat? Vertel je dat meteen op een eerste date? En waardoor dat de andere persoon misschien al eerder denkt van, oh, het is nog niet zo serieus. Ik skip het en ik laat het zitten en ik ghost hem of weet ik veel. Of zeg je, ik wacht tot we al wat serieuzer zijn en ik zou het dan vertellen, maar dan zal de ander misschien, snap je, wanneer is het juiste moment?
0: Nu komen we dus echt op een heel belangrijk punt. Ja. Omdat, kijk, dat is ook de discussie online na blind getrouwd van, moet je het überhaupt zeggen?
3: Ook al.
0: Dat is, en die gevoelens heb ik dan weer. Ik weet dat mijn mening misschien niet super hard, iedereen mag een mening geven, maar dat denk ik dan ook van, waarom, het is mooi op zich dat je het zegt, want dat is misschien gewoon open communiceren en misschien is dat gewoon iets dat je graag wil delen, maar op zich zou dat toch niet een, ik vond bijvoorbeeld, elke voelde zich heel verplicht precies om het te zeggen.
3: Ja.
0: En terwijl in C hoeft niemand daar toch echt iets van te vinden, want dat zou toch niks moeten zeggen over jullie nieuw begin.
3: Nee.
0: Dat is het.
3: Ja.
0: Want die persoon kiest op dat moment voor jou. Dus wat doet het ertoe wat er dan in het verleden lag?
3: Ja. En natuurlijk ook de manier waarop dat iemand het ter sprake brengt, legt er ook alweer heel veel lading op.
0: Ja.
3: Als iemand dan zegt van, nu val je misschien uit de lucht of nu ben je misschien verschoten. Ja, terwijl ik denk, dan maken we er net een ding van door dat te zeggen.
0: Pas op, ik begrijp dat het ter sprake komt. Want ik denk, als je veel praat met elkaar, dan praat je over van alles. En jouw voorkeur en wat je sexy vindt. Of weet. Dus het kan wel, maar hoeft het meteen aan. Wat vind jij, Katie? Want dat wil ik nog even vragen. Moet het dan meteen bij de, ik weet dat ik mijn mening hier weer zeg, maar ik wil van iedereen het weten. Moet het meteen al bij de eerste date wel even vernoemd worden of niet?
4: Ik denk dat ik het wel fijn zou vinden als het gewoon benoemen.
0: Ja.
4: Meer om te weten van, wat kan ik uit deze date halen?
0: Ja.
4: Zo vooral daar gewoon zo wat kunnen voorbereiden. Even nadenken van, maar die ziet dat ook zitten.
0: Ja.
4: Wat zou die dan verwachten van mij? Waar kan ik misschien op inpikken om het misschien nog interessanter te maken? Dat je zo zelf zoiets hebt van, ik heb daar, ik weet niet. Ik denk, misschien als je dan kunt laten weten, had je daar eigenlijk geen probleem mee. Dat dat juist die persoon ook super hard op zijn of haar gemak kan stellen.
0: Ja, dat is wel mooi gezegd. Ja, dat is ook waar. Ja, je
4: maar
0: zegt goede dingen.
4: Ja, sowieso niet.
0: Nee. Ik wou nog even zeggen, toen je zei, en dan zal ik er nog eens een liedje spelen, hè, maar ik wou gewoon nog zeggen, toen je zei van, ik heb niemand in mijn vriendenkring en daarom bekijk ik het zwart-wit. Ik vond dat heel mooi gezegd. Ja. Omdat je heel bewust bent van, ja, ik zie het niet gebeuren, ik weet het ook niet per se. Ik kan het maar echt weten als het zo zou zijn. Dat vind ik dus echt heel mooi verteld.
3: Zelfreflectie.
0: Even een compliment.
4: Dank je, dank je.
0: Zeker. Dus, dank je wel, Katie, om even jouw mening hier te komen zeggen. En we voelen aan alles dat jij een mooie persoon bent. Dus het gaat je goed in het leven. Oh, en kom nog eens langs.
4: Jawel, sowieso.
0: Dan is
2: bye-bye.
0: Ciao.
4: Dankjewel, bye-bye.
0: Oh, dat is eentje voor u, hè? De jeugd van tegenwoordig. Het zal wel zijn. Nu is je verjaardag compleet.
3: Absoluut.
0: Dat was de bedoeling. Ik praat mee in bloot, 14 max, M&M.

0: laat het nog even over me komen. Prachtig meegezongen, Lotte van Wittemaal. Bloot. Inderdaad, het programma over seks, lichaam en relaties met vandaag een beetje de kwestie van, stel, de persoon waarmee je aan het daten bent zegt tegen jou, in een vorige relatie ben ik met iemand samen geweest van hetzelfde gender. Is dat iets waar je over valt of niet? We merken dat dat online toch wel wat reactie heeft opgewekt. Gisteren een gesprek ook in Blind Getrouwd. Dus we zetten dat even voort vanavond in Bloot. Met Anthony, die eigenlijk midden in zo'n situatie zit. Goedenavond, Anthony. Oeh, daar ben je. Ja, hi.
1: Hallo, dag Anthony.
2: Hallo Lotte, gelukkige verjaardag. Hè.
1: Oh, dankjewel. Zoveel verjaardagswensen.
0: Tuurlijk, je moet overladen worden op je verjaardag.
2: Ja.
0: Anthony, jij bent op dit moment aan het daten met iemand, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Hoeveel dates hebben jullie al gehad?
2: Zevental dates. Vorige weekend was de zevende date.
0: En wat zijn jullie gaan doen?
2: Naar de wellness, privé-wellness.
1: Het is al een serieuze date.
0: Zalig. Amai, dat is echt wel in de datefase. Dat is goed. Hoe voel je er op dit moment bij, Anthony? Dat is misschien de eerste fijne vraag om te stellen.
2: Goh, ik heb al een moeilijke periode gekend. Mm-hmm. Ik heb op een maand tijd mijn beste vriend verloren in een auto-ongeluk.
0: Oh.
2: En in dezelfde periode is het dan ook gedaan geweest met mijn vorige relatie.
0: Amai, dat is veel. Dus, dat is heel veel.
2: Dat is wel heftig. Dus nu voel ik me wel beter door haar ook.
0: Ja,
2: dus me beter doen voelen. Dus, ja.
0: Je bent door een heel harde periode gegaan en misschien nog steeds aan het gaan. En zij is zo een beetje het licht, mm-hmm, of de sparkle.
2: Een beetje het lichtpuntje in mijn leven op dit moment.
0: Mm-hmm. Wow. Dat is heel mooi. Mooi. Ja. En ook gewoon fijn dat je dat tegenkomt, hè, als het allemaal zo donker is. Maar je ziet dus nu op dit moment 8 dates verder. Maar er is dus een beetje dezelfde situatie geweest. Namelijk dat zij jou heeft verteld dat hij in een vorige relatie dan ook met een vrouw is samen geweest. Of wat heeft ze exact verteld?
2: Ze heeft tegen mij gezegd op die laatste date dat we nu gehad hebben. Dat ze vroeger in de periode van... de secundaire school, zo 12, 18, dat ze op een meisje is gevallen. En ja, maar zij vond het zelf als een situatie. Ze moest uitzoeken in haar leven.
0: Oké.
2: Okay. Het was meer zo in een situatie. Het was niet echt dat ze...
0: Ja, ze zat niet echt in een relatie, maar het was eerder voor haar. Ze voelde van alles en ze zocht daarmee uit van wat is dat nu eigenlijk wat ik zoek. En dan is het ook weer voorbij gegaan.
2: Ja, en het is nu uitzoeken voor haar ook. Maar ja.
0: Ze zoekt nog steeds een beetje eigenlijk van wat voel ik allemaal en tot wie voel ik mij aangetrokken. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, dat is het eigenlijk een beetje, ja.
1: Okay. En hoe voel jij je daarbij?
2: Goh, voor mij was dat toch wel even slikken. Dat is niet echt de situatie dat je dagelijks meemaakt. Zo, na zoveel dates, plots dat te horen. Dus,
0: ja, omdat je daar ook onzeker van wordt?
2: Goh... Je begint toch wel na te denken of dat je toch wel kan kans maken dan, aangezien dat ze ook op andere geslacht, om hetzelfde geslacht, dus eigenlijk voor mij het andere geslacht is, heeft gevallen, mm-hmm, in het verleden. Dus ja, misschien zoekt ze dan ook nog steeds wat dat het andere geslacht kan bieden, wat dat een man niet kan bieden, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Heeft ze zich daarover uitgesproken? Heeft ze uitgelegd hoe ze in haar gevoel zit?
2: Goh, nee. Allee, het is ook een moeilijk onderwerp voor mij om er dan persoonlijk op door te vragen. Of, mm-hmm. Ja, je weet niet hoe dat je moet reageren daarop, ten eerste al. En ja, het is niet dat we elkaar al super lang kennen om echt gewoon over alles open te kunnen spreken. Ja.
0: Maar je blijft er wel met in je hoofd zitten natuurlijk. Hè? Want het is op zich wel een gevoeliger gesprek waarin zij heel eerlijk over haar gevoelens vertelt. En dat is toch ook wel heel veel waard, denk ik. Je zit wel in een andere fase wat dat betreft.
1: En ik denk ook, Anthony, het feit dat het inderdaad al verteld wordt op tafel ligt, is al één. En ik denk, je hebt misschien schrik van, moet ik erop reageren? Maar ik denk dat je zo dicht mogelijk bij jezelf moet blijven zonder daarmee te gaan oordelen over iemand anders en ook eens te gaan polsen bij haar van hoe voelt dat dan voor u, wat betekent dit voor u? Maar hoe langer dat je het anders aan de kant gaat schuiven of misschien tegen haar gaat verzwijgen dat het toch iets met je doet, gaat het op den duur misschien toch weer in de weg zitten of zo van jullie twee en om er toch iets van te maken? Of gaat het op latere termijn in een mogelijke relatie voor wantrouwen of voor jaloezie of zo zorgen? Dus ik denk hoe sneller dat je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft en dat ook op tafel legt, hoe beter dat het is. En dat ze dat ook gaan appreciëren als je daar gewoon open en eerlijk over bent.
2: Mm-hmm. Ja, misschien wel. Allee, want het is vooral... ik heb er niet echt probleem mee op het vlak van... Ja, als dat vroeger is voorgevallen. En iedereen kan zoeken op jonge leeftijd naar wat zijn identiteit is. Naar wie hij is, naar wat hij voelt, naar op wie dat hij verliefd is. Ik snap dat allemaal wel, dus allee, voor mij is dat niet echt een afschrikmiddel, maar het is vooral het feit dat je op het moment zelf niet goed weet wat dat je moet zeggen tegen die persoon. Of er echt gewoon kunnen over praten, want het is niet echt een gemakkelijk onderwerp.
0: Nee, dat begrijp ik. Ik denk, ik heb al vandaag heel veel reacties gelezen op de aflevering van Blind Getrouwd, waarin ook die situatie zich dus voordoet, dat het wordt verteld aan elkaar. En wat ik vooral denk is dat je, ik heb dat veel in reacties gezien, dat je vooral moet kijken naar het feit dat zij met jou aan het daten is, dat zij dat ook wel wil. Want anders had je nooit aan die achtste date en dat heeft niks te maken met keuzes in het verleden of keuzes in de toekomst.
1: Nee.
0: Het is het hier en nu en zij kiest om tijd met jou door te brengen op die manier.
1: Al 7 keer.
0: Dat is eigenlijk jouw bewijs van dat ze het op een manier wel meent. Mm-hmm. En voor verdere struggles in je hoofd of zo, denk ik dat je gewoon daar altijd op moet over blijven praten. Dat altijd de key zal zijn, maar dat dit toch wel al een heel mooi bewijs is in het leven. Ja.
2: Misschien hebben jullie wel gelijk.
0: Het is niet van gelijk. Ik denk, misschien is het om over na te denken. Maar alleszins ook wat Lotte zegt. Goed met haar toch de volgende keer proberen blijven praten. En inderdaad aangeven dat het misschien wel iets met jou doet. En ik denk dat je zo wel altijd het verse komt.
1: Ja. Yes.
2: Ja, merci voor de goede raad.
1: Merci voor de openheid.
0: Daar gaat het over inderdaad, precies omdat jij het deelt. Dus dank je wel daarvoor. Nog een heel fijne avond. Zometeen nog even naar Niels, die daar ook nog heel graag iets op wou zeggen. Maar eerst Daryl Hall en John Oates. Dat is een iconisch duo. Van de 80's toch? Ja, sky 80's. Oh my god, you make my dreams. Fijne avond, Anthony.
2: Ja, fijne avond.
1: Bye.

0: je kort ook gewoon vaak Hall & Oates. Ah ja, dat waren die van de 80s. You Make My Dreams. Veel mensen die vanavond zoiets hebben van... als die op in mannen, in vrouwen valt... dan zijn er veel te veel kapers op de kust. Maar Niels, die heeft daar een andere kijk op. Dag Niels.
1: Dag Dorian en Lotte.
2: Dag Niels.
1: Goedenavond.
2: Hallo.
0: Wat denk jij er allemaal van?
1: Gelukkig jaar, Lotte.
2: Ah, oh, dankjewel Niels.
0: Wat denk jij er allemaal van, ja, Niels?
1: Goh, wat ik ervan vind, of dat nu man of vrouw is, een relatie gaat om vertrouwen, hè. Dus als je voor iemand gaat, ga je voor iemand. En er kunnen 50 mensen nu aantrekkelijk vinden. Er is altijd wel een mogelijkheid om op iemand te vallen, maar als je voor iemand gaat, ga je ervoor, dus...
0: Ja, dus het zou jou geen reet uitmaken of vooral...
2: Of het 50 kapers of van het mannelijke geslacht, ja, of 50 kapers van het vrouwelijke geslacht er nog bij zijn.
1: Nee, en inderdaad, want het gaat erom wat die persoon ermee doet, dus...
0: Ja, dat is helemaal waar. Volg je blind getrouwd eigenlijk, Niels? Of ben je gewoon even op deze discussie ingehaakt?
1: Oh, ik volg blind getrouwd niet echt, hè.
0: Ja, maar wat volg je wel in het leven?
1: De wijsheid.
0: Applausje.
2: Heerlijk.
0: Deze heerlijke woorden, Niels. Dank je om nog snel even langs te komen in bloot. Wat ga je vanavond nog doen, Niels?
1: Goh, ik denk gewoon drie op de max komen. Morgen is het weer werken, dus...
0: Ja, omlaat staat dan jouw wekker?
1: 6:50 ongeveer.
0: Oef, dat is echt nog vroeger dan Lotte en ik. Dat is, ja, heftig. Maar wij zijn hier nog. Hè. Nee, Niels, superveel succes daarmee. Hopelijk kom je nog eens een keertje terug.
2: Ja,
0: altijd welkom.
1: Ja. Oké, dankjewel.
0: Wij zijn ook terug op donderdag, want dan komt Bert de Kok langs.
2: Ja, kijk er heel erg naar uit.
0: Ja, ik ook. Altijd met Bertie in de Vrader zit en op God weet welke plek ook nog allemaal. Die is overal te zien. Maar je gaat het vooral hebben over vriendschapsrelatie versus liefdesrelatie. Hoe er soms veel te veel aandacht gaat naar een liefdesrelatie, terwijl vrienden misschien wel belangrijker zijn. Daar hebben we het donderdag over. En voor nu, gelukkig verjaardag. Laten we...

0: oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlak bij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
1: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van de Putten is in Utrecht.
2: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren. Dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
1: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat. Vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. En Peter Willems is vanavond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino was gaan zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
3: Daar is iemand als Vincent Manhartte die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhartte. En dan is het maar de vraag of hij erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
1: En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens zijn optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten. Maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kan kiezen. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat zij uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer. Vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien. Vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen dan ook op om de ontwikkeling ervan te vertragen.

0: delen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
1: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van die storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. De Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert altijd om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kan kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheerans voorprogramma laten weten dat ze uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Het is middernacht. VRT Nieuws met Brecht Schaapers. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. In Nederland is er vanavond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd. Gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er al zware hinder geweest in Nederland. Met buizen en kabels die afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. Zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, dat zoekt de politie nu uit.

kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Dinsdag 15 september zit erop. Een goede nacht.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland is er in de loop van de avond opnieuw een metalen staaf op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd en gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er zware hinder geweest in Nederland met buizen en kabels die de afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail zet vannacht en in de ochtend extra bewaking in op het spoor. Er zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, zegt Bram van de Putten in Utrecht. En mogelijk was dit nog niet hun laatste actie.
1: Ze houden wel rekening met mogelijke nieuwe sabotageacties. En daarom zijn ze ook extra waakzaam vannacht en morgen vroeg. Bijvoorbeeld het cameratoezicht wordt extra opgeschaald. Dat wil zeggen meer mensen die die camera's moeten opvolgen vannacht. En er wordt ook gesproken van eventueel mobiele patrouilles toezicht langs de sporen om te vermijden dat er nieuwe sabotages plaatsvinden. Het was vandaag natuurlijk ook een speciale dag in Nederland. Prinsjesdag, dat is zeg maar de aftrap van het politieke jaar. De vermoedens zijn dat lokale of bepaalde groeperingen dat moment hebben aangegrepen om die sabotageacties uit te voeren. En intussen heeft de politie ook een getuigenoproep gedaan omdat er blijkbaar toch één auto is gesignaleerd op camerabeelden vlakbij het spoor vannacht tussen 3 en 4 uur. Dus we hopen dat ze daar meer informatie te pakken krijgen van mensen die misschien iets gezien hebben.
0: De FBI en de Britse cyberveiligheidsdienst waarschuwen voor Iraanse spyware die wordt ingezet tegen journalisten, activisten en dissidenten die in het Westen wonen. Ook de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst, AIVD, waarschuwt daarvoor. De software heet Chosen Brick

Stop the Genocide. De andere artiesten steunen Macklemore. Volgens Ed Sheeran was het niet zijn beslissing, maar wel die van de Amerikaanse concertorganisatoren. Die show zouden schrappen als Macklemore nog zou optreden. Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: Een heel goede nacht. Het is 2:00 VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen. Maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle elementen wijzen opnieuw in dezelfde richting, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
0: Er zijn 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstof.